0: de Krim. Alexander Bloks heeft zich voor de eerste keer in zijn carrière geplaatst voor de derde ronde van een Grand Slam toernooi. Op de US Open won Bloks van de Argentijn Marco Trungaliti in 4 sets. In de volgende ronde wacht het Italiaanse vijfde reekshoofd Flavio Cobolli. Dat is de nummer 6 van de wereld. En in het voetbal komt AA Gent mee aan de leiding. Gent won gisteravond een inhaalwedstrijd tegen Oud-Heverlee Leuven met 1-0. Trainer Rick de Mil is tevreden.
1: Ze hebben mij ingefluisterd. De eerste keer is in 25 jaar dat Gent nog eens 12 op 12 heeft. Dus dit soort kleine momentjes moet je dan nemen. Hè, ook voor de supporters. En dat doet deugd. En ik denk daar waar we vorig jaar dit soort wedstrijden gingen verloren hebben, dat trekken we nu wel over de streep.
0: Anderlecht won ook nog van Kortrijk met 1-0 en klimt zo naar de 10e plaats. Het is bewolkt, meestal droog, minimaal rond 19 graden, aan zee ook rukwinden. De dag begint bewolkt, maar droog. In de loop van de namiddag krijgen we dan regen van west naar oost en maximaal tot 26 graden. Fijne nacht nog en meer vind je ook altijd op vrtnieuws.be.

0: luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen. Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks alweer een pak goede platen, maar eerst het nieuws. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor.

0: Martinez. De Antwerpse politie heeft 3 leden van een familie opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen. Bij een huiszoeking in Temse vond de politie kilo's wit poeder. Bij een volgende huiszoeking in Merksem kwamen er nog eens duizenden lege capsules en verpakkingen boven, vertelt woordvoerder Wouter Bruins.
1: Duizenden verpakkingen van medicijnen rollen om de verpakking af te zegelen met de bedrukking van een bekende fabrikant erop en waar dan ook Lyrica op te lezen stond. We hebben ook nog 260.000 lege capsules van medicijnen gevonden, dus het lijkt er echt wel op dat die familie in staat was om duizenden illegale pillen in omloop te brengen.
0: 3 verdachten zijn intussen aangehouden. In Dormagen tussen Düsseldorf en Keulen in het westen van Duitsland heeft een wandelaar een verdacht pakket opgemerkt in de buurt van een elektriciteitscabine. Mogelijk ging het om een lanceerinstallatie voor vuurwerk, maar het onderzoek is nog aan de gang. De afgelopen dagen vonden er in Duitsland verschillende sabotageacties op energieinfrastructuur plaats. Sommige van die acties werden opgeëist door extreem linkse groeperingen, maar er waren in Duitsland ook al sabotageacties die gelinkt worden aan Rusland. In het voetbal komt AA Gent mee aan de leiding. Gent won gisterenavond een inhaalwedstrijd tegen Oud-Heverlee Leuven met 1-0. Trainer Rick de Mil is tevreden.
2: Ze hebben mij ingefluisterd. De eerste keer is in 25 jaar dat Gent nog eens 12 op 12 heeft. Dus dit soort kleine momentjes moet je dan nemen, hè, ook voor de supporters. En dat doet deugd. En ik denk daar waar we vorig jaar dit soort wedstrijden gingen verloren hebben, dat trekken we nu wel over de streep.
0: Er was nog een inhaalwedstrijd. Anderlecht won van Kortrijk met 1-0 en klimt zo naar de 10e plaats. Het is bewolkt, droog en minimaal rond 19 graden. Ook de dag begint bewolkt en droog. In de loop van de namiddag krijgen we dan regen van het westen naar het oosten over ons land en maximaal tot 26 graden. Fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

is 4 uur en heel goedenacht. Weer de nieuws met Matthijs Pijnens. In Dormagen, tussen Düsseldorf en Keulen in het westen van Duitsland, heeft een wandelaar een verdacht pakket opgemerkt in de buurt van een transformatorcabine van het elektriciteitsnetwerk. Mogelijk ging het om een lanceerinstallatie voor vuurwerk, maar het onderzoek is nog aan de gang. De politie bevestigt dat er sprake is van een poging tot sabotage. De afgelopen dagen vonden er in Duitsland verschillende sabotageacties op energieinfrastructuur plaats. Sommige van die acties werden opgeëist door extreem linkse groeperingen, maar er waren in Duitsland ook al sabotageacties die gelinkt worden aan Rusland. De dodentol na de scheepsramp bij Cyprus is opgelopen tot 10. Donderdag werd er nog een lichaam geborgen. 18 mensen zijn nog vermist. Het schip zonk zondagmiddag voor de kust van het noorden van Cyprus toen het net was vertrokken richting Turkije. Aan boord bevonden zich 267 personen, van wie er 239 konden worden gered. De kapitein is met 7 andere bemanningsleden en een directeur van de rederij in voorlopige hechtenis genomen. In het voetbal was er nog heel wat beweging op de transfermarkt donderdagavond. De deadline voor transfers is sinds middernacht verlopen. Antwerp haalde naast Arthur Vermeeren ook nog Bachmet Duf, een middenvelder die overkomt van Nantes. En Sporting Hasselt kondigde ook nog een last-minute transfer aan. Geoffrey Heiremans verlaat Antwerp en gaat dus in Hasselt voetballen. Een volledig overzicht vind je op sporza.be. En er werden gisteravond ook nog 2 inhaalwedstrijden gespeeld in de hoogste voetbalklasse. Gent won van Oud-Heverlee Leuven met 1-0 en komt mee aan de leiding te staan. Anderlecht won van Kortrijk met 1-0 en klimt zo naar de 10e plaats. Het is bewolkt, meestal droog de komende uren en minimaal rond 19 graden. Aan zee zijn er ook rukwinden. De dag begint bewolkt en droog. In de loop van de namiddag krijgen we dan regen van west naar oost en maximaal tot 26 graden. Fijne nacht nog en meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.

0: luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
3: Het is 5 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. In Tongeren-Borgloon is gisteren een grote politiemacht uitgerukt naar een hotel. Daar was een conflict aan de gang tussen groepen seizoensarbeiders die er verblijven voor de fruitpluk. Sommigen zijn ernstig gewond geraakt, 3 mensen zijn daar met een ziekenwagen afgevoerd. Volgens burgemeester Jo Feitons waren er 300 mensen in dat hotel, terwijl dat er maximaal 60 hadden mogen zijn. Hij heeft de ontruiming bevolen omdat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. In het westen van Duitsland, tussen Düsseldorf en Keulen, heeft een wandelaar een verdacht pakket opgemerkt in de buurt van een elektriciteitscabine. Mogelijk gaat het om een lanceerinstallatie voor vuurwerk, maar het onderzoek is nog aan de gang. De politie bevestigt dat er sprake is van een poging tot sabotage. De afgelopen dagen vonden er in Duitsland verschillende sabotageacties op energieinfrastructuur plaats. Sommige van die acties werden opgeëist door extreem linkse groeperingen, maar andere acties worden gelinkt aan Rusland. Amerikaanse onderhandelaars zullen in de komende dagen zowel naar Oekraïne als naar Rusland gaan voor gesprekken over een einde van de oorlog. Dat heeft de Oekraïense president Zelensky gezegd. Eerder liet de Russische president Poetin al verstaan dat hij bereid is om te praten. Het zou de eerste keer zijn dat de Amerikanen ook naar Kiev gaan. En dat is opmerkelijk, zei collega Marijn Trio in de afspraak.
4: De vraag is, gaat er opnieuw een soort Amerikaanse push komen om toch tot een soort onderhandelde oplossing te komen? In het verleden zijn die altijd heel erg nadelig geweest voor Oekraïne. En die vertegenwoordigers, Witkoff en Kushner, zijn ook alleen nog maar naar Moskou gegaan om daar met Poetin te gaan praten. En de enige vertegenwoordigers, andere vertegenwoordigers dan militaire legerleiders die naar Kiev zijn gegaan, waren daar om eigenlijk een soort puntenplan voor te leggen dat helemaal op Russische leest geschoeid was.
3: Tennis dan. Op de US Open heeft Zizou Berghs zich geplaatst voor de 3e ronde. Hij won in 4 sets van de Nederlander Jesper de Jong. En eerder won ook Alexander Bloks in 4 sets van de Argentijn Marco Trungeletti. Bloks heeft zich zo voor de eerste keer in zijn carrière geplaatst voor de 3e ronde van een Grand Slam toernooi. In het voetbal werden er gisteravond 2 inhaalwedstrijden gespeeld. Anderlecht won van Kortrijk met 1-0 en klimt zo naar de 10e plaats. Gent won van Oud-Heverlee Leuven met 1-0 en komt mee aan de leiding te staan. Trainer Rick de Mil.
5: Ze hebben mij ingefluisterd. De eerste keer is in 25 jaar dat Gent nog eens 12 op 12 heeft. Dus dit soort kleine momentjes moet je dan nemen, hè, ook voor de supporters. En dat doet deugd. En ik denk daar waar we vorig jaar dit soort wedstrijden gingen verloren hebben, dat trekken we nu wel over de streep.
3: Om middernacht verliep ook de deadline voor transfers in het voetbal. Antwerp haalde naast Arthur Vermeeren ook nog Bahmet Duf binnen, een middenvelder die overkomt van Nantes. En Jeffrey Haremans verlaat Antwerp en gaat in Hasselt voetballen. Een volledig overzicht vind je op sportza.be. Het weer dan. De dag begint bewolkt en droog. In de loop van de namiddag regen van west naar oost en tot 26 graden. Morgen krijgen we vaak zon en het blijft droog. En ook zondag wordt het zonnig en vrij warm tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Schat, ik wil een elektrische wagen.
1: Zeg, voor een fractie van die prijs hebben we een nieuwe badkamer van Dagmar Buyssen.
0: Dat was waar.
1: Waar we 20 jaar van genieten.
0: Ja, en die moeten we niet opladen.
1: Inderdaad, wij laden ervan op.
0: Oh.
2: Dagmar Buyssen, badkamerinnovaties.
3: Dat is genieten zonder zorgen.
0: Wel, zeg, zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Ah.
4: Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
5: Veranda Comfort in Torhout.
2: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
2: Kijk op verandacomfort.com.
6: Marcel,
0: ja?
6: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
0: Ah, Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
6: Ja,
5: een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/West-Vlaanderen.
7: Hey Marie,
4: ça va? Ik moet nog kleren gaan kopen met de kinderen en ik heb nog niets van eten in huis.
7: Ah, ik stoor dus.
4: Maar ja,
7: ik
4: kan dat, hè. Laat uw zus nu een keer gerust.
7: Ja, hier ook druk, druk, druk. Ik lig in bad en ik zie juist dat ik dringend mijn been moet ontharen.
4: In bad? Nu? Maar het is 4:00 PM.
7: Ah ja, ik heb over de middag al mijn boodschap nagedaan. Bij Ring Kortrijk, hè?
0: Mooi.
8: Bij winkelcentrum Ring Kortrijk heb je alles onder één dak. Met gratis parking. Dat is een pak minder gedoe en meer tijd voor jezelf. Meer info op ringkortrijk.be.
6: Marcel,
0: ja?
6: Waarom ligt ons terras vol zonnepanelen?
0: Ja, Marleen, kalm, hè. Dat is voor onze energie zelf op te wekken, hè.
6: Ja, ik verwacht wel volk, hè.
0: Ja.
6: Ah, ja, ja.
5: Zonnepanelen plaatsen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/West-Vlaanderen.
9: Bijna alle grote merken aan superkleine prijzen. Superkleine prijzen.
10: Tot 70% korting bij Meubelen Gaverzicht. Onze toonzaal moet helemaal leeg om plaats te maken voor de nieuwe collectie. Grijp de laatste stuks.
5: De grootste meubel- en keukenzaak van Vlaanderen.
10: Meubelen Gaverzicht.
11: Interieur Avenue Gaverzicht. Dichterbij dan je denkt. In Deerlijk en Moeskroen.
5: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
12: Ja, kijk eens diep in mijn ogen. Dan zie je dat het weekend al een beetje aan je voeten komt kriebelen. Pak die vrijdagochtend maar eens vast, zeg. Goedemorgen.
13: Elke dag, telk voor twee. VRT Radio 2.
12: 6:00 VRT Nieuws op Radio 2 krijg je van Charlotte Kroon.
14: Goedemorgen. In Tongeren-Borgloon in Limburg is de politie gisteren massaal ter plaatse gegaan naar een hotel. Er was een conflict tussen groepen seizoensarbeiders die hier verblijven voor de fruitpluk. Sommigen zijn ernstig gewond geraakt en 3 mensen zijn afgevoerd naar het ziekenhuis. Volgens burgemeester Feitons waren er 300 mensen in dat hotel, terwijl er maar maximaal 60 mogen zijn. Hij heeft het bevel gegeven om het hotel te ontruimen voor de veiligheid. Antwerps waarnemend burgemeester Els van Doesburg blijft achter haar uitspraken in het weekblad Humo staan over het moederschap. Van Doesburg vindt dat vrouwen zoveel mogelijk baby's moeten krijgen en minder moeten klagen over het moederschap. Dat lokte heel wat reacties uit en veel moeders vinden het wel zwaar en zeggen dat de burgemeester een bevoorrechte positie heeft. In de afspraak op VRT Canvas zei Van Doesburg dat er vaak te negatief gedaan wordt over het moederschap en dat ze daar eigenlijk tegengewicht aan wil geven.
15: Het is geen statement van geboortepolitiek om niet naast uw bed staan of u verplichten om kinderen te maken. Nee, het is meer dat ik ervaren heb, vlak nadat ik moeder ben geworden, dat heel veel van de vragen die ik kreeg, dat die eigenlijk heel negatief geïnspireerd waren. En slaap je wel? En krijg je het wel gecombineerd? Terwijl dat het moederschap iets onwaarschijnlijk wonderlijk is. En daar dat zonlicht op laten schijnen, dat vind ik belangrijk om dat uit te dragen.
14: In het voetbal werden er gisteravond 2 inhaalwedstrijden gespeeld. Anderlecht won van Kortrijk met 1-0 en klimt zo naar de 10e plaats. Gent won van Oud-Heverlee Leuven met 1-0 en komt mee aan de leiding. Trainer Rick de Mille is tevreden.
16: Ze hebben mij ingefluisterd. De eerste keer is in 25 jaar dat Gent nog eens 12-12 heeft. Dus dit soort kleine momentjes moet je dan nemen, hè, ook voor de supporters. En dat doet deugd. En ik denk daar waar we vorig jaar dit soort wedstrijden gingen verloren hebben, dat trekken we nu wel over de streep.
14: En op de US Open Tennis hebben Alexander Bloks en Zizou Berg zich geplaatst voor de derde ronde. Bloks versloeg de Argentijn Trungeliti in 4 sets. Het is de eerste keer dat Bloks de derde ronde haalt van een Grand Slam. Bergs won ook al in 4 sets van de Nederlander Jesper de Jong. Maar Bergs heeft zijn ritme nog niet gevonden, zegt hij.
17: Weet je wat, die rest op de US Open, het is continu aanpassen. Ik heb nog geen één dag hetzelfde weer gehad. Het voelt continu anders aan. Ik wissel om de botten van mijn besnaring. Dus ik moet iets gaan vinden waar ik op kan relyen of zo. Dus ik hoop dat de volgende ronde, en als niet, ja, dan gaan we weer aan de bak zoals het vandaag hebben gedaan.
14: En ook Elise Mertens zit in de derde ronde. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
18: Volgende maand beginnen in Desselgem de werken voor de vernieuwing van de dorpskern. Met minder beton, meer groen en een grote openbare plek om te spelen aan de kerk. En in Belgium bij Kortrijk is gisteravond het huis van Omer geopend. Dat is de nieuwe ontvangstruimte voor bezoekers en shop van de brouwerij van Omer van der Ginsten. Het wordt een zachte dag met afwisselend zon en wolken tot 23 graden warm. Meer nieuws uit West-Vlaanderen over een half uur.
12: Weet je wat het probleem is met die moeders?
14: Vertel het eens,
12: ja, wat van
14: vader.
12: Wat allemaal zegt. Ja, nee, maar
14: nee.
12: Het gaat altijd over de moeders.
14: Ja,
12: het gaat nooit over de vaders.
14: Voilà, kijk.
12: Ah ja, kijk. De mening is niet gevraagd.
14: Je hebt 3 uur om het hier allemaal uit te leggen.
12: 3 over 6. En we zijn al goed bezig.
14: Ja.
12: Goedemorgen, Charlotte.
14: Hey, dag Peter.
12: Goedemorgen, lieve luisteraar. Moeders, vaders en alles daartussen natuurlijk. Goedemorgen.

0: Oh, ik voel dat we het nog echt lang gaan moeten over hebben vandaag.
1: Ik denk het ook.
0: Amai, dat is al heel de week een beetje aan het sluimeren.
1: Ja, maar nu is het zo'n beetje aan het ontploffen, hè, over dat moederschap en Els van Doesburg. Ja.
0: Dat is altijd op het einde van de week ontploffen dingen zo. Prachtig. We gaan er zo meteen nog hard over door natuurlijk. Zeg, goedemorgen. Is het bij jou ook zo warm?
1: Ja.
0: Maar niet normaal.
1: Ja, ik stapte ook uit de deur vanmorgen en ik dacht, boeh, amai, is daar opnieuw een hittegolf?
0: Ik was bijna opnieuw binnen gegaan om een korte broek te gaan aan.
1: Nee. Heb ik niet gedaan. Jij bent tegen korte broeken op het werk. Dat zou wel heel straf zijn.
0: Ik ben er zeker van dat er op dit moment mensen aan het luisteren en die zeggen van, ah ja, een short, ik heb hem aan.
1: Ah, kijk.
0: Tuurlijk wel. Lekker warm, we gaan het nog een beetje warmer maken met een goede tip. Everybody needs somebody to love.

het is gebeurd, hè. Goedemorgen. Dankjewel, Ludo. Ludo heeft intussen al een foto gestuurd van zijn korte broek. Klaar om te vertrekken naar het werk, tuurlijk wel. Ook Ricardo Nieuwkamp, korte fietsbroek, is nu onderweg naar het werk. Goed hoor. Je mag een beetje trager rijden, want Bassera is ook wakker. Goed.

0: er is gewoon niks en dat heb ik graag. Alleen niks, ja. Ik bedoel, er is geen file. Dat is typisch op vrijdag natuurlijk. Bassera, blijf toch steengoed hoor.
1: Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je vrijdag begint.
0: Natuurlijk wel, prachtige vrijdag. 11:11. En welkom bij de vrijdag. Weekend ook wel een beetje. Het is vandaag 4 september. Dit is de dag dat je hoort op Radio 2. Ja, het goed gegaan is voor AA Gent. 12 op 12 hebben we gescoord. En onze vriend van Anderlecht is eigenlijk ook wel tevreden. Backstage Bavo, het is oké toch?
2: Goedemorgen. Goh. Ja, blij met de 3 punten. En daarmee is alles gezegd, Peter, want het was een bijzonder saaie wedstrijd.
0: Waar staat Anderlecht intussen in de rangschikking?
2: Anderlecht staat nu op de 10e plaats.
0: Dat is niet verkeerd eigenlijk, hè, voor Anderlecht.
2: Nee, voor een seizoensbegin.
0: Amai. Vandaag nog veel wind, maar prima temperaturen. En dit weekend, oh la la la la. Zondag echt weer even zomerweer.
3: Ja, goed, hè.
0: Wordt prachtig. Maar je voelt het.
3: Het is al aan het opwarmen, richting zondag.
0: Zwaar aan het opwarmen. En het nieuws waar je vanmorgen echt vrolijk van wordt, komt uit de auto.
3: Want minder chauffeurs bliezen positief tijdens de zomerbobcampagne. 1 op de 74 bestuurders blies positief. Het is nog altijd eentje natuurlijk op 74. Mm. Maar het is minder dan de vorige zomercampagnes van Bob. En mensen lijken toch wel de boodschap te begrijpen van niet drinken als je rijdt. De politie blijft wel waarschuwen. Want de minderheid van de chauffeurs die toch gedronken had, die blijven wel voordoen. Die zijn hardnekkig. Die gaan dat niet zomaar stoppen.
0: Wie is die 1 op 74?
3: Wie is die 1 op 74? Maak het kenbaar. Waarom doe je het? Hè? Je brengt jezelf en anderen in gevaar.
0: En ik denk ook, degene die dan echt drinkt, dat die ook wel goed doorgedronken heeft.
3: Ja, dat zou kunnen.
0: Dat is dan niet met 0,6 promille achter het stuur waarschijnlijk.
3: Gevaarlijk.
0: Maar kijk, het goede nieuws is

0: Ik wil dat je liegt van Maxime en Hanna Meij. Ja, dat is de zomerhit van een tijd geleden natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja. Kwart over zes. Oké, het kan vrolijk zijn, maar het kan soms ook tegenvallen. We hebben een mooi verhaal binnengekregen van Didier Duyck uit Vleteren. Didier, is het een beetje een goeiemorgen voor jou?
2: Ja, beter. Niet echt.
0: Niet echt, hè? Nee.
2: En nee.
0: Ja, soms krijg je van die berichten binnen dat je denkt van oké, die moeten we toch ook even delen. Want het is zo herkenbaar voor veel mensen. Wat is er gebeurd, Didier?
2: Gisteravond is er een schotje in de nacht met de storm.
0: Mm-hmm. En hoe oud was het hondje?
2: Hier is 17 jaar.
0: 17 jaar?
2: Juist geen tien jaar,
0: oké. Ja, hoe heette hij? Of zij?
2: Gizmo. Gizmo.
0: Ja. Wist je dat het eraan kwam of is het plot gebeurd?
2: Ja. We wisten dat er aan zat te komen, want ze had een hartprobleem, maar ja.
0: Ja.
2: Gisteravond, ze heeft nog kip gegeten en dan plotseling door haar pootjes gaan en gedaan.
0: Ja, ik heb zelf geen huisdieren, dus ik kan er mij weinig bij voorstellen. Maar ik hoor altijd van mensen als ze een dier verliezen, dat het is alsof ze een kindje verliezen.
2: Inderdaad. Dat is zo, ja.
0: Ja. Ga je het een mooi plekje geven, Didier?
2: Ja, zeker. Zeker weten.
0: En als je dan toch één ding moet onthouden van Gizmo, wat is dat?
2: Alles. Zoeknuffeltjes, zoentjes, alles.
0: Ja. Komt er een nieuwe, denk je?
2: Nee. Er komt geen nieuwe meer.
0: Er komt geen nieuwe meer, kijk. Didier, hou je vast aan de herinneringen. Het feit dat je verhaal gedeeld hebt. Hopelijk doet dat een beetje deugd.
2: Dank u.
0: Het is graag gedaan. Toch nog een fijne ochtend, Didier.
2: Dank u wel. Voor jullie ook.
0: Onwaarschijnlijk, hè, man.
3: Ja, ja, een huisdier, dat is een vriend, Peter.
0: Duidelijk,
3: hè. Gewoon zo, ja, echt waar.
0: Zoveel verdriet, maar mooie herinneringen. En dat is belangrijk. En iets onwaarschijnlijks. We weten allemaal dat Bart Kael topmuziek maakt. Maar wist je dat zijn man ook muziek heeft gemaakt? Luc Appermond, dat maak je straks mee.
4: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
5: Amai, dat valt mee.
4: Waarom?
5: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
4: Ja, en?
5: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
4: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
5: Zijn dat kleine vrienden?
4: Nee.
5: Videocall dan, hè.
6: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet?
8: Zottekes? Wakko?
7: Gek! Dus sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
10: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
12: Koken.
13: Vanavond iets Italiaans?
11: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
13: Amai, la vita is echt wel bella.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
15: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.

0: Doe je goed.
1: Oh ja, dat is jouw mening natuurlijk.
0: Ja, ja, natuurlijk.
1: Er zijn andere meningen over. Maar Kylie Minogue, Better Than The Devil You Know. En ach, jongens, die prachtige, prachtige reacties op Didier daarnet die zijn hondje is verloren.
0: Maar ja, hij is niet alleen.
1: Nee, mensen begrijpen dat ook. Marika voelt zijn verdriet zo intens. Carlo ook heeft in 2011 zijn hond moeten afgeven, in zijn armen gestorven. Was net geen 18 jaar. Oh. Mist hem nog elke dag. Ja, intens hoor. Uh-huh. Maar wel mooi dat jullie het allemaal even gedeeld hebben. Dat is belangrijk. En nu gaan we poetsen. Maar dit wordt een hele goeie, hoor. Goedemorgen.
2: Platenpoets.
1: Poetsen elke dag een plaat waar je heel vrolijk van wordt. Vandaag een liedje van Luc Appermond.
3: Oh my god.
1: Ja, dat weten veel mensen niet, maar Luc...
0: Nee, ik wist het ook niet.
1: ...is een zanger.
0: Zalig.
1: Heb je hem ooit zien zingen?
0: Nee, nee.
1: Nee, niemand?
0: Nee.
1: Waar ik van hou... Dat is het liedje. Heerlijk vrolijk ding. Uit een tijd waar hij nog niet had verteld waar hij allemaal van houdt.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik heb nog even gevraagd aan Luc. Ik mag die appen.
0: Ah, je hebt zijn nummer.
1: Ja. Waarom deed je dat? Ja? Hij heeft vannacht nog een berichtje gestuurd.
0: Oh, zo lief.
1: En hij vertelde... Dag Peter, wat leuk. Vond ik al goed. Waar ik van hou, een liedje waar je toen als presentator mee weg kon op allerlei feestavonden. En zoals je zelf weet, bezondigen wel meer presentatoren zich aan het opnemen van singeltjes. En soms was dat handig wanneer een hele avond op een podium stond, want alleen maar een babbel zou al gauw vervelen, toch? Maar een zangcarrière heb ik nooit geambieerd, zou ook erg zijn niet? Vraagteken. Goeie uitzending gewenst morgen vroeg. Hartelijke groeten van Luc.
0: Maar super lief.
1: Goed, hè?
0: Ja, tof verhaal.
1: En dat liedje is... Daar word je heel vrolijk van.
0: Oh, ik ben benieuwd.
1: Dus Luc, als je luistert, je bent nog eens zingend op de radio. We gaan hem poetsen. Waar ik van hou. Het is een hele jonge Luc Appermond. Dat hoor je ook. Luister goed.

0: Ik hou van ajuin in mijn soep. Ajuin in mijn soep, prachtig. Luc Appermond, waar ik van hou.
1: Jouw goeiemorgen telt voor twee. Goeiemorgen,
2: morgen. Peter van der Vijf.

0: Vrijdag 6:30, goedemorgen.
1: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Zometeen alles uit je buurt. Nu Charlotte op Radio 2.
2: Amerikaanse onderhandelaars gaan in de komende dagen naar Rusland en Oekraïne om er het einde van de oorlog te bespreken. Dat heeft de Oekraïense president Zelensky laten weten. Eerder zei de Russische president Poetin dat hij bereid is om te praten. Het zou de eerste keer zijn dat Amerikanen ook naar Oekraïne gaan. En op de US Open Tennis hebben Alexander Blok en Zizou Bergs zich geplaatst voor de derde ronde. Bergs versloeg de Nederlander De Jong, Bloks versloeg de Argentijn Trungeliti in 4 sets. En ook Elise Mertens zit intussen in de derde ronde van de US Open.
3: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik ben Barbara de Jonk hier. In Desselgem bij Waregem beginnen de werken voor de dorpskernvernieuwing dan toch begin volgende maand. Ze waren eigenlijk al gepland voor begin dit jaar, maar liepen vertraging op. Maar nu de werken kunnen beginnen, belooft het uitzicht heel anders te worden. Met een grote speelplaats en minder verharding. Schepen Philip Himpe.
5: Waar mogelijk zullen we aan het kerkplein het beton en asfalt vervangen door kwalitatief groen en water. En het kerkplein dat zal in de toekomst een aangename plek worden met comfortabele zitplaatsen en een groener uitzicht. En ook rond de cafés daar rond de kerk zal er ook een meer beleving zijn met groen- en waterpartijen.
4: De werken zouden klaar moeten zijn voor de zomer van 2028, want dan ontvangt Desselgem het Belgisch kampioenschap wielrennen. In de app van VRT Nieuws krijg je foto's te zien van de dorpskern. Bij een controleactie van de douane en de politiezone Ieper zijn inbreuken vastgesteld in 6 nachtwinkels en dagwinkels. Het gaat om zaken in Wervik, Zonnebeke, Stade en Heuveland. Op 3 plekken namen de inspecteurs meer dan 13 kilo illegale tabak en duizenden sigaretten in beslag. En in Belgium bij Kortrijk is gisteravond het huis van Omer geopend. Dat is de nieuwe ontvangstruimte en shop van de brouwerij van Omer van der Ginste, bekend van het bier met die naam. Het huis kreeg een plek in de vroegere beenhouwerij van Belgium en sluit een renovatieproject af van 10 jaar. Bij de opening was ook Sébastien. Hij groeide op in de oude beenhouwerij en is blij met die nieuwe bestemming.
6: Het is verschillend en ook niet. Ja, het is een huis van commerce en het bleef een huis van commerce. Ook bij ons was het, ook de zondag en zo meer, was het altijd komen en gaan van volk. Dus dat bleef. Bijvoorbeeld ook heel leuk op de zondag. Na de mes kwam de koster hier zijn kleingeld wisselen. En die noemde ook Omer. Het is mooi dat ze de herinnering levende houden voor ons.
4: En KV Kortrijk heeft gisteravond in de Jupiler Pro League verloren van Anderlecht met 1-0. Net voor rust kon Anderlecht scoren. Kortrijk had nog kans op de gelijkmaker, maar de bal belandde tegen de paal. Kortrijk blijft daardoor zonder punten op de laatste plaats in het klassement. Jellert van Landschoot van Kortrijk kijkt uit naar de derby zondag tegen Zulte Waregem.
7: Ik denk dat dit een superbelangrijke wedstrijd is voor ons. Ook voor de club, voor de supporters. Vanaf morgen gaat de focus daarop. En ik hoop dat iedereen beseft...

0: Think possible. Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
1: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
0: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
2: Eurostar. Together we go further.
3: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
4: Mediamarkt. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Mediamarkt. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
5: Lagere prijzen, keuze, advies, Mediamarkt. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Jungle Break in My Heart van Elton John en Kiki D. Het is 7:20. Goedemorgen. Welkom bij de vrijdag van Goedemorgen Morgen. Er is heel veel te doen rond uitspraken van burgemeester van Antwerpen, Els van Doesburg. Daar moeten we het straks nog even over hebben. Maar er is nog nieuws, heel veel mooi nieuws. Onder andere van thuis, de VRT1-soap. Want thuis is eindelijk thuis.
1: Ja. Gisteravond opende de cast van de VRT1 Soap Thuis officiële nieuwe studio in Herent in Vlaams-Brabant. En daar kwamen 300 vrachtwagens bij en 800 verhuisdozen.
0: Ah ja, heel die.
1: Dat is echt ongelooflijk, ja. Ja. Een hele, hele set. Hè. Kijk, we zien hier de beelden op VRT Canvas. Eventjes doorheen alles.
0: Ja, maar het is ook perfect. Ja, is... Wat er toen stond, hebben ze gewoon moeten exact verhuizen.
1: Ja.
0: Want dan zit je met een probleem.
1: Ongelooflijk, hè?
0: Ja.
1: Ja, goed gedaan. Ik denk niet dat de kijker er iets zal van merken.
0: Nee, tuurlijk niet. Ja. Kijk, Niels de Stadsbader, Bart van Avermaat. Ze waren er allemaal natuurlijk. En dan, oh, dit ga je zo herkennen. Stuur de rekeningen toch opnieuw op met de post.
1: CD&V wil dat de Vlaamse overheid een laatste aanmaning, dus de laatste keer dat ze zeggen van nu moet je betalen, dat ze dat ook altijd per brief gaan versturen. Niet alleen digitaal, want je hebt die e-box op je burgerprofiel en dan krijg je alles alleen maar online. Maar ja, veel mensen missen zo'n berichten. Dan moeten ze extra kosten betalen of boetes krijgen. Niet iedereen is daar ook even goed mee hè, met die digitale toepassingen. En ze wijzen er nu op bij CD&V dat ongeveer 40% van de bevolking dus digitaal kwetsbaar is, dat niet goed kan, daar nog geen notie van heeft. En de Vlaamse Ombudsdienst, die kreeg ook al klachten over belangrijke berichten die mensen via zo'n digitaal formulier hadden gemist. En op federaal niveau wordt er nu ook gekeken of die e-box van de overheid automatisch moet afgesloten worden als die langer dan 6 maanden niet gebruikt wordt. Dat ze dus eigenlijk zien van ja, eigenlijk is daar geen beweging voor wie het bedoeld is. Ja, die zal daar helemaal niets van gelezen hebben.
0: Als jij een boete krijgt, betaal je die meteen?
1: Ja. Jij dus niet.
0: Ja, nee,
1: ja, ik ben al zo op mijn ongemak dat ik een boete heb. Ja. Dat ik ja, dat gewoon zo rap mogelijk weg wil.
0: Ja, ik wacht even op ze zeker zijn dat ze wel die eerste hebben.
1: En hoeveel aanmaningen?
0: Nee, eentje gewoon.
1: Oh ja, okay.
0: Ja, ja, ja.
1: Je laat het niet escaleren.
0: Nee, nee, okay. Nee. Nee. Daar vond ik ook weer de brave burger natuurlijk.
1: Ja, okay.
0: Ja. Maar ik wacht wel altijd op
1: de eerste aanmaning. Oké. Okay.
0: Ja, zo toch wel. Ja, dan voel je van, oh damn. Het was dan toch juist. En hier zie je de verpleger uit thuis, Cody. Maar jij mag Niels de Stadsbader

0: Sorry, Cathy. Cathy, je laat me even weten dat Cody, het figuur van Niels de Stadsbaan, ja, dat geen verpleger is, maar een dokter.
1: Ah, voilà. Ja, kijk.
0: Gewoon een zanger, hè, Cathy. Goedemorgen, morgen. 6:15. Het voorstel van de CD&V om dingen opnieuw op papier te doen, want ja, mensen hebben dan geen e-box, zoals Johan bijvoorbeeld. Uh-huh. Ik heb geen e-box, voel me niet veilig daarbij. Het kan gebeuren dat je dan nog aanmaningen krijgt op papier. Maar jongens toch, ja, ik wacht altijd even om te betalen. Als ik bijvoorbeeld een boete krijg, denk ik van, ik zal nog wel een aanmaning krijgen.
2: Jongens. Ja, mij is dat nog veel erger, Peter.
0: Hoezo?
2: Ja, zelfs bij dingen bestellen. Dus je bestelt iets op een site, kleren of whatever, en je duwt dan op de knop achteraf betalen. Ja. En dat is een gevaarlijke. Want ze zegt, ja, ik heb nu even geen centen, maar ik wil dit product nu toch al hebben.
0: Ja.
2: En dan krijg je mails van, ja, betaal alsjeblieft. En dan negeer ik die compleet. Waardoor dat ik dan een boete krijg en eigenlijk uiteindelijk meer betaal dan dat ik zou betaald hebben als ik gewoon in het begin had gestort. Vreselijk.
0: En daarom sta je elke dag om 4:30 op om hier je brood te verdienen.
2: Zo is dat.
0: Zo hoort dat.

0: Margot van de Regio, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zeg, jouw vriendin is jarig vandaag, besef je dat?
1: Jazeker, happy birthday Beyoncé.
0: Weet je ook hoe jong ze wordt?
1: Ik dacht 45.
0: 45, exact. Maar jongen, ja. Waanzin dat je al... Ja, je wordt er een beetje gelukkig van.
1: Absoluut.
0: Ja, met een beetje goede wil zou je kunnen denken dat Margot om dit moment onderweg is naar Beyoncé. Maar het is nou al ver met de Goeiemorgenmorgen mobiel natuurlijk. Dus welke regio ga je uitkammen vandaag?
1: Wel, ik ben onderweg naar Limburg, naar Tongeren. En dat heeft alles te maken met de eerste week van het schooljaar, die er straks alweer op zit. Ik denk dat heel veel kindjes blij gaan zijn. Maar het is toch al wel weer bovengekomen. En dat is al een probleem van jaren en jaren. Dat er heel veel kinderen uren met de bus onderweg zijn naar school. Soms zitten ze zelfs langer op de bus dan dat ze op de schoolbanken zitten. Dus dat is echt... problematisch. Daar zijn maar geen oplossingen voor, of daar lijken er toch geen te komen. Mm-hmm. Dus nemen ouders het heft in eigen handen. En ik ben onderweg naar een papa die nu elke dag verschillende kinderen 's ochtends gaat ophalen om ze op tijd op school te brengen. Maar straks gaat hij daar zelf alles over vertellen en vooral ook hoe hoog het hem zit, want het zit hem best wel hoog.
0: Maar dit verhaal hoor ik al jaren. Echt waar, ging. Ja. Dat we 10 jaar geleden bij een andere radiozender net hetzelfde verhaal hadden en net dezelfde discussie hadden. En jou vragen van, waarom? Hoe kan dit? Wij zijn toch geen ontwikkelingsland? Niet normaal, zeg. Dankjewel, Margot, om dit even te belichten. Zie, we horen elkaar straks. En kijk, dit is jouw vriendin. 45 jaar. Ja, rustig. Gelukkige verjaardag, Beyoncé. Het is 12 voor 7. Texas Hold'em. Blijft goed, hè, zeg.

0: Oh, en gelukkig verjaardag Jonas. Punto, punto. Punto, punto. Jonas, ja, is de zoon van Jean van Gampelaren, trouwe luisteraar uit Roeselaren. Die wordt 14 jaar, samen met Beyoncé. Ja, die andere Jonas, Jonas Maas, onze nieuwe nieuwslezer. Ja, ja, je bent van het nieuws, Charlotte. Wanneer komt
1: hij? Hij komt maandag. Ja, dan is het de Jonasweek.
0: Kijken we toch een beetje naar uit.
1: Zeker.
0: Hoor. En die goeiemorgen morgenmok die je kan winnen met Punto Punto.
2: Ik kan ook zo'n mok.
0: Ja, die kan je vandaag ook gewoon lekker winnen, hoor. Maak je geen zorgen. De deur staat open en die deur heet VRT Max. Volg ons daar op Radio 2. En dan kan je ook een berichtje sturen. Het enige wat je moet doen is Punto Punto in dat bericht zetten. Zet er je telefoon maar bij. En voor je het weet, speel je straks mee. Ha!

0: Ja, ja, Madonna, Holiday. Die hebben we gehad door 2 maanden lang, toch? Sommigen. Alhoewel, de politici, ik heb gehoord dat die nog altijd verlof hebben.
1: Die zijn nog wat in vakantie hier en daar, ja.
0: Ja, ik zie ze toch overal, hoor. Dat zal nog wel meevallen. Holiday van Madonna, goedemorgen. Dat is de vrijdag, zie. De Holiday, ja, ja.
2: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
3: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
4: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Waar ligt Beddegem? En wat is Beddegem? En wat is die nieuwe letter? Al die vragen. Ik los op voor jou net na 7. Goedemorgen. En het is 7 uur, VRT Nieuws op Radio 2 met Charlotte Kroon.
5: Goedemorgen. In Limburg is een hotel ontruimd door de politie. En op de US Open Tennis zitten 3 Belgen in de 3e ronde van het enkelspel. In Tongeren-Borgloon in Limburg is de politie gisteren massaal ter plaatse gegaan naar een hotel. Er was een conflict tussen groepen seizoensarbeiders die er verblijven voor de fruitpluk. 3 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht, anderen zijn zwaar verwond. Volgens burgemeester Jo Feitons waren er 300 mensen in dat hotel, terwijl er maar maximaal 60 mogen verblijven. Hij heeft het bevel gegeven om het hotel te ontruimen voor de veiligheid. Het is niet duidelijk hoe het gevecht is ontstaan. Op verschillende rivieren en kanalen versoepelt de Vlaamse Waterweg de waterbesparende maatregelen. Die zijn ingevoerd door de droogte van de voorbije maanden. En de problemen zijn zeker nog niet voorbij, zegt Ben Nauwelaars van de Vlaamse Waterweg.
6: De regen van de afgelopen dagen heeft ons wat ademruimte gegeven. Daardoor kunnen we enkele beperkingen een beetje versoepelen. Zo zijn de meeste diepgangbeperkingen opgeofferd. Dus de schepen kunnen weer maximaal laden. En voor de pleziervaart bijvoorbeeld kunnen zij tijdens het weekend op zaterdag, zon- en feestdagen, kunnen zij terug los van de beroepsvaart door onze sluizen passeren.
5: Antwerps waarnemend burgemeester Els van Doesburg blijft achter haar uitspraken in het weekblad Humo staan over het moederschap. Van Doesburg vindt dat vrouwen zoveel mogelijk baby's moeten krijgen en minder moeten klagen over het moederschap. En dat lokte heel wat reacties uit. Veel moeders vinden het wel zwaar en zeggen dat de burgemeester een bevoorrechte positie heeft. In de afspraak op VRT Canvas zei Van Doesburg dat er vaak te negatief over het moederschap wordt gesproken en dat ze net daar tegengewicht wil aan geven.
7: Het is geen statement van geboortepolitiek om niet naast uw bed staan of u verplichten om kinderen te maken. Nee, het is meer dat ik ervaren heb, vlak nadat ik moeder ben geworden, dat heel veel van de vragen die ik kreeg, dat die eigenlijk heel negatief geïnspireerd waren. En slaap je wel en krijg je het wel gecombineerd? Terwijl het moederschap iets onwaarschijnlijk wonderlijk is. En daar dat zonlicht op laten schijnen, dat vind ik belangrijk om dat uit te dragen.
5: Amerikaanse onderhandelaars zullen in de komende dagen zowel naar Oekraïne als naar Rusland gaan voor gesprekken over het einde van de oorlog. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky gezegd in een videotoespraak. Eerder liet de Russische president Poetin weten dat hij bereid is om te praten. Het zou de eerste keer zijn dat de Amerikanen ook naar Kiev in Oekraïne gaan. In de voetbalcompetitie hebben Anderlecht en AA Gent allebei hun inhaalwedstrijd gewonnen. Anderlecht won met 1-0 tegen KV Kortrijk. Na 2 nederlagen waren de 3 punten nu het belangrijkste, zegt Marco Canna van Anderlecht.
8: We komen net eigenlijk een verlies, een zwaar verlies tegen Union. En ook, we moeten niet vergeten, ook tegen West en Beveren. Dus terug winnen was super belangrijk voor ons. Het was niet gemakkelijk, maar de overwinning is er.
5: AA Gent won ook al met 1-0 tegen OH Leuven. Na 4 wedstrijden staat AA Gent samen met Charleroi op kop. Ze hebben als enige nog 12 op 12. Zo'n goede start was voor Gent al lang geleden, zegt trainer Rick de Mil.
9: Ze hebben mij ingefluisterd. De eerste keer is in 25 jaar dat Gent nog eens 12 op 12 heeft. Dus dit soort kleine momentjes moet je dan nemen, hè, ook voor de supporters. En dat doet deugd. En ik denk daar waar we vorig jaar dit soort wedstrijden gingen verloren hebben, dat trekken we nu wel over de streep.
5: En op de US Open Tennis hebben Alexander Bloks en Zizou Bergs zich geplaatst voor de derde ronde. Alexander Bloks versloeg de Argentijn Trungeletti in 4 sets. Het is de eerste keer dat Bloks die derde ronde haalt van een Grand Slam. Bergs won ook al in 4 sets van de Nederlander De Jong. Maar Bergs heeft zijn ritme nog niet gevonden, zegt hij.
10: Weet je wat, die rest op de US Open, het is continu aanpassen. Ik heb nog geen dag hetzelfde weer gehad. Het voelt continu anders aan. Ik wissel om de botten van mijn besnaring. Dus ik moet iets gaan vinden waar ik op kan relyen of zo. Dus ik hoop dat de volgende ronde, en als niet, ja, dan gaan we weer aan de bak zoals het vandaag weer gaan.
5: En ook Elise Mertens zit in die derde ronde. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
11: Volgende maand beginnen in Desselgem bij Waregem de werken voor de vernieuwing van de dorpskern. Met minder beton, meer groen en een grote openbare plek om te spelen. En in Belgem bij Kortrijk is gisteravond het huis van Omer geopend. Dat is de nieuwe ontvangstruimte voor bezoekers van de brouwerij van Omer van der Ginsten. Het wordt een zachte dag vandaag met afwisselend zon en wolken tot 23 graden warm. En meer nieuws uit West-Vlaanderen krijg je over een half uur.
0: Ja, die vrijdag hebben we nog niet meegemaakt. Goedemorgen, dag Mona.
12: Goedemorgen.
0: Is het altijd zo rustig?
12: Ja, het is echt niet veel. Hè. Ik heb maar iets, ja, niet verzonnen, maar...
0: Stel je voor.
12: Ik dacht, ik zal maar iets geven. Dus op de E19 richting Brussel verlies je een kleine 5 minuten vanaf Vilvoorde. En op de binnenring rond Brussel hetzelfde tussen Stormbeek en Vilvoorde.
0: Ja, typisch de vrijdag natuurlijk. Oh, backstage bravo. Wat zeg jij hier nu?
13: Ik vond dat een beetje typisch Union, Mona. Die verzinnen ook van alles.
12: Ja, waar je maar kan, probeert het toch die voetbal telkens te betrekken.
0: Het is onwaarschijnlijk. Ze hebben dus gewonnen bij Anderlecht.
12: Ja, maar...
0: Het feestje, jongen. Het heeft zich net geen kroon opgezet. Goedemorgen. Het is 5 over 7.

En we zitten met iets nieuws, dat heet Beddegem. Als je gisteren niks gehoord hebt, onder een steen hebt geleefd, dan leek Beddegem zo meteen nog even uit. Want het is echt plezant hoor. En voor de anderen, een nieuwe letter.

0: geniaal dat je groep gewoon ook Texas noemt. Zo. En stel je voor dat ik ooit een groep had gehad, Worschut.
1: Dat zou goed zijn.
0: Of Bruggen of Gent, dat soort dingen. Het is 7:09, welkom bij de vrijdag, zeg.
2: Morgen, je vrijdag begint.
0: Weekend, het is vandaag 4 september, de dag dat je hoort op Radio 2. Dat burgemeester van Antwerpen, Els van Doesburg, een beetje door het stof moet precies heen.
1: Ja.
0: Kritiek op haar uitspraken rond moederschap. Daar gaan we straks nog keihard over door. Want de vaders, daar praten ze weer niet over.
1: Dat ga jij veranderen.
0: Ja, vandaag nog veel wind. Veel temperaturen, prima temperatuur, want het is warm. Echt warm. En prima vooruitzichten voor het grote feest van de atletiek. Memorial van Damme, vandaag en morgen de 50ste keer. Dat is 2 dagen de top van de atletiek in het Koning Boudewijnstadion. Kan je volgen op VRT1 bij ons. Zo zie je dus ook die zweet Mondo Duplantis. Over 6 meter gaan met zijn polstok. 6 meter 31.
1: Wat een atleet is dat er.
0: Onder andere. Wow. Maar de vraag is natuurlijk, waar ligt Beddegem?
3: Beddegem, Beddegem. Beddegem,
0: waar is Beddegem? Aha, als je dat weet, dan kan je een heerlijk nieuw bed winnen. Volgende week vrijdag tijdens een feestochtend. Want jij zorgt ervoor dat ik al 20 jaar 's morgens uit bed mag komen om ochtendradio te maken voor jou. Dus gaan we dat vieren met een nieuw bed. Je kan dat winnen als je kan raden waar Beddegem ligt. Volgende week dus. Ja, ik had bijna gezegd wat het was.
1: Oh.
0: Nee, we spelen dan de finale waar je dat bed kan winnen. Hoe zit dat precies in elkaar? Wel, Beddegem is een plek in Vlaanderen. Heet niet echt Beddegem natuurlijk. En jou om te raden waar Beddegem ligt. We spelen een spel, een radiorebus. Elke dag krijg je een nieuwe letter die voorkomt in de locatie van Beddegem. Als je kan meekijken, dan zie je ook meteen hoeveel letters Beddegem heeft en waar er nog letters ontbreken. Gisteren kreeg je al de eerste letter. Ik zou het gewoon even zeggen. Er zit een O in. Een O. En vandaag komt er een nieuwe letter bij. En dat is deze letter. Let op.
4: V.
0: Gehoord? Puzzel mee en raad waar Beddegem ligt. Ga nu naar Radio 2 op VRT Max. Volg ons en tik daarop Doe mee en deel daar je antwoord. Je kan ook gewoon de QR-code scannen die nu in beeld komt. En kan je gewoon ook je antwoord op die manier insturen. De eerste 20 luisteraars die de juiste locatie raden, die spelen volgende week vrijdag de grote finale tussen 6 en 9 ochtends in Beddegem. En als je wint, dan sta jij binnenkort nog beter op in een heerlijk nieuw bed.
5: Sleep World.
6: Met Sleep World ben je altijd klaar voor je dag.
7: Waar is Beddegem?

0: Antoon en de enige. Het is 7:15.
1: Morgen, de vrolijkste van ochtendshow van Vlaanderen.
0: Heel veel mensen die denken dat ze al te weten waar Bettingham zou liggen. In Bokrijk. Bettingham ligt misschien in Vilvoorde, zegt Guillaume. In de Mariagrot van Oostakker, zegt Louise Corijn. Het enige wat jullie moeten doen is gewoon VRT Max gaan. Daar even tikken op Doe mee bij Radio 2 en je antwoord delen. Maar die 20 jaar ochtendshows op de radio, hoe gezond of hoe ongezond is dat nu precies? En wel, ik heb dat laten testen door Golazzo Energy. Die organiseren onder andere topsportevenementen en bekijken ook hoe atleten nog beter kunnen presteren. Dus perfecte radio.
2: Heb je jezelf nu een atleet genoemd eigenlijk? Ja, hè?
0: Een radioatleet eigenlijk. Ja, die kunnen op die manier je biologische leeftijd bepalen. Dat is een beetje wat Erik Koens ook doet in het huis.
2: Ja, ja, ja, zo die sporttest in de sportkamer. Ja.
0: En ik herinner mij Bart Kuil bijvoorbeeld, die evenwichtstest, die ging compleet fout. Dat hij 10 of 15 jaar ouder was dan zijn echte leeftijd. Die was compleet in paniek. Bon, natuurlijk wil je weten of die van mij, dat die 20 jaar vroeg opstaan, hoger of lager ligt, of gewoon dezelfde is. Het verhaal hoor je rond 7:45.
3: Win-win is terug.
4: Dus haast je en kijk, want op is op.
3: Kies voor Win-win Basic, Premium of Premium Plus.
4: Experts raden aan minstens 1 keer per week te luisteren of te kijken.
3: Nu 3 voor de prijs van 1. Radio, TV en VRT Max.
4: Duizenden andere oorlogen.
5: Ja, ja. Maar weet jij wanneer je stiekem verleid wordt?
4: Pas op, straks is het te laat.
5: Win-win zoekt het uit. Elke weekdag op VRT 1 en op Radio 2.
6: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Inzet. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
7: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
8: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
9: Het is uw linkeroor hier, hè.
10: En uw rechteroor.
9: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
10: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
9: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
10: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
9: Voilà, zei. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
10: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
9: Ja, ja. Het kan anders.
11: Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta.
12: Zoek met de eerste letter het juiste antwoord.
0: Goedemorgen, wie wint vanmorgen de exclusieve Goedemorgen Morgenmok? Misschien is dat wel Tine. Tine Couture uit Brussel. Tine, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
0: Net verhuisd naar Brussel. Hoe is het daar?
13: Goed, goed. Bijna alles uitgepakt.
0: Ah ja, oh, dat soort dingen. Dat is toch wel de gedoe, hè? Hoeveel dozen staan er nog, Tine?
13: 2,5.
0: Oh, zo van nog wel, dat valt mee. Binnenkort ben je bij de NMBS als ingenieur, maar veel belangrijker, jij had een Goeiemorgenmorgenmok.
13: Nee, nee, nog niet.
0: Ja, maar ja, je hebt er wel een gehad, blijkbaar.
13: Nee.
0: Ah, nu hebben ze mij verteld dat je er een had, maar dat die gesneuveld is. Ooit.
13: Nee, ik heb meegedaan en niet gewonnen.
0: Ah, oké, op die manier. Ja, kijk, oké, dan kan het natuurlijk. Maar het was nog bij de vorige radiozender, dus dit is een nieuwe zender. Dus op die manier kan het nog wel lukken. Zometeen start de klok van Punto Punto Tine. Ik stel je vragen, je krijgt 1 letter van het antwoord. Vul aan en bij 3 juiste antwoorden weet die exclusieve Goedemorgen Morgenmok. Speel snel en pas als je het antwoord niet weet. Ik wens je veel succes met de PQRST als je zover geraakt. Welke P noemen we een pasgeboren hond?
13: Een puppy.
0: Welke Q was een Britse rockband die vaak op nummer 1 eindigt in de Radio 2 Top 2000?
13: Queen.
0: Welke R betekent re in het woord horeca?
13: Restaurant.
0: Welke S is het land dat onze rode duivels uitschakelde op het WK deze zomer? Oh, my. Vlotjes hoor, vlotjes. Je hebt het gevolgd allemaal, zeg.
13: Ja, ja, ja.
0: De P, de pasgeboren hond, was natuurlijk de puppy. Welke Q was de Britse rockband die vaak op nummer 1 eindigt in de Radio 2 Top 2000? Queen. En restaurant is natuurlijk de R of de R in het woord horeca. Klopt dan ook?
11: Punto, punto.
0: En wauw, heel snel geantwoord. Spanje, die hebben ons uitgeschakeld op het WK deze zomer. Jammer en onterecht, hè? Toch, Tine?
13: Zeker weten.
0: Kijk, die Goeiemorgen Mokko is binnen, die kan bij de verhuizing. Geniet van de dozen daar en succes op de nieuwe job, hè.
13: Dankjewel.
14: Speel maandag zelf mee en win jouw Goeiemorgen Mokko. Winnen is belangrijker dan deelnemen.

0: Apple en Suus Studio.
1: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
0: Ja, ze hebben ons gezegd dat het heel lekker weer wordt zondag. Daar willen we alles over horen natuurlijk. Weerman Bram, goedemorgen.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Ja, misschien gewoon met vandaag beginnen dan.
2: Ja, het weekend is iets om naar uit te kijken. Hè. Maar ook vandaag toch wel bijzonder weer. Hè. Op dit moment hebben we 20 of 21 graden al buiten. Dus dat is een nieuw record qua minimumtemperatuur dan voor de 4e september. We gaan uiteindelijk naar 22 tot 25 graden. Om maar te zeggen dat het echt wel warm is voor de tijd van het jaar. We hebben hier en daar een paar korte opklaringen. Maar de wolken die zijn toch wel baas. Nu, een groot gedeelte van de dag gaan we het overwegend droog kunnen houden. Maar dan in de latere namiddag gaat er een storing binnenkomen. Dan krijgen we periodes van lichte regen. Veel wind ook vandaag. Die heb je misschien al wel gevoeld. Nog meer wind dan gisteren. Het gaat om 4 tot 5 beaufort. Dus een matig tot vrij krachtige wind in het binnenland. Uit het zuidwesten. Windstoten zijn mogelijk in het binnenland tot een 65 km per uur. Aan zee is het de volle 6 beaufort. Dus dat is een krachtige wind uit het zuidwesten met daar windstoten tot 75 km per uur. Vanavond en vannacht wordt het stilaan droger, ook wat rustiger. Er zijn opklaringen bij minima van 11 tot 17 graden. En dan morgen eerst nog wel wat wolkenvelden aan zee en in de Ardennen, maar ook daar wordt het dan toch wel vrij zonnig. Er zullen morgen wat hoge wolkenvelden zijn en ook een paar stapelwolken, maar we gaan het wel droog houden op de meeste plaatsen bij temperaturen rond 21 graden en een matige wind uit het westen. En dan zondag is die absoluut de topdag, zonnig en warm weer, weinig wind, 22 tot 24 graden, dus voor de meeste mensen iets om naar uit te kijken. Profiteer ervan, zou ik zeggen, want volgende week, dan begint ons weer toch wel wat te kwakkelen met af en toe een aantal buien.
0: Ja, dus op dit moment krijgen we van buurman Chris in Temps bij mijn schuine overbuur, die laat weten dat het daar al aan het regenen is.
3: Oh. Het zal een beetje lichte druppel zijn. Ja,
0: dat is nu wel waar. Die gast kan een pakje overdrijven. Dat is wel een feit. Ja. Dankjewel, Weerman Bram. Fijn weekend.
2: Fijn weekend.
0: Ah, James Blunt. Stay the night of the day. Maakt niet uit als je hier maar blijft. Goedemorgen.

0: Goed, hè. Dankjewel, James Blunt. Bon, er is iets aan de hand. Er is iets aan de hand met dit liedje. Goed, hè. Wat precies het probleem is... Wat probleem is nu niet echt, maar er is iets mee, dat hoor je straks. Het is 7:55, voor 7:30. Geef die man een nieuwe klok. Zometeen al een nieuws uit je buurt. Eer Charlotte hoor.
1: Amerikaanse onderhandelaars gaan in de komende dagen naar Rusland en Oekraïne om het einde van de oorlog te bespreken. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky laten weten. En eerder zei de Russische president Poetin dat hij bereid is om te praten. Het zou de eerste keer zijn dat de Amerikanen ook naar Oekraïne gaan. En op de US Open Tennis hebben Elise Mertens, Alexander Blok en Zizou Bergs zich geplaatst voor de derde ronde. Bergs versloeg de Nederlander De Jong. Bloks versloeg de Argentijn Trungeliti in 4 sets. Hij raakte nog nooit zo ver in een Grand Slam.
2: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben Barbara de Jonk hier. In Desselgem bij Waregem beginnen de werken voor de dorpskernvernieuwing dan toch begin volgende maand. Ze waren eigenlijk al gepland voor begin dit jaar, maar liepen vertraging op. Maar nu de werken kunnen beginnen, belooft het uitzicht heel anders te worden. Met een grote speelplek en minder verharding. Schepen Philip Himpe.
4: Waar mogelijk zullen we aan het kerkplein het beton en asfalt vervangen door kwalitatief groen en water. En het kerkplein dat zal in de toekomst een aangename plek worden met comfortabele zitplaatsen en een groener uitzicht. En ook rond de cafés daar rond de kerk zal er ook een meer beleving zijn met groen- en waterpartijen.
3: De werken zouden klaar moeten zijn voor de zomer van 2028, want dan ontvangt Desselgem het Belgisch kampioenschap wielrennen. En in de app van 14 Nieuws krijg je foto's te zien van hoe de dorpskern er gaat uitzien. In Kortrijk krijgt een gebedshuis voor de Afghaanse gemeenschap nu ook van de provincie geen vergunning. Volgens de provincie is het gebouw niet veilig genoeg voor de honderden bezoekers op piekmomenten. Eerder had de stad al een vergunning geweigerd. En in Belgium bij Kortrijk is gisteravond het huis van Omer geopend. Dat is de nieuwe ontvangstruimte en shop van de brouwerij van Omer van der Ginste, bekend van het bier met die naam. Het huis kreeg een plek in de vroegere dorpsslagerij van Belgium en sluit een renovatieproject af van 10 jaar. Bij de opening was ook Sébastien. Hij groeide op in de oude beenhouwerij en is blij met die nieuwe bestemming.
5: Het is verschillend en ook niet. Het is een huis van commerce en het bleef een huis van commerce. Ook bij ons was het, ook de zondag en zo meer, was het altijd komen en gaan van volk. Dus dat blijft. Bijvoorbeeld ook heel leuk op de zondag. Na de mes kwam de koster hier zijn kleingeld wisselen. En die noemde ook Omer. Het is mooi dat ze de herinnering levende houden voor ons.
3: Van der Ginste brouwt al meer dan 130 jaar in Belgium. KV Kortrijk heeft gisteravond in de Jupiler Pro League verloren van Anderlecht met 1-0. Net voor rust kon Anderlecht scoren. Kortrijk had nog kans op de gelijkmaker, maar de bal belandde tegen de paal. Kortrijk blijft daardoor zonder punten op de laatste plaats in het klassement. Jellert van Landschoot van Kortrijk kijkt uit naar de derby zondag tegen Zulte Waregem.
6: Ik denk dat dit een superbelangrijke wedstrijd is voor ons. Ook voor de club, voor de supporters. Vanaf morgen gaat de focus daarop. En ik hoop dat iedereen beseft wat voor een belangrijke wedstrijd dit is. Het is een derby. En een derby is niet zomaar een wedstrijd. Het is een speciale wedstrijd. En ik denk dat we echt wel moeten klaar zijn. En laten we zeggen dat we daar het kantelpunt willen doen. En daar onze eerste punten binnenhalen.
3: Het wordt een zachte dag vandaag met zon en wolken. En tot 23 graden warm.
7: Ga van
8: wegenwerken
7: naar
8: rustig gaan werken.
7: Met de trein.
0: Volgens mij zelfs die rijdt vlotjes. Mona, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
0: En?
9: Ja, het valt nog altijd best mee. Hè. 10 minuten traag rijden op de E19 richting Brussel. Dat is vanaf Vilvoorde. En op de binnenring rond Brussel ook zo'n 10 minuten bij tussen Strombeek en Vilvoorde.
0: Maar dat is ook een goede zaak voor die papa daar in Limburg die zelf zorgt voor het vervoer van de kinderen omdat ze anders uren op de bus moeten zitten. Die heeft ook geen file. Zeg Mona,
9: ja?
0: Okay, even een testje bij jou. Dancing Queen van ABBA. Daar is iets mee.
9: Oei.
0: Ja.
9: En ik moet weten wat?
0: Ja. Nee.
9: Ah.
0: Gokje.
9: Plagiaat gepleegd?
0: Nee. Nee. Het is alleen maar goed nieuws. Want exact 50 jaar geleden stond Dancing Queen van ABBA bij ons in Vlaanderen op nummer 1. En dat muziekje is nog altijd zo goed. En zometeen mag je er nog eens van genieten.
10: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
11: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
12: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet. Oh,
11: mooi.
12: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
11: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
12: Lidl, dat kan tellen.
13: Wat eten we vandaag?
14: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
13: Onmisbaar in de keuken.
14: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI souschef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
13: Gratis en voor niks.

0: Dancing Queen van ABBA. Exact 50 jaar geleden kwam dat op nummer 1 in Vlaanderen en ook de rest van de wereld waarschijnlijk. Ja, en het is ook wel een uniek liedje over die Dancing Queen van ABBA. Want weet je bijvoorbeeld, je denkt, want het gaat over dat meisje van 17 die aan het dansen is.
1: Ja?
0: Maar het gaat ook over die mensen die aan het kijken zijn naar die vrouw.
1: Okay.
0: En die denken van, ik kan dat niet meer.
1: Oh.
0: Die melancholie die erin zit.
1: Ja,
0: en blijft zo fantastisch. Hè? Sowieso ook heel hoog. Binnenkort in onze Radio 2 Top 2000. Is dat weer? Oh, denk het wel toch? Tuurlijk wel, het einde van het jaar.
1: Ja.
0: Zal wel.

0: is Margot. Ja, maar die Margot die houdt natuurlijk ook van school en van schoolkinderen. Dat klinkt een beetje gek misschien, maar het schooljaar is begonnen en er zijn opnieuw al heel de week berichten van kinderen die uren op een bus moeten zitten omdat ze in het bijzonder onderwijs zitten met aanpassingen en wat is het allemaal. Daarom zijn er nu ouders, en dat is zo straf, die gewoon zelf iets doen. Straf hoor. Margot van de Regio is vandaag in Tongeren bij papa Thierry. Margot, ik zie op dit moment zitten in de auto. Vertel ons alles, wat gebeurt daar precies bij papa Thierry?
1: Ja, ik zit hier in het taxibusje van Thierry. Die staat al te draaien om zo meteen naar school te vertrekken. Thierry, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, jouw zoontje Nio die gaat naar Klavertje 3. Dat is een school voor buitengewoon onderwijs in Bilze. Vertel eens de situatie tot voor kort. Hoe lang zat jouw zoontje op de bus om op school te geraken?
2: Wel, moesten wij hem met de bus laten gaan. Dat was de keuze. Dat is gratis vervoer. Maar doordat hij weinig geld is voor meerdere bussen, moesten ze met een grote bus. En dan moesten wij hem van hier thuis een 10 minuutjes verder rijden om in Tonger op een ophaalpunt neer te zetten. En dan vertrok hij daar om 6:30 's morgens. En dan zou hij om 8:30 stipt in de school zijn. Dus 2 uur ongeveer rijden met de grote bus.
1: En dat is dan alleen 's morgens. 'S avonds moet hij ook nog eens 2 uur op de bus alleen terugkomen.
2: Ja, klopt, hetzelfde. Dus dan wordt die bus weer, maar dan gaat de rit andersom ook weer. En dan zat hij weer 2 uur in de bus. Hij zou dus om 6:30

0: morgens vertrekken. En om 16:30 terug thuis zijn, ongeveer. Dus voor 6 uurtjes school, 4 uurtjes rijden.
1: Dat is ongezien lang. Jij vond dat ook absoluut niet meer oké. Dus jij hebt het heft in eigen handen genomen. Wat doe jij precies op dit moment?
0: Op dit moment hebben wij samengesproken met andere ouders die op zoek waren voor ook een oplossing. Die het ook moe zijn om die kinderen zo geprikkeld en vol stress naar school te sturen en terug thuis te krijgen. Heb ik gereageerd op een social media vraag van iemand die zei, wat kunnen we hiermee doen? En ik heb gezegd, wij gaan er zelf in handen nemen. We gaan dat organiseren. En we hebben gezegd, we nemen jouw zoontje ook mee. En dat is een lopend vuurtje geworden. En we zaten op 2-3 dagen zaten we met een vol busje.
1: Met een vol busje. Ja, je bent ook taxichauffeur. Dus gelukkig had je het busje ter beschikking. Maar merk je ook het verschil aan jouw zoontje tussen dan nu een uur in de auto zitten en 4 uur in de auto zitten?
0: Ja, dat merk je heel goed. Met die kinderen die gaan nu met plezier, die zijn rustiger. Tegen in een bus met veel lawaai. Dat is soms met koptelefoon op om die prikkels maar weg te houden. En dat is nu, ze stappen daaruit en dat is precies al zijn ze juist bij hun thuis bij de deur weggegaan. Dat is een heel groot verschil voor hun. Hè.
1: Maar ik bewonder jou echt, want ik ben hier vanochtend toegekomen. Jij bent echt een vrolijk mens. Je staat hier met een smile van hier tot in Tokio. Maar je bent vanochtend als taxichauffeur al op de baan geweest. Straks ga je de kinderen naar school brengen. Je werkt ook nog fulltime ergens anders. Hoe lang zie je jou dat zelf doen? Hoe ga je dat allemaal nog bolwerken?
0: Ik zal het blijven doen. Zolang als ik iedereen kan helpen. Als mijn gezondheid het toelaat natuurlijk. Maar voor ons, wij leven met een kind met ASS. Wij weten wat het is om een kind te hebben met een buitengewoon onderwijs nodig te hebben. Dus zolang ik iedereen kan helpen, zal ik het ook doen.
1: Ja, maar jij kan het doen. Je hebt de mogelijkheden. Je hebt dan ook de tijd gevonden om het te doen. Er zijn heel veel ouders die echt met de handen in het haar zitten. Een kind elke ochtend uren op die bus moeten zetten. Hoe kotsmoe ben jij het om al die verhalen te horen, nog altijd na al die jaren?
0: Ja, je wordt het zo moe en je denkt, dat kan toch niet dat dat zo lang aansleept. Waarom moeten wij als gewone burger zo slim zijn, zal ik het dan maar noemen, om op zo'n idee te komen, om te zeggen, kom, we lossen dat op. Ik heb nu een taxibedrijfje, dat is gemakkelijk praten voor sommigen misschien, zullen ze zeggen. Maar er zijn meerdere mensen die dat zouden kunnen, maar kan dan hogere instantie niet zeggen, waarom gebruiken we niet mensen, gelijk Thierry, om dat te organiseren en we vergoeden die daar misschien voor. Dat hoeft niet voor mij, want als die kinderen maar op een deftige manier in school geraken, dat is belangrijk.
1: Dat is het belangrijkste. Ik hoop dat er heel veel mensen die het moeten horen nu geluisterd hebben. En ik moet je laten gaan, Thierry, want je moet vertrekken. Hè?
0: Ja, we moeten vertrekken. Anders loopt het in het 100 voor die jongens. Die staan erop.
1: Dan moeten we ze laten vertrekken. Dus we gaan dat ook doen. Ciao.
2: Kijk, een positief verhaal. Op die manier krijg je toch een beetje hoop dat mensen zelf dingen doen. Inge Verdonk uit Houthuls, die appt nog even. Wel jammer dat het zo negatief in het nieuws komt. Kinderen bij mij op de bus gaan graag mee. Wij als begeleiding zorgen extra goed voor een kind. Daar twijfelen we niet aan natuurlijk, Inge. Maar het is niet de bedoeling dat zo'n kind 4 tot 5 uur op de bus zit. Dus daar zal nog over gesproken worden. Trouwens, als je zelf een verhaal hebt dat je wilt delen, dat kan op 0473-202-202. 0473-202-202, dat is het nummer van Margot. Gebeurt er iets bij jou in de buurt, laat het ons zeker weten. En Ruben van Gucht, hoe zou het daar nog mee zijn? Want die is morgen weer op jouw radio, voor Radio 2 Weekwatchers. Zou hij al zijn kinderen en zijn vrouw meenemen? Of komt hij gewoon alleen? Je hoort hem zo meteen, na Christoffer Holle.

0: Heerde Steven, Christopher Holle. Ja, ja, ja. Het is wel degelijk aan het regenen in Temse. Dankjewel, Carla de Broek, om dat toch even te melden. En ja, Annick Littier uit Kortrijk vindt het verschrikkelijk om het te horen dat er kinderen uren op de bus moeten zitten om ergens te geraken. Ja, het gaat over haar zoon die er niet meer is, maar die toen ook al problemen had. Kinderen die zo lang op de bus zaten. Het is echt die van jaren, het is onwaarschijnlijk.
1: Ja, echt. En we horen dat dat langer wordt. Veel aangedaan. Er zijn goede initiatieven, maar toch zijn er altijd mensen die er het slachtoffer van zijn.
0: Heel bijzonder. Blijft actueel. En dan moet je dat altijd even benoemen bij het begin van het schooljaar natuurlijk. En dan, ja hoor, je weet het. Het weekend begint pas echt helemaal als je morgen luistert en kijkt naar Radio 2 Weekwatchers. Het is toch een wonder dat we hem nog hebben bij Radio 2, want intussen is hij party DJ, gaat vanavond bijvoorbeeld spelen in Eeklo blijkbaar, heeft het druk met podcast, zit tegenwoordig in elk filmpje van influencers, hij loopt, hij fietst, hij zit in Frankrijk voor wielerprogramma's, doet zijn nieuwe talkshow op VTM en vooral, hij is voor de tweede keer vader geworden van een meisje deze keer. Goedemorgen, Ruben van Gucht.
2: Peter van de Veire, en toch heb ik er zo lang naar uitgekeken om weer bij jou te gast te mogen zijn.
0: Ja, het voelt zo goed, het voelt zo vertrouwd, zeg. Zeg maar, hoe gaat het met je, Ruben?
2: En met mij gaat het goed, man. Ja, ja, en zeker ja, wat je zegt. Ja, het is, het wonder is mij weer overkomen. En dat als papa van een dochter, dat is toch wel iets. Ja, het is mega bijzonder.
0: Ja, blijkbaar. Hè. Florence, hè. Heel, heel mooi meisje. Maar vooral, wat we ons allemaal afvragen, hoe zit de verdeling tussen jou en de mama?
2: Ik moet eerlijkheidshalve toegeven dat de mama het grootste deel van het werk doet. Dat is niet omdat ik het niet wil doen, maar dat heeft vooral te maken met het feit dat ik de voorbije zomer bijna elke dag pas wegens werk om 1 of 2 uur 's nachts thuis was. Vaak 's morgens al weg. Dus ik heb het niet bewust gedaan. Trouwens, ik wil er nog eens even op jouw patent maken dat ik in jouw show gezegd heb dat de naam iets met Italië te maken had.
0: Ja.
2: En ik ben mijn woord nagekomen.
0: Dat is echt waar, Florence. Ja, ja, goed gedaan. Pisa was ook een mogelijkheid geweest, maar zou vreemd geweest zijn. Maar Florence, prachtig. Nu, morgen vroeg ben je al zeker opnieuw niet thuis, Ruben. Want dan zit je live vanuit het plantencentrum en boomkwekerij Houtmeijers in Laakdal bij Antwerpen. Want het is inderdaad ook binnenkort dag van de landbouw. Ja, jij kent dat natuurlijk, de landbouw. Jij als internationale zaadleverancier. Maar vooral Radio 2 Weekwatchers. Gaat dat nog lukken, Ruben?
2: Oh, jawel jong, jawel, dat gaat lukken. Maar de mensen gaan wel toch de Weekwatchers in een nieuw jasje te horen of te zien krijgen. Er zullen wat zaken veranderd zijn, maar dat moet ook. Hè.
0: Ja.
2: Het programma moet in beweging zijn, hè, Peter.
0: Er is een nieuwe prachtige rubriek, Het Gerucht van Van Gucht. Wat is dat?
2: Uitgevonden door mezelf. Ja, maar ja. dat is toch waar. Allee, ik lees zoveel dingen over mij. Als er reacties zijn op posts, dan lees ik zoveel onzin, soms ook waarheid.
0: Ja.
2: Ik heb de indruk dat gewoon heel veel mensen een idee hebben over mij. Zou dat kunnen, dat mensen een idee hebben over
0: mij? Ik denk dat er veel mensen veel ideeën over jou hebben. Maar dus, mensen mogen geruchten ook al delen met ons, hier bij Radio 2.
2: Voilà.
0: Als je denkt van dat gerucht, wil ik toch wel eens checken bij Ruben van Gucht. Maar welk gerucht wil jij absoluut ontkrachten? Mag je hier even vanmorgen al doen?
2: Ah ja, laten we zeggen, ik zuig het nu even uit mijn duimen, maar er is een hardnekkig gerucht dat ik vals zou gespeeld hebben bij de verraders. Ja, dat wil ik natuurlijk de wereld uithelpen,
0: ja.
2: Peter.
0: Dat, ja, maar
2: dat
0: zijn
2: allemaal hardnekkige geruchten.
0: Dat is toch zo?
2: Nee, nee, nee, nee, dat is niet zo. Maar ja, ja, ik ben blijkbaar de enige die mening verkondigt. Maar met de hand op het hart kan ik wel zeggen dat ik niet vals gespeeld heb.
0: Ja, maar ja, zondag gaan we er van alles van zien op VTM natuurlijk. Maar jij bent daar toch uitgevlogen, Ruben?
2: Ja, ik ben daar zeker uitgevlogen. Maar de vraag is alleen, ben ik daar terecht uitgevlogen? Hè? Ja,
0: oké. Okay.
2: Trump heeft ook al beslissingen gepakt die niet eerlijk waren. Hè?
0: Ja, het gerucht van Van Gucht. Het lijkt een beetje jouw persoonlijke varzo die je dan inschakelt om te kijken of het wel allemaal klopt. Prachtig. En dan nog eentje, het Rad van Onfortuin.
2: Ja, het Rad van Onfortuin. Kijk, als ik aan jou zou vragen, Peter, geef mij jouw gsm-toestel.
0: Mm-hmm.
2: En ik mag daar even vrij inscrollen.
0: Oh.
2: Zou dan de schrik om jouw hart slaan of zou je zeggen, doe maar?
0: Nee, doe maar. Echt, nee.
2: Ja, serieus?
0: Er zijn tijden geweest dat dat anders was, denk ik. Maar op dit moment geen enkel probleem, Ruben. Maar zou het omgekeerd, als ik in jouw gsm zou scrollen, zo, zou jij je zorgen maken?
2: Ik zal me geen zorgen maken, maar ik zou wel direct de ambulance bellen. Want het zou kunnen dat je bepaalde berichten of foto's of video's toch wel eens even moet gaan zitten en ademnood gaat hebben.
0: Ik kan je verzekeren, ik kan tegen heel veel. Maar zie je bijvoorbeeld je laatste WhatsAppje. Wat is dat? En naar wie was dat?
2: Ja, ik ben aan het bellen met mijn gsm.
0: Ah, je kan het niet zien natuurlijk. Ja, nee, oké. Okay,
2: sorry. Nee, maar dat kan je dus... Dat met het rad van onfortuin niet voor hebben, want er staat een draaihout, zoals het rad van fortuin. Mm-hmm. We draaien eraan en dan zal de gast ofwel zijn laatste WhatsApp-berichtje, zijn laatst genomen foto of zijn Waze moeten openleggen, zodat wij kunnen weten op welke plaatsen die allemaal geweest is de voorbije week enzovoort enzoverder. Ja.
0: Het rad van
2: onfortuin, daar ga je dus niks nog mee geheim kunnen houden.
0: Wat een affiche ook morgen, zegt Bart Peters. Die heeft onze eerste Radio 2 topsong gemaakt. Weekwatcher is Maureen van Herbergen en muzikale weekwatcher Lies. En hij zal er ook zijn natuurlijk, de geweldige Ruben van Gucht.
2: Ik dank je zeer. Peter, I love you. Hè.
0: Morgen, live op Radio 2 en VRT Canvas. Radio 2 Weekwatchers. Ruben, heel veel plezier. Groeten thuis ook, hè. Als je ooit nog eens thuis komt.
2: Dat zal voor binnen een paar dagen zijn. Tot dan.
0: Ik dacht het al, dag. I love you, zei het. En dat is toch mooi, hè.
1: Dat is prachtig.
0: Altijd goed, hè. En dit is hem trouwens, die Bart Peters. Met onze...
3: Radio 2, topsong.
0: Ja. Morgen live bij Ruben, zie je. Ik heb niet te veel vrouwen hij gaat meebrengen.
1: Genoeg.
0: En zijn Florence. Zou toch mooi zijn?
1: Ja.

0: Bart Peters en morgen ook nog Lies en natuurlijk Ruben van Gucht. Zoals Luc van Kouter uit Laren zegt, Ruben, gewoon blijven wie je bent. Niks van aantrekken van al die azijnpissers. Ik denk nu echt dat dat het laatste van zijn zorgen is.
1: Ik denk het ook, hè. Dat glijdt er gewoon vanaf.
0: Het gerucht van Gucht en zoveel meer. Morgen natuurlijk om 8 uur hier bij Radio 2. En hoe heet dat programma?
2: Ik zoek een presentator.
3: Als je iemand nodig hebt voor weet ik veel wat te doen.
2: Geef mij maar de Van Gucht.
4: Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
5: Radio 2 Weekwatchers.
4: Maureen van Herbergen is de eerste Weekwatcher van het nieuwe seizoen. En Bart Peters zorgt voor live muziek.
5: Radio 2 Weekwatchers.
6: Het ideale driegangenmenu op de zaterdagochtend.
4: Live van op landbouwbedrijf Houtmeijers in Laakdal.
5: Morgenochtend om 8 uur op Radio 2.
7: Is het gelukt? Dat is mijn nieuw programma. En daarvoor zijn 8 bekende Vlamingen al een jaar lang geheime uitdagingen aan het doen.
8: En Sven, is het intens?
7: Nou, voor BV's is alles intens, hè.
8: Ah! Oh my god! Maar is het legaal?
7: Tuurlijk! Alhoewel eentje...
9: Ik heb een diefstal gepleegd!
8: Is het gevaarlijk?
7: Wow, dat valt wel mee.
4: 8 BV's, een pak geheime uitdagingen. 1 vraag... Is het gelukt? Vanaf zondag 6 september op VRT1 en op VRT Max.
10: Curiosity Festival. 2 weekends vol Indian Summer Vibes in Wetteren. Van 18 tot 20 september met onder andere Bart Peters, Suzanne en Freek.

0: samen met Radio 2.
1: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleeplife.
2: Het effect voel je direct.
1: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep. Exclusief verkrijgbaar bij Sleeplife.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
5: Moeders, vaders en alles daartussen, verenig je, want zometeen gaan we samen discussiëren. Kijken of we hier uit geraken. Wat een boeiende discussie, zeg.
6: Elke dag.
5: Acht uur, VRT Nieuws op Radio 2 met Charlotte.
7: Goedemorgen. In Limburg is een hoteldomein ontruimd door de politie. En op de US Open Tennis zitten drie Belgen in de derde ronde van het enkelspel. In Tongeren-Borgloon in Limburg is gisteravond een grote vechtpartij uitgebroken op een hoteldomein. Er was een conflict ontstaan tussen groepen seizoensarbeiders die daar verblijven tijdens de fruitpluk. Ze vochten onder meer met ijzeren staven. Drie mensen raakten ernstig gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt burgemeester Jo Feitons.
8: De aanleiding is gewoon de drie, vier verschillende culturen die bij elkaar zaten en die blijkbaar niet met elkaar overweg konden. Ja, de rest zullen we moeten gaan onderzoeken, want van allerlei pistes waarom. We hebben de ganse dag samengewerkt en daar waren er dan al discussies geweest over van allerlei dingen en s'avonds is dat dan blijkbaar geëscaleerd.
7: De burgemeester heeft de opvang op het hoteldomein stopgezet. Volgens hem verbleven er 300 seizoensarbeiders, terwijl er in het gebouw maar plaats is voor maximaal 60. De werkgevers van die mensen moeten nu voor andere opvang zorgen. Antwerps waarnemend burgemeester Els van Doesburg blijft achter haar uitspraken staan in het weekblad Humo. Ze vertelde daar over het moederschap. Van Doesburg vindt dat vrouwen zoveel mogelijk baby's moeten krijgen en minder moeten klagen over het moederschap. En dat lokte heel wat reacties uit. Veel moeders vinden het wel zwaar en zeggen dat de burgemeester bevoorrecht is in haar positie. In de afspraak op VRT Canvas zei Van Doesburg dat er vaak te negatief gedaan wordt over het moederschap en dat ze het daar tegengewicht wil aan geven.
9: Het is geen statement van geboortepolitiek om niet naast uw bed staan of u verplichten om kinderen te maken. Nee, het is meer dat ik ervaren heb, vlak nadat ik moeder ben geworden, dat heel veel van de vragen die ik kreeg, dat die eigenlijk heel negatief geïnspireerd waren. En slaap je wel? En krijg je het wel gecombineerd? Terwijl dat het moederschap iets onwaarschijnlijk wonderlijk is. En daar dat zonlicht op laten schijnen, dat vind ik belangrijk om dat uit te dragen.
7: In Nepal zijn er 9 dagen na de zware overstromingen en modderstromen nog 2 arbeiders levend teruggevonden. Ze zaten vast in een tunnel van een waterkrachtcentrale. Honderden mensen waren daar op het moment van de ramp aan het werk. Bij die ramp zijn in Nepal en Tibet al zeker 1280 mensen gestorven. En duizenden mensen blijven nog altijd vermist, onder wie ook veel toeristen. In het voetbal heeft AA Gent nu ook zijn 4e competitiewedstrijd gewonnen, met 1-0 tegen OH Leuven. Leuven heeft nog geen enkel punt. Gent staat met het maximum van de punten aan de leiding, samen met Charleroi. Siebe van der Heijden is blij met de goede start.
10: Ik ben heel fier op iedereen dat we toch wel 12 op 12 pakken, want ik denk dat het voor Gent 25 jaar geleden is. Maar we moeten echt wel kijken naar de teamprestatie vandaag en in de vorige wedstrijden, ook in Europa. En dat doen we fantastisch momenteel. Het is belangrijk om het hoofd koel te houden. We hebben veel jonge jongens, dus voetjes op de grond.
7: Anderlecht won gisteravond ook al met 1-0 tegen KV Kortrijk. Anderlecht staat 10e, Kortrijk heeft nog 0 punten en staat met OHL laatste. En op de US Open Tennis zitten er nog 3 Belgen in de derde ronde van het enkelspel. Bij de mannen won Zizou Bergs zijn 2e ronde tegen de Nederlander De Jong in 4 sets. Alexander Bloks versloeg de Argentijn Marco Trungeliti ook in 4 sets. En hij staat voor het eerst in zijn carrière in de derde ronde van een Grand Slam. Maar Bloks zegt dat de tegenstanders voorlopig meevielen.
11: Om heel eerlijk te zijn, denk ik met de tabel dat ik hier heb gehad tot nu toe, dat dat wel ergens vrij normaal is dat ik nu in de derde ronde sta. Op papier dan toch. Ik voel dat er nog meer in zit dan wat ik nu al heb gehaald. Hè.
7: In de volgende ronde speelt hij tegen de nummer 6 van de wereld, de Italiaan Comboli. Bij de vrouwen kon ook Elise Mertens zich plaatsen voor die derde ronde. Zij won tegen de Oezbeekse Timofeeva in 2 sets. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
0: In Kortrijk krijgt een gebedshuis voor de Afghaanse gemeenschap nu ook van de provincie geen vergunning, omdat het niet veilig is voor de honderden bezoekers. En binnen een half uur hoor je wat oppositiepartij N-VA in Brugge te vertellen heeft over het ontslag van Christel Strubbe, de directeur van Musea Brugge. Het wordt een zachte dag vandaag met zon en wolken, maar ook kans op een bui. Tot 23 graden warm. Meer nieuws uit West-Vlaanderen krijg je in de app van VRT Nieuws.
5: Mona, goedemorgen opnieuw.
12: Goedemorgen.
5: Het was al heel de ochtend rustig.
12: Ja, dat is nu veranderd.
5: Ja, dat heb je dan, hè.
12: Ja, we hebben te veel geroepen, denk ik. Op de E314 richting Genk, hinder bij Park Midden-Limburg, komt door een ongeval links. Verderop is ook in Houthalen links dicht door nog een ongeval. In totaal verlies je daar dus 40 minuten vanaf Zolder. Maak er zeker een reddingstrook. Dan gaat het 25 minuten trager op de E19 richting Brussel. Dat is al vanaf Peuty. Rond Brussel op de binnenring 15 minuten aanschuiven tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Goed uitkijken in Zellik, want rechts is daar dicht door een ongeval. Richting Antwerpen 10 minuten bij vanaf Massenhoven en 10 minuten tussen Kontich en de Kraaibekstunnel, want daar staat een defect voertuig rechts. En dan op de E40 naar Gent verlies je nog eens 20 minuten en dat is tussen Erpenmeren en Merelbeke.
5: Als je dan toch in de file staat, een prachtig moment, want we gaan weer dansen met heel Vlaanderen. Handen in de lucht.

0: Die Charlotte was hier plots wel hard aan het dansen.
1: Een beetje sneller op vrijdag.
0: Er goesting in de vrijdag, hè?
1: Ja.
0: Dat mag ook. Je mag blijven dansen, hoor. Maar ja, met Bryan Adams, die al jaren over de Summer of 69 zingt.

0: Zou hij dit zingen op 15 oktober op donderdagavond in de AFAS Dome in Antwerpen? Ja, ik denk het wel hoor. Summer of 69, Bryan Adams. Ja, donderdag 15 oktober, dan komt hij nog eens naar ons land. Zie, goedemorgen.
1: Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je vrijdag begint.
0: Ja, welkom bij de vrijdag weekend. Het is vandaag 4 september. Dit is de dag dat je hoort op Radio 2. Dat er nog veel wind is, dat het aan het regenen is in Temse blijkbaar. Maar prima temperaturen, hè. En dit weekend, oh la la, zondag gaan we echt zomerweer krijgen. Prima vooruitzicht voor het grote feest van de atletiek ook. Memorial van Damme. Vandaag en morgen de 50ste keer, 2 dagen de top van de atletiek in het Koning Boudewijnstadion. Te volgen bij ons op VRT 1 of VRT Max. En dit is toch ook wel het nieuws van de dag en van de week.

0: Het is een gedacht van waarnemend burgemeester van Antwerpen, Els van Doesburg. Luister even mee.
1: Ouderschap, dat is zo ontzettend wonderlijk en fantastisch.
0: Ouderschap is ontzettend wonderlijk en fantastisch. Er is wat ontketend. Ze begon allemaal met een interview met haar in het Weekblad Humo. Mm-hmm. Wat zei ze er allemaal in?
2: Want ze deed daar een soort van oproep eigenlijk. Ze zei, je moet niet twijfelen mensen, maak baby's zoveel als je kunt. Ze is zelf nog niet zo lang mama geworden. Er wordt negatief naar het gezinsleven gekeken, zegt ze in Humo. Alsof een kind krijgen een loodzware opdracht is. Op sociale media is het nog erger, vindt ze. Daar lijkt het alsof moeders tegen elkaar gaan opbieden over hoe zwaar het eigenlijk is om mama te zijn. Dat is haar frustratie.
0: Er zijn heel veel reacties. Is natuurlijk mensen op sociale media die zeggen, ze is bevoorrecht in haar positie als burgemeester. Er is te weinig steun, geld, we leven in een wereld waar we kinderen niet zomaar zorgeloos kunnen laten opgroeien. Maar gisteren heeft ze dan toch gereageerd in de afspraak op VRT.
2: Ja, ze heeft daar gereageerd en ze zegt eigenlijk ja, dat ze heel erg verbaasd is over de stortvloed aan giftige reacties, dat dat eigenlijk niet de bedoeling was.
1: Het is best wel gemakkelijk om alle negatieve dingen aan ouderschap, moederschap, om die op te sommen. Maar de positieve dingen aan ouderschap en aan moederschap, die zijn veel abstracter en veel moeilijker te vatten in een lijstje. Wanneer uw kind naar u lacht, dat het voelt alsof dat er sterrenstof in uw aderen geïnjecteerd wordt. Dat maakt ouderschap zo ontzettend wonderlijk en fantastisch. En dat is natuurlijk veel moeilijker om uit te leggen aan mensen die geen kinderen hebben. Dat moet je zelf ervaren.
0: Ik zag wel Fatma Taspinaar, de presentatrice van de afspraak, die zelf mama is, een beetje kwaad kijken. Van,
2: ja,
0: dat is wel lastig.
2: Ja.
0: Maar goed, er zijn natuurlijk nog veel reacties. Reacties ook aan van andere bekende moeders, zoals bijvoorbeeld Dina Tersago.
3: Daar komt zoveel bij kijken dat ik dat echt wel bij momenten echt heel heftig vind. En ik vind het belangrijk dat die verhalen er ook kunnen zijn. En moet dat alles ondersneeuwen? Nee, dat vind ik niet. Maar het is wel belangrijk dat we ook horen van anderen dat die soms ook wel worstelen en struggelen. En dat we met ons twee voeten in de realiteit staan en beseffen dat het voor veel ouders soms echt niet gemakkelijk is.
0: Ja, en weet je wat dat ook is? Niemand heeft het deze week over de papa's gehad.
2: Ah, die kunnen het ook lastig hebben, hè?
0: Ja, natuurlijk wel. En die vinden het misschien ook leuk. Maar ik moet u wel zeggen, ik heb nu echt heel veel kinderen.
2: Ja, maar echt veel, hè?
0: Is het heel...
2: Allee, het valt vier.
0: Vier kinderen, ja. Er zit ook een heel kleine bij van zeven jaar.
2: En hoe sta jij daar tegenover?
0: Ja, dus ik vind natuurlijk, het is altijd heel dubbel. Je weet, als dat was mijn gevoel, als die klein zijn, als dat zijn plattekes, baby's. Ik vond dat niet zo geweldig.
2: Mm-hmm.
0: Ja, mijn vrouw vond dat fantastisch. Nou, moet ze ruiken en zo. Ja, leuk en dat is zacht. En maar die kunnen niks, hè.
2: Nee, hè? Het wordt leuk als je kunt praten met elkaar, als het een dialoog
0: paard,
2: is.
0: Een paard en een koe, die worden geboren, die kunnen stappen. Maar wij, wat sukkels zijn wij. Dus op dat vlak vind ik dat niet zo aangenaam.
2: Mm-hmm.
0: Na een tijdje wordt het wel leuk. Maar natuurlijk, je weet, en dat weet je op voorhand, er is veel gedoe bij. En dat mis ik ook een beetje in het verhaal.
2: Mm-hmm.
0: Dat mensen niet durven toegeven van, ja, we weten ongeveer waar we aan beginnen. En we weten ook wel dat het op een bepaald moment niet zo plezant zal zijn.
2: Nee.
0: Dus ik snap die Els van Doesburg ook wel een stukje, hoor.
2: Ja, en natuurlijk wat ze zegt, het blijft wonderlijk een kind op de wereld zetten. Maar het is wel een zeer bewuste keuze waar je verantwoordelijkheden moet verdragen, hè.
0: Ouderschap is wonderlijk en fantastisch. Jouw reactie is nu welkom. Kan je op VRT Max doen, volg ons op Radio 2 en deel daar jouw bericht. Weet je wie er blij is met al die baby's?
2: Nee.
0: Gert Verhulst. Dan kan een DK3 blijven verkopen.
4: Ah, ja. Dit is de winnaar van VRT Zomerhit 2026.

0: geniale song, sorry. Goedemorgen, morgen. 17 over 8 en we zitten vanmorgen met het gedacht van burgemeester van Antwerpen, Els van Doesburg, die al een hele week nieuws aan het maken is. Het ging onder andere over deze uitspraak.
1: Ouderschap, dat is zo ontzettend wonderlijk en fantastisch.
0: En vandaar dat ze zei zo, veel baby's maken. Er komen wel wat reacties op binnen, zeg. Onder andere van Stefan Peters, die zit in Puurs, die laat weten. De klimaatverandering, iets omwille van de overbevolking op aarde. Stop met onbeperkt en ondoordacht kinderen te maken, denk ik dan.
2: Ja, want dat is waar ze ook een beetje voor had opgeroepen, hè, Els van Doesburg, om gewoon kinderen te maken, vrolijk door te doen. Maar Lutte Rijmaker uit Leuven zegt, waarom hebben de mensen niet meer empathie voor elkaar? Dat is mijn gedachte. Ik ben dankbaar dat ik mama mag zijn, maar Els van Doesburg zou beter eens nadenken hoe erg ze mensen kwetst die al jaar en dag hopen een kind te kunnen krijgen.
0: Krijg je dat weer? Rita de Vuist uit Aalst, die vindt dan weer dikke chapeau voor mevrouw van Doesburg om het moederschap positief in de kijker te zetten in plaats van altijd het negatieve te laten overheersen. En Linda van Uitert ook, die laat ook weten, wees dankbaar dat je een kind hebt gekregen. De nuance blijft altijd moeilijk.
2: Zeker.
0: Hè? En inderdaad, het was iemand, zei het hier ook, hè, van, vond ik zo mooi gezegd, van op een bepaald moment, van zolang het ja, genuanceerd is, dan is dat mooi. Maar als het ja, links-rechts, zwart tegen wit...
2: Moeilijker, hè?
0: Zometeen hebben we een bekende moeder die ook haar gedacht wil zeggen.
3: De Ardennen, rust, natuur en genieten met vrienden, familie of partner. Elk seizoen betoverend vanuit jouw luxueus Casa Pilot vakantiehuis. Met wellness of je eigen privézwembad. Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen in de Ardennen. Het hele jaar lang. Start je droomreis op casapilot.com.
4: Krevel.
5: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
4: Krevel. Leef beter.
6: Knaldi! Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Perisungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de Knaldi-prijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
7: Voor die
0: goeiemorgen,
7: waarbij je het liefst opstaat met een rustig deuntje. En voor de
8: goedenavond,
7: waarbij je de dag wil verteren door te
8: dansen op deze toppers.
7: Voor wie non-stop info zoekt
9: en nieuwsgierig is ook.
7: En voor zij die liever even
10: alles willen vergeten.
7: Met non-stop muziek.
9: Blijf luisteren, hè.
7: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: Young Turks van Rod Stewart. Goedemorgen, morgen. De vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. Hey, hey. 23 over 8 met het gedacht van waarnemend burgemeester van Antwerpen, Els van Doesburg. Ouderschap is wonderlijk en fantastisch. Er blijven massaal veel reacties op binnenkomen. Lieve Huilenbroek uit Schoten, die wou ook even reageren. Lieve, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je hebt een gezin met 5 kinderen. Lukt het allemaal of lukte het allemaal?
1: Ja hoor, zeker.
0: Ja, wat is jouw gevoel bij heel de discussie?
1: Het gaat er een beetje over, vind ik.
0: Hoezo?
1: Ik vind, je moet het aannemen hoe dat het is. Ik vind moeder zijn heel leuk.
0: Nooit spijt van gehad?
1: Nee, nooit spijt van gehad. Nooit.
0: Ja,
1: mijn oudste zoon is nu 36, de jongste zoon is 22. En er zitten 3 meisjes tussen. En het leuke daaraan is dat ik nu ondertussen 6 kleinkinderen heb.
0: Oh, wauw. Dat zijn keuzes. Lieve, dankjewel voor je mooie reactie. Ja, we moeten even naar een bekende moeder. Dat is Kim van Onsen. Tegenwoordig mag je moetie zeggen tegen haar. Kim, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ook een beetje. Nog altijd vriendin van Radio 2 natuurlijk. Ja, je bent
2: altijd.
0: Ja, je bent zelf mama. Hoe is de situatie op dit moment thuis met de eerste schoolweek?
2: Alles onder controle. Ze zijn de deur uit. Dus dat is weer al gepasseerd vandaag. De eerste week hebben we achter de kiezen. Ja. Ik moet wel echt nog een beetje in het ritme komen. En kinderen ook. Dus dat is met veel... Kom uit uw bed, alsjeblieft. Ik wil echt niet te laat zijn. Het is de eerste week, dus de typische ochtend is weer al gepasseerd.
0: Ja, ik hoor het jou wel zeggen. Zo, het is niet altijd makkelijk. Ja, wat vond jij van die uitspraak van Els van Doesburg?
2: Ja, het is niet altijd makkelijk. Weet je, het gevoel dat ik nu heb bij heel deze commotie is weer... We kunnen ook nooit goed doen. Hè? Als je een keer zegt van het is moeilijk... Amai, ze hebben het allemaal zo zwaar en ze hebben het allemaal zo moeilijk. En als je eigenlijk zegt, bij mij gaat het eigenlijk makkelijk en ik vind het goed. Oeh, ja, maar alles gaat gemakkelijk. Dat kan ook niet. Dus ik denk dat we een klein beetje een storm in een glas water aan het veroorzaken zijn. En als moetie zijnde ben ik er om alle moeties te steunen. Hè? De moeties waar het goed gaat, maar ook de moeties waar het minder goed gaat. En ik vind, zoals met alles, you do you is mijn levensmotto. Dus alles mag er zijn. Ja, jij weet dat het beter.
0: Ja, ik weet dat.
2: Dus alles mag er zijn. Als die vrouw dat makkelijk vindt, nou, goed voor jou. Ik vind het fantastisch. En ik begrijp ook wat ze wil zeggen. Ik denk gewoon dat ze 1 zinnetje vergeten is. En daar mag ze ook recht op hebben. En daar zeg ik er zelf wel altijd bij. Elke moeder zit in een andere situatie. Ja. En zij zit natuurlijk in een situatie die niet echt moeilijk is. De situatie rond het moeder zijn voor haar is niet zo moeilijk. En ik ga ervan uit dat ze dat ook wel weet.
0: Tuurlijk,
2: en dat ze zich daarvan bewust is. Maar ze had dat zinnetje gewoon even daarbij kunnen zeggen. En dan had heel deze commotie vermeden kunnen worden. Want het spreekt voor zich dat elke moeder in een andere situatie zit. En dat het dan vanuit die situatie is dat je spreekt. Maar voilà, we hebben haar uitgenodigd om maandag bij de Moeties daar eens een boom over te komen opzetten.
0: In jullie podcast?
2: In onze podcast.
0: Maar gaat ze komen?
2: Ze gaat komen.
0: Ach kijk, dat is mooi. Dan kan het allemaal een beetje rechtgezet worden. Trouwens,
2: Moeties United.
0: Ja, maar ik vind het allemaal heel mooi, al die moeders en die Moeties. Maar ik hoor nooit iets over die papies.
2: Wij hebben ook papies, hè Peter? In de vakantie nemen de papies vaak over. Ik hoor hier een sollicitatie. Wil jij het ook eens over het papieschap komen hebben?
0: Dan mag
2: ik. Ik ga het voorstellen.
0: Had ik al bang voor. Kim van Onsen, dankjewel dat je even bij ons wou zijn. Nog een heel fijne ochtend daar. En de groeten aan de papi en de kinderen. Jo, zal ik zeggen.
2: Doei.
0: Goedemorgen zeg. Oh la la la la la la. Stefan Steen uit Roeselare. Ouderschap zonder nuance.

0: Er zijn ook nog kinderen gemaakt in de Zanzibar. Bart Kuil, 8:50. Elke dag telt voor twee. Straks al een nieuws uit jouw buurt. Eerst Charlotte op Radio 2.
1: Amerikaanse onderhandelaars gaan in de komende dagen naar Rusland en Oekraïne om het einde van de oorlog te bespreken. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky laten weten. Eerder zei de Russische president Poetin dat hij bereid is om te praten. En het zou de eerste keer zijn dat de Amerikanen ook naar Oekraïne gaan. En in Nepal zijn er 9 dagen na de zware overstromingen en modderstromen nog 2 arbeiders levend teruggevonden. Ze zaten vast in een tunnel van een waterkrachtcentrale. Er zijn al zeker 1280 mensen gestorven, duizenden blijven vermist.
2: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben Barbara de Jonk hier. In Brugge vragen de oppositiepartijen meer uitleg over de gang van zaken bij Musea Brugge. De voorbije maanden zijn er 3 directeurs vertrokken, onder wie deze week nog Christel Strubbe. Volgens hen is het moment aangebroken om na te denken over de toekomst van de musea. Een mogelijke piste is om die zelfstandiger te maken. Nu zijn dat stedelijke diensten, waardoor alle uitgaven tot de kleinste zaken toe via het schepencollege moeten verlopen. Paul van den Driessen van de NVA.
4: We hebben daar geen ervaring mee in Brugge. Ik hoor dat dat in andere steden loopt met succes of met minder succes. Dat is misschien nu het moment om dat eens te gaan bekijken. Je kunt wel een verzelfstandig bedrijf krijgen. Dus dit moet bekeken worden. Maar uiteindelijk natuurlijk zal de politiek, maar dat is ook in een autonoom gemeentebedrijf, toch wel de lijn mee helpen uitstippelen. Ja.
3: Bij een controleactie van de douane en de politiezone Ieper zijn inbreuken vastgesteld in 6 nachtwinkels en dagwinkels. Het gaat om zaken in Wervik, Zonnebeke, Stade en Heuveland. Op 3 plaatsen namen de inspecteurs meer dan 13 kilo illegale tabak en duizenden sigaretten in beslag. En in Desselgem bij Waregem beginnen de werken voor de dorpskernvernieuwing dan toch begin volgende maand. Ze waren eigenlijk al gepland voor begin dit jaar, maar liepen vertraging op. Maar nu de werken kunnen beginnen, belooft het uitzicht heel anders te worden. Met een grote speelplek en minder verharding. Schepen Philip Himpe.
5: Waar mogelijk zullen we aan het kerkplein het beton en asfalt vervangen door kwalitatief groen en water. En het kerkplein, dat zal in de toekomst een aangename plek worden met comfortabele zitplaatsen en een groener uitzicht. En ook rond de cafés daar rond de kerk zal er ook een meer beleving zijn met groen- en waterpartijen.
3: De werken zouden klaar moeten zijn voor de zomer van 2028. In de app van VRT Nieuws krijg je foto's te zien van hoe de dorpskern er gaat uitzien. En in Knokke zijn de werken begonnen aan de Sint-Margaretha-kerk en het plein ervoor. De kerk staat in het centrum van Knokke, vlakbij het station. En ze krijgt een gedeeld gebruik. Het deel rond het altaar blijft voor religieuze vieringen. In de middenbeuk komen tentoonstellingen, markten en culturele evenementen. De kerk moet een echte ontmoetingsplek worden. Burgemeester Kati Koudizer.
6: Ja, dat kan gaan van concerten naar tentoonstellingen, activiteiten die zorgen dat mensen samenkomen en misschien dan ook wel in de buurt nog iets gaan eten, iets gaan drinken. Heel veel mogelijkheden om van die kerk een plek van ontmoeting, van activiteiten, van verbinding te maken.
3: Het wordt een zachte dag vandaag met zon en wolken, maar ook kans op een bui. Tot 23 graden warm. Meer nieuws in de app.
0: Het was heel de ochtend, een rustige ochtendspits, maar daarnet is het een beetje losgebarsten. Hoe is de situatie op dit moment, Mona?
7: Ja, het is vooral moeilijk nu op de E314 richting Genk. Daar hebben we 2 ongevallen. Eentje bij Park Midden-Limburg op de linkerrijstrook. Verderop nog eens in Houthalen, ook op de linkerrijstrook. In totaal verlies je daar 40 minuten vanaf Zolder. Maak er dus zeker ook een reddingstrook. Dan gaat het 10 minuten trager op de E19 richting Brussel vanaf Peutie. Rond Brussel valt het eigenlijk ook best mee. Op de binnenring 15 minuten bij tussen Stroombeek en Vilvoorde. Richting Antwerpen verlies je maar zo'n 10 minuten op de A12 vanaf Aartselaar. En op de E40 richting Gent ook zo'n 10 minuten tussen Erpenmeren en Merelbeke.
0: Ziezo, dat zijn ze weer. Goedemorgen, lieve Vervaken uit Moorsleden.

0: eenmaal bij het leven, vind ik. En deze week, vind ik, is precies of, yes, we zijn er weer vanaf. Maar die kinderen horen dat toch ook, Peter?
1: Ja, dat is waar.
0: En wat kinderen horen, daar denken ze dan ook zo voor. Allee, wij zijn precies een beetje te veel voor onze ouders, oké? Veel jonge ouders moeten een puzzel leggen, dat is echt waar. Ik zie dat hier aan mijn kinderen. Trouwens, ik ga opvangen. Ik doe daar ook goed mijn deel in, omdat ik dat graag doe. En in een puzzel is soms moeilijk te leggen. Dat is allemaal waar. We willen ook veel, en dan moeten we ook veel werken. Ja. Maar precies zijn we dat vergeten, hè? We zijn dat precies vergeten. Die mama's vroeger, die moesten inderdaad minder organiseren, maar die hadden ook heel veel minder.
1: Mm-hmm. Het zijn vooral heel wijze woorden wat je daar zegt. Van die kinderen horen dat ook. Op een bepaald moment gaan die zich nog overbodig binnen te voelen. Dat willen we niet, want het zijn sponsjes, hè. Lieve, dankjewel voor de mooie woorden. En ik wens jou en al je kinderen en al je kleinkinderen en al je achterkleinkinderen die er sowieso nog gaan komen, wens ik een prachtig weekend toe.
0: Dankjewel. Voor jou hetzelfde. Dankjewel.
1: Komt goed.
2: Wat als je je een hele dag lang kon laten leiden door muziek? Puur ritmisch. Op jouw tempo. Dat is Eau de Gant. Kom op zaterdag 12 september naar Gent en laat je inspireren door klassiek, pop, jazz, cabaret of elektronica. Met je ticket geniet je van 3 optredens. Het slotconcert in het Wintercircus is gratis. Meer info en tickets via eaudegant.be. Samen met Radio 2.
3: Lotto is op zoek naar voeten.
4: Voeten?
3: Die graag op grote voet leven.
4: Graag.
5: Maar niet naast uw schoenen lopen, hè?
3: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
4: En na het eten, Rob.
3: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
6: Elke dag uren tijd verliezen?
7: Villa. Die tunnel zit weer vol.
6: Of uren tijd winnen?
7: Delete. Voilà, mijn inbox is weer leeg.
6: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
8: Het is uw linkeroor hier, hè.
9: En uw rechteroor.
8: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
9: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
8: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
9: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
8: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
9: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
8: Ja, het kan anders.
10: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug. De podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een strafanalyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score uw ticket via sportza.be.

0: Zo kan je het weekend in zien. 18 voor 9, The Cooks. She moves in her own way.
1: Goedemorgen, morgen. De vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. Hey,
0: hey. Waar ligt Beddegem? Waar ligt Beddegem? Daar is Vlaanderen op dit moment ook mee bezig. Cathy van Huilenbroek uit Gullegem, goedemorgen.
2: Goedemorgen Peter, goedemorgen.
0: Al 20 jaar mag ik jou wakker maken met een ochtendshow op de radio. En daarom vieren we dat. We gaan volgende week vrijdag gaan we naar Beddegem. Daar kan je ook een nieuw bed winnen. Prachtig, indrukwekkend bed. Alleen, je moet wel weten waar Beddegem ligt. Weet jij het intussen, Cathy?
2: Ik denk Kasteel van Ooijdonk.
0: Jij denkt het Kasteel van Ooijdonk, hoezo?
2: Ja, ja. Ja, dat was zo'n ingeving, rustige sfeer daar. Ja, ik denk dat daar zou kunnen zijn.
0: Ja, maar gisteren is onze Margot van de regio daar inderdaad ook geweest. En
2: ja.
0: Iets van de rust en kraken en vogels en fluiten.
2: En er
0: intussen de Kasteel van Ooijdonk, daar zijn een paar letters die kloppen ook in onze radioregels.
3: Waar is Beddegem?
0: Karel Hageman uit Melle. Goedemorgen, Karel.
4: Goedemorgen, Peter.
0: Waar denk jij dat Beddegem ligt?
4: Ik vermoed het circuit van Zolder.
0: Circuit van Zolder. Rustig, vogels, ja. Twee letters die inderdaad ook kloppen daarin. Bon, heb jij je al aangemeld op VRT Max via Radio 2?
4: Jawel.
0: Ja, dat is gebeurd. Okay. Als je bij de eerste 20 bent die het ook juist hebben, dan zien we elkaar misschien volgende week vrijdag in Beddegem.
4: Ja, oké.
0: Ja, maar ik zeg niet dat het juist is, hè, Karel?
4: Nee, dat weet ik. Ik wacht vol ongeduld, Peter.
0: Ja, dat is zo met ongeduld. Lekker. Goed, you're the one that I want. Dat zullen we nog wel zien volgende week vrijdag. Karel, fijne ochtend.
4: Ja, dag Peter.
0: Succes. Tot de volgende.

0: Ik zag hem op het podium van Radio 2 VRT Zomerhit. En... Goedemorgen, morgen. Ik heb de indruk dat Issam Goris alleen maar jonger wordt.
1: Natuurlijk, ja.
0: Soepeler. Wat zou zijn geheim zijn?
1: Geen idee.
0: Een safke morgens, een kaffeke daarbij.
1: Ja, goed slapen tot middags.
0: Is een keefje. Zondagavond, dan kijken naar het nieuwe programma van Sven de Leijer. Is het gelukt? Waar bekende mensen de vreemdste opdrachten krijgen die hopelijk gelukt zijn. Sven komt nu maandag gezellig op bezoek, dat is altijd goed. En dan weet je ook dat dit programma er ook een heel klein beetje mee te maken heeft. Gehad dat toch. Teddy Swims is dit. And the Door.

0: Hij kwam er net door, zie. Jawel, Xavier Taverne. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, morgen. De vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
0: Zeg, ik zie dat vandaag Shema eindelijk een plaatje krijgt in jouw win-win-show.
2: Ja, je dacht, je kan het 7 keer aankondigen. Gaat die vrouw nog eens werken voor haar?
0: Ja, zwaar.
2: Gaat het gebeuren. Ja. Ja. Dus Shema komt erbij bij win-win. En we dachten, dat is de vrouw die niet te verleiden is. Of dat beweert ze toch altijd. Ja, tenzij het minst 70% is, dan kan die portefeuille niet snel genoeg omgaan.
0: Ja. Ja. Ik hoor dat er ijs door haar aderen stroomt.
2: Dat heb ik ook al gehoord. Ja, je ziet dat gewoon ook. Hè. Dat is gewoon echt, dat zijn stalen aderen zijn dat gewoon.
0: Wat ga je doen?
2: We hebben haar naar een van de grootste markten gestuurd die er zijn. Dat is die van Leuven op vrijdag. Dat is een hele grote markt. We wilden haar ook wel eens laten kijken van oké, de verborgen verleiders op zo'n markt.
0: Ah ja.
2: Zijn die in staat om Shema Saisai te verleiden?
0: Zou die ooit naar de markt gaan eigenlijk?
3: Geen idee, misschien de eerste.
2: Nogmaals, als het min 70% is, ja. Zeker weten. Dan doet het er zelfs niet toe of het lekker of mooi is. Dan wordt het gewoon gekocht.
0: Jongen, ik heb haar je dingen zien eten vorige jaren.
2: Met haar op, groen, geel.
0: Fruitpotjes met een bultje op. En mag ik zeggen, even onder de kraan, dan is dat proper. Hallo.
2: Het eeuwige leven bestaat.
0: Zij is het beste bewijs dat je dat allemaal mag vreten en nog blijft leven. Waanzin, onwaarschijnlijk. Straks in win-win.

0: Ja, Pointer Sisters zijn goed, maar Xavier Taverne, dat is plezant.
1: Bijna alle grote merken aan superkleine prijzen. Superkleine prijzen.
2: Tot 70% korting bij Meubelen Gaverzicht. Onze toonzaal moet helemaal leeg om plaats te maken voor de nieuwe collectie. Grijp de laatste stuks.
3: De grootste meubel- en keukenzaak van Vlaanderen.
4: Meubelen Gaverzicht. Interieur Avenue Gaverzicht. Dichterbij dan je denkt. In Deerlijk en Moeskroen.
5: Marcel,
6: ja?
5: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
6: Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
5: Ja.
7: Een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/West-Vlaanderen.
8: Hey Marie,
9: wat? Ik moet nog kleren gaan kopen met de kinderen en ik heb nog niets van eten in huis.
8: Ik stoor dus.
9: Ja, kent dat, hè? Laat uw zus nu een keer gerust.
8: Ja, hier ook druk. Ik lig in bad en ik zie juist dat ik dringend mijn been moet ontgaan.
9: In bad? Nu? Maar het is 4:00 middags.
8: Ja, ik heb over de middag al mijn boodschap nagedaan. Bij Ring Kortrijk, hè?
9: Mooi.
2: Bij winkelcentrum Ring Kortrijk heb je alles onder één dak. Met gratis parking. Dat is een pak minder gedoe en meer tijd voor jezelf. Meer info op ringkortrijk.be.
10: Schat, ik wil een elektrische wagen.
11: Zeg, voor een fractie van die prijs hebben we een nieuwe badkamer van Dagmar Buijsen.
10: Dat was waar.
11: Waar we 20 jaar van genieten.
10: Ja, en die moeten we niet opladen.
11: Inderdaad, wij laden ervan op.
10: Oh.
12: Dagmar Buijsen, badkamerinnovaties.
13: Dat is genieten zonder zorgen.
5: Marcel,
6: ja?
5: Waarom ligt ons terras vol zonnepanelen?
6: Ja, Marleen, kalm, hè. Dat is voor onze energie zelf op te wekken, hè.
5: Ja, ik verwacht wel volk, hè.
6: Ja.
7: Zonnepanelen plaatsen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/West-Vlaanderen.
10: Mm. Wel, zeg, zo goed gezien.
11: Het zal wel zijn. Huh? Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
10: Wel, dat is er een veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
11: Echt?
10: Ja, tuurlijk.
7: Veranda comfort in Torhout.
12: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
7: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
12: Kijk op verandacomfort.com.
3: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
14: Nog één keer gaan we op zoek naar de verborgen verleiders in Win-Win. En als ik zeg we, bedoel ik natuurlijk mijn charmante co-host. Shema Saisai.
15: Elke dag, telk voor twee.
16: Het is 9:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Tongeren-Borgloon is gisteravond een grote vechtpartij uitgebroken op een hoteldomein. Er was een conflict ontstaan tussen groepen seizoensarbeiders die daar verblijven tijdens de fruitpluk. Ze vochten onder meer met ijzeren staven. Drie mensen raakten ernstig gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt burgemeester Jo Feitons.
17: De aanleiding is gewoon de 3-4 verschillende culturen die bij elkaar zaten en die blijkbaar niet met elkaar overweg konden. Ja, goed, de rest zullen we moeten gaan onderzoeken, want er van allerlei pistes waarom. We hebben de ganse dag samengewerkt en daar waren er dan al discussies geweest over van allerlei dingen. En s'avonds is dat dan blijkbaar geëscaleerd.
16: De burgemeester heeft de opvang op het hoteldomein gestopt. Volgens hem verbleven er 300 seizoensarbeiders, terwijl het in het gebouw maar plaats is voor maximaal 60. De werkgevers van de mensen moeten nu voor andere opvang zorgen. In het westen van Duitsland, tussen Düsseldorf en Keulen, heeft een wandelaar een verdacht pakket gevonden in de buurt van een elektriciteitscabine. De politie zegt dat de dader die cabine wilde saboteren en dat het pakket mogelijk een lanceerinstallatie voor vuurwerk was. De afgelopen dagen waren er in Duitsland verschillende sabotageacties op energieinfrastructuur. Sommige acties werden opgeëist door extreem linkse groeperingen, maar andere acties worden gelinkt aan Rusland. Amerikaanse onderhandelaars zullen in de komende dagen zowel naar Oekraïne als naar Rusland gaan voor gesprekken over het einde van de oorlog. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky gezegd. gezegd. Eerder zei de Russische president Poetin al dat hij wil praten. Het zou de eerste keer zijn dat de Amerikanen ook naar Oekraïne gaan. Volgens Jan Baljouw is het toch afwachten of er wel vrede kan komen.
18: In Oekraïne zelf valt men de slag om de arm. Er zijn bronnen die zeggen van ja, het kan misschien niet doorgaan. Maar als het toch doorgaat, dan gaat het duidelijk over vastgoedmagnaat Steve Witkoff en de schoonzoon van Donald Trump, Jared Kushner. Er is nu een idee dat zij eerst naar Moskou zouden gaan om te proberen van inderdaad die gesprekken terug op te starten. En dat ze daarna naar Kiev zouden gaan. Dat zou dan de eerste keer zijn dat ze in Kiev gesprekken zouden voeren, onder meer waarschijnlijk met president Zelensky.
16: En bij de Volkswagen Groep zullen er de komende jaren over de hele wereld nog eens 50.000 jobs verdwijnen. Ook bij het management. Er is een herstructureringsplan over goedgekeurd en de afgelopen jaren zijn er alles 50.000 banen geschrapt. Volgens de Volkswagen Groep zijn er vooral enorme uitdagingen door de concurrentie. En is dat plan nodig om de komende 10 jaar succesvol te kunnen zijn? Wellicht zullen 4 fabrieken in Duitsland moeten sluiten. Het bedrijf wil zo de overproductie aanpakken en weer winst kunnen maken. Vandaag meestal droog en bewolkt met veel wind. In de loop van de late namiddag kans op lichte regen. Temperaturen tot 25 graden. Morgen vaak zon, soms wolken tot 22 graden. Zondag zonnig en tot 24 graden. Hier in de app van VRT Nieuws.
14: Ja, dat is goed, hè? Is dat de laatste zomerdag, denk je?
16: Nee, ik denk het niet.
14: Nee.
16: We blijven positief.
14: Ik hou van die ingesteldheid. Voilà. Iets leuks doen zondag.
16: Waarschijnlijk wel. Nee.
14: Gewoon buiten komen.
16: Buiten komen.
14: Ga van
19: kijkvillen
20: naar
19: Zerikje kijk eens, hè.
20: Met de trein.
14: Ja, en ook altijd dat dwangmatige, dat je iets moet doen als het goed weer is. Je kan ook de gordijnen dichttrekken en iets streamen, toch?
21: Ja, dat kan zeker ook.
14: Ja, we moeten een beetje af van dat schuldgevoel.
21: Ja, dat is waar. Veel plezier in je zetels.
14: Ik kom buiten. Waar staan we nog aan te schuiven, Mona?
21: Op de E40 naar Gent. Daar verlies je 15 minuten tussen Erpenmeren en Merelbeke. Dan gaat het 10 minuten trager op de E19 richting Brussel. Dat is al vanaf Peutie. Rond Brussel op de binnenring 10 minuten bij tussen Strombeek en Vilvoorde. En richting Antwerpen 10 minuten op de A12 vanaf Aartselaar.
14: Dankjewel.
22: Win-win. Verborgen verleiders.
14: Xavier Taverne. En ook met Shema Saisai vandaag. Ze staat op de markt. En waarom staat ze op de markt? Misschien om haar hele inboedel te verkopen. Dat zou zomaar kunnen. Maar we willen wel eens kijken of die nieuwe presentator van Win-Win te verleiden is. Want dat zou eigenlijk niet mogen. Enfin, niet mogen. Je zou verwachten dat een presentator van Win-Win bestand is tegen elke verleiding. We gaan het zo meteen horen naar Michael Sembello. Goedemorgen.

0: Michael Sambello en Maniac. Een hele week hadden we het hier bij Win-Win over verborgen verleiders. En deden we uit de doeken hoe merken, winkels of marketeers jou stiekem proberen te verleiden om meer te kopen. Elke dag hadden we het over hoe je zintuigen bespeeld worden om te kopen, kopen, kopen. We hadden het over het zien van mooie voedingsverpakkingen. Dat kan ons meer doen kopen. De geur van brood, proevertjes, testers. En ook muziek kan daarbij een rol spelen. En waar komen al die dingen samen? Natuurlijk op de wekelijkse markt.
1: Win-win.
2: Verborgen verleiders.
0: Ja, want die wekelijkse markt staat vol verborgen verleiders. En geen betere plek, dachten wij, voor een nieuwe presentator van Win-win, die toch van alle markten thuis moet zijn, om het daar eens allemaal uit te gaan proberen. Shema Saisai, kijk even mee via VRT1 en VRT Max. Shema, welkom bij de club. Je bent een paar keer aangekondigd. Ik dacht, komt er nog een moment dat ze ook gaat werken? Maar kijk, die dag is hier. hoe is het daar?
3: Ja, en geen betere manier om te beginnen werken dan op de markt natuurlijk. Het is hier fantastisch. Het is hier goed weer. Het is hier gezellig druk. Ik ben hier heel blij. Mm-hmm. Ja?
0: En je gaat daar voor ons een beetje de verborgen verleiders in kaart brengen. Hoe ga je dat doen? Waar ben je? Met wie ben je?
3: Ik sta hier op de markt van Leuven. En deze keer staat hij niet op de gebruikelijke plaats op het Ladeuzeplein, maar wel op de Bondgenotenlaan. Want het is kermis op het plein. Daar ga ik straks naartoe, dus het wordt zeker een leuke dag. En de persoon die dat allemaal regelt, de locatiewijzigingen, die staat hier naast mij. Dat is marktleidster Ilse van Meerbeek. Goedemorgen, Ilse.
4: Goedemorgen, Shema. Welkom in ons mooie Leuven.
3: Wat doe jij zoal nog als marktleider?
4: Wel, dit wat we nu zien, dat is eigenlijk de ontspanning. Voordat we dat allemaal kunnen zetten, komt er heel veel bij kijken. Dus we moeten zorgen dat alles veilig verloopt. Dus we hebben een zeer goede samenwerking met de politie, met de reinigingsdienst. Zorgen dat het proper en netjes is. Onze signalisatiedienst er ook bij betrekken. Alles moet afgesloten zijn, dat er niemand kan doorrijden. En dan zorgen dat ze elektriciteit hebben om te werken. Zien dat er voldoende licht. En dan de kasten open doen. Want anders dan krijg je 's morgens telefoon van we kunnen nog niet starten. En dat vinden ze niet leuk.
3: Het zijn dus lange dagen voor jou. Nu, er staan hier ook 100 marktkramers. Echt wel best veel. Die moeten allemaal hun eigen plaats krijgen. Hoe wordt er bepaald welke kraam op welke plaats staat?
4: Ja, dus wij werken met vaste abonnementen. Dus bij de vaste abonnementen is er een verscheidenheid. Dus je plaatst natuurlijk geen concurrenten tegenover elkaar. Je zorgt dat er van alles wat is. Dan vlees, vis, kleren, kousen, kaas. En dan kijken dat iedereen een goede plaats heeft. En dan vooral naar anciëniteit wordt er gekeken. Waarom? Dus de mensen die een vaste plaats hebben, die dan ooit begonnen zijn op een slechte plaats, na gelang de jaren gaan zij meestal plaatswissels vragen. Tot zij dan op hun eigen gewenste plaatsje staan.
3: Ja, want die plaats is dan eigenlijk wel heel belangrijk om mensen te kunnen lokken wellicht.
4: Ja, nee, de plaats is alles. Een hoekplaats bijvoorbeeld, iets dat heel goed in zicht komt, waar dat er veel passage is. Maar dat moet je dus leren door het te doen, hè, want dat is eigenlijk marktzaal. Ik had daar in het begin ook wel zo wat moeite mee, van wat bedoelen ze nu eigenlijk. Maar plaats is echt alles, alles bepalend.
3: En het is hier ook al gezellig druk. Hoe zorg je ervoor dat het zo aangenaam mogelijk is voor de klanten?
4: Ja, door het gezellig. Het is hier ook gewoon gezellig in Leuven. Hè. Maar wij informeren dus de klanten via sociale media. Dus dat zij op tijd geïnformeerd zijn. Dus dat de markt bijvoorbeeld verplaatst is. Wat er te doen is. We hebben ook regelmatig, zoals met de maand van de markt, doen wij dan evenementen is dat niet, maar dan dan is er folklore, zal ik zeggen. Dan komen ze zingen een keer op. Muziek is altijd heel leuk. Dat vinden de mensen leuk of ze krijgen. Dus chocolade eitjes worden uitgedeeld door de paashaas. Dat is zoveel dat we eigenlijk doen om de mensen het beleving. Dat is toch wel iets dat zeer belangrijk is voor de klant.
3: Oké, dankjewel Ilse. En zo meteen gaan we ook nog praten met een marktkramer hier om eens te vragen wat de trucjes zijn om klanten te lokken en te verleiden, Xavier.
0: Ja, Shema, loop niet te ver weg. De wekelijkse markt is een plek waar in Vlaanderen zeker nog altijd veel mensen naartoe gaan. Wat koop jij daar? Laat je je wel eens verleiden of net niet? En is de markt dan de enige plek waar je gaat? Al je berichten zijn welkom op VRT Max.

0: Milo en Castaways.
1: Win-win.
2: Verborgen verleiders.
0: Ja, daar hebben we het de hele week over gehad. Niet alleen op de radio, maar ook op VRT1 en op ons Instagram-kanaal. Enfin, een beetje op elke plek waar je win-win kan vinden. Ook in onze podcast Mens Erger Je Niet op VRT Max. Die podcast wordt niet alleen gepresenteerd door mezelf, maar ook door Shema Saisai. Shema die nu ook win-win op de radio gaat presenteren. Daar moet ze nog even mee wachten, want ze staat nu op de vrijdagmarkt in Leuven. Daarnet nog bij marktleidster Ilse van Meerbeek. Kijk even mee via VRT 1 en VRT Max. Want Shema, je hebt je alweer verplaatst. Je staat bij een andere marktkramer. Waar ben je precies?
3: Ik sta hier bij Kim Bosmans, eigenaar van het kraam Nooit Zere Voeten. Goedemorgen, Kim.
4: Goedemorgen. Welkom in Leuven.
3: Dankjewel, dankjewel. Het is hier superleuk. Ja. Jij bent eigenlijk al van heel kleins af aan marktkramer, want je was dan met je ouders en nu heb je dan dit kraam overgenomen van je schoonmoeder, dat je samen met je partner runt. Ja. Wat vind je zo leuk aan de job?
4: Goh, dat is ons leven, hè. Ik ben daar mee opgegroeid, met mijn grootouders, met mijn ouders. Dus ik wist al van kleins af aan wat ik ging worden. En ik doe dat nog elke dag met veel plezier, veel overgave. Dus het is heel leuk.
3: Nu, de naam zegt het zelf, hè. Nooit Zere Voeten betekent, het is hier een schoenenkraam.
4: Schoenen en pantoffels verkopen wij, voor dames en heren. Niet voor kindjes. Ja. Soms worden de kindjes groot en komen ze dan toch nog naar ons. Ja. Maar ja, wij zijn een schoenenkraam en onze slogan is Nooit Zere Voeten. Wij proberen de mensen een aangenaam gevoel aan hun voeten te geven.
3: En hoe lokken jullie mensen naar jullie kraam? En ook hoe proberen jullie ze te houden?
4: Ja, wij proberen vooral, dat is echt bij ons heel belangrijk, vriendelijkheid proberen we vooral te hebben. Dat is hospitality naar de mensen toe, vinden we superbelangrijk. En we proberen natuurlijk ook toffe collecties te brengen voor onze klanten. En wij hebben natuurlijk ook een laagdrempelige manier om naar de schoenen te komen. Als je voorbij een winkel stapt, je kijkt naar de etalage, maar je moet toch nog altijd binnen gaan. En bij ons, ze komen voorbij, ze kunnen een keer aan de schoen komen, ze kunnen dat een keer vastnemen. En we laten de mensen ook altijd heel rustig doen.
3: En spreek je ze ook aan bijvoorbeeld, als ze niet van plan zijn om meteen naar je kraam te komen?
4: Ja, nee, we zijn wel natuurlijk stille marktkramers. We hebben onze collega's, de demonstreerders in Vlaanderen. Dat is echt ook een ambacht prachtig. Die brengen hun waren aan de mensen door middel van een verbaal betoog. En wij proberen gewoon, als de mensen naar ons kraam komen, ze vragen, als ik u kan helpen, vraag het maar. Zo proberen we de mensen rustig op hun gemak te stellen, want dat is toch belangrijk. Dat je in een schoenenwinkel, schoenenkraam is toch met vertrouwen ook. Als je mensen hebt dat nog nooit bij je gekocht hebben. We hebben veel vaste klanten. En dat wil ik nog eens zeggen, we hebben heel, heel toffe, vriendelijke klanten. Dat is enorm.
3: Dus ik zie ook geen promoties eigenlijk staan. Zijn er andere manieren waarop dat jullie dan mensen proberen te overleiden eigenlijk?
4: Ja, verleiden. Anzo, die solde, heisa en al dat Black Friday, daar zijn we niet zo'n voorstander van. We proberen heel het jaar door onze schoenen te verkopen aan een eerlijke prijs, een goede prijs. En de prijs-kwaliteit verhouding moet heel goed zitten. Mm-hmm. En wij denken toch dat we erin slagen. En mensen weten dat ook bij ons, dat sommige dingen van 90 euro niet in eerste 60 of 50 euro kosten. Dat kan niet zijn met een laatste paar of iets, maar eigenlijk gebeurt dat niet zo vaak. Dus, en onze schoenen zijn ook heel gemakkelijk. Die zijn meestal ook verkocht tegen dat zonde. Nee, dat is dan maar een grapje, maar we proberen wel goede dingen te brengen, dat de mensen die niet bedrogen voelen ook. Ja, dus ja. Dat vertrouwen, dat is heel belangrijk.
3: Ik hoor hier vriendelijkheid, vertrouwen. Dankjewel, Kim. En ik ga je verder laten verkopen.
4: Oké, veel plezier nog.
0: Dankjewel, Shema. En ik ben heel benieuwd hoe jij het zou doen, want jij bent natuurlijk niet te verleiden, dat weten we. Zelfs al staat er 70% op, dan ga je dat niet doen. Ik ben nu wel benieuwd of jij kan verleiden, of jij in zo'n marktkraam in staat zou zijn om dingen te verkopen. Misschien moeten we jou straks gewoon op de markt eens in een kraam zetten. Ik ben wel benieuwd hoe dat zou aflopen. Hopelijk niet te goed, want ik wil jou wel terug in deze studio natuurlijk, want ik wil dit niet meer alleen doen nu je er bent.
1: Win-win.

Strong Enough van Cher. Ga jij ook nog wel eens boodschappen doen op de markt? Yves van den Bos uit Begijn en Dijk koopt zijn verse vis altijd op de markt, schrijft hij. En omdat er in de regio nergens nog een goede viswinkel aanwezig is, Luc de Grote uit Gent zegt dat hij zich nooit laat verleiden door solden of aanbiedingen. Ook niet op de markt. We maken een boodschappenlijst en daar houden we ons aan, schrijft hij. En de Radio 2-DJ Kim de Brie stuurt een bericht dat ze op weg is naar de markt in Keerbergen en ze zal zich daar laten verleiden om vers gebakken wafels te kopen, want ik heb geen tijd om die zelf te maken, schrijft ze. Ja, een hele week zijn we hier bij Win-Win bezig over verleid worden als consument. En bedrijven of winkels die mogen je natuurlijk verleiden om iets te kopen, maar je misleiden, dat mag niet. Maar wat daar ook alweer de precieze regels rond zijn, dat lees je in een handig artikel op VRT Nieuws. Gewoon even doorklikken naar de Win-Win pagina daar op VRT Nieuws en dan lees je alles over die verborgen verleiders.

0: Ze is van ons, ze is een Brusselse en Belgische en daar zijn we trots op. Angèle en Balance ton quoi. Hoe brengt Shema Saïs het er vanaf als marktkramer? Dat hoor je na het nieuws uit jouw buurt.
1: Peter.
2: Zeg, het is nog kei vroeg, hè?
1: Het is over 6 uur, je hebt u overslapen, jong.
2: Nee! Dat is de eerste keer in 20 jaar ochtendshow en ik moet naar Beddegem.
1: Beddegem? Waar ligt Beddegem?
2: Wel, naast een oprit tussen het park aan het kanaal en daar rechtdoor en naar links. Dan moet ik daar nog vragen.
3: 20 jaar Peter in de ochtend.
2: Daar.
3: Vier deze week mee in Goeiemorgen Morgen. Speel elke dag mee en raad de exacte locatie van Beddegem. Misschien haal jij de grote finale en maak je kans op een heerlijk nieuw bed.
2: Tot in Beddegem, hè.
4: Sleep World.
5: Met Sleep World ben je altijd klaar voor je dag. Er is een telenet op maat voor iedereen.
6: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant. Hm?
5: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
7: Go Yellow!
8: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
9: Renault. Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
10: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Pris Sungold Kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
3: Je luistert naar Radio 2 in West.

0: half tien. Goedemorgen, VRT Nieuws uit West-Vlaanderen met Barbara de Jonkheren. De jeugdacademie van voetbalclub Blankenbergen heeft een opmerkelijke sponsor aangetrokken. Blankenbergenaar Nathan van der Gunst, beter bekend als IJsit, gaat de club financieel maar ook creatief steunen. Hij maakt het ontwerp van de nieuwe truitjes voor de club. Het is een promotiestunt, geeft de voorzitter toe, en van der Gunst spreekt de taal van de jongeren. Sven Swanepoel.
1: Hoe kunnen wij meer spelers recruteren naar de club? En dan kom je ook terecht bij iemand als IJsit die wel de taal van de jongeren spreekt. Bovendien gaf hij ook al aan dat hij al jaren feitelijk de lokale clubs, de lokale verenigingen mee wil ondersteunen. En vooral met het idee om meer jongeren aan de sport te krijgen.
0: Blankenbergen is de club die speelt op de vroegere terreinen van Sport Vlaanderen en nu beheerd wordt door het bedrijf van Mark Koeken. Binnenkort verliest de club daardoor ook haar cafetaria en de inkomsten daarvan. In Brugge vragen de oppositiepartijen meer uitleg over de gang van zaken bij Musea Brugge. De voorbije maanden zijn er 3 directeurs vertrokken, onder wie deze week nog Christel Strubbe. Volgens de oppositie is het moment aangebroken om na te denken over de toekomst van de musea. Een mogelijke piste is de musea zelfstandiger maken. Nu zijn dat stedelijke diensten waardoor alle uitgaven tot de kleinste zaken toe via het Schepencollege moeten verlopen. Paul van den Driessen van NVA.
2: Wij hebben daar geen ervaring mee in Brugge. Ik hoor dat dat in andere steden loopt met succes of met minder succes. Dat is misschien nu het moment om dat eens te gaan bekijken. Je kunt wel een verzelfstandig bedrijf krijgen. Dus dit moet bekeken worden. Maar uiteindelijk natuurlijk zal de politiek, maar dat is ook in een autonoom gemeentebedrijf, toch wel de lijn mee helpen uitstippelen. Ja.
0: In Knokke zijn de werken begonnen aan de Sint-Margaretha-kerk en het plein ervoor. De kerk staat in het centrum van Knokke, vlakbij het station, en ze krijgt een gedeeld gebruik. Het deel rond het altaar blijft voor religieuze vieringen. In de middenbeuk komen tentoonstellingen, markten en culturele evenementen. De kerk moet een echte ontmoetingsplek worden. Burgemeester Cathy Koedizer.
3: Ja, dat kan gaan van concerten naar tentoonstellingen, activiteiten die zorgen dat mensen samenkomen en misschien dan ook wel in de buurt nog iets gaan eten, iets gaan drinken. Heel veel mogelijkheden om van die kerk een plek van ontmoeting, van activiteiten, van verbinding te maken.
0: In de app van VRT Nieuws krijg je meer info. Het wordt een zachte dag vandaag, afwisselend zon en wolken en ook kans op een bui. Het wordt tot 23 graden warm. Meer nieuws uit West-Vlaanderen in de app.
4: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen. Win-win.
5: Verborgen verleiders.
4: Xavier Taverne.
6: En je vroeg je natuurlijk af, waar is Mona? Wel, Mona is werkloos, want ik lees even wat er op mijn verkeerscomputer staat hier. Geen hinder. Nee, het staat er echt. Geen hinder. 9:30, vrijdag. Het weekend is een beetje begonnen, zeker. Dit is

0: goed idee om de nieuwe presentator van het Win-Win radioprogramma Seamus Heisley ook maar eens op pad te sturen. Mag ze een beetje beginnen opbrengen natuurlijk na dat dikke contract waar ze haar handtekening onder heeft gezet. En dus hebben we haar naar de Vrijdagmarkt van Leuven gebracht. Je moet niet zo gek kijken, Seamus. We weten allemaal hoeveel nullen daarop staan. Je staat nog altijd aan de Vrijdagmarkt van Leuven, zie ik. Je staat aan een fruitkraam. Heb ik dat goed gezien?
1: Ja, ik ben beland bij Gilles Bruinings. Dat is de opvolger van zijn vader Werner. Die dit fruitkraam uitbaat. En hij is dan eigenlijk al de derde generatie die het zal overnemen. Goedemorgen, Gilles.
2: Goedemorgen.
1: Je bent ook nog maar 22. Chapeau. Wat zijn zo wat de belangrijke tips die je kan geven om te verkopen?
2: Goh, wat heel belangrijk is, altijd vriendelijk zijn en altijd lachen naar de mensen. Dat is het vriendelijkste van al.
1: Doe het eens voor.
2: Gewoon spontaan zijn en jezelf blijven eigenlijk. Je moet je niet forceren, want dan gaat het niet goed komen. Gewoon spontaan overkomen.
1: Is dit spontaan genoeg?
2: Ja, dat is in orde. Gewoon lachen, je normale lach. Je moet niet faken, gewoon jezelf zijn eigenlijk. Dat is het beste van al.
1: En wat zijn nog andere tips die je kan geven?
2: Ik sta voor mijn kraam eigenlijk en ik laat proeven aan de mensen. Dus daarmee, dat is wel... Ik roep de mensen tot bij mij voor de mensen eigenlijk te laten proeven van de promos dat we hebben. Dus we hebben veel promos dat wij aan onze kraam hebben, zoals meloenen vandaag. En dan laat ik de mensen proeven daarvan.
1: En hoe begin je daar dan aan om te roepen? Want ja, dat is natuurlijk zo het typische beeld dat mensen hebben van marktkramers. Hoe doe je dat?
2: Je moet je daar eigenlijk gewoon een beetje over zetten. Eigenlijk gewoon een keer beginnen daaraan en dan gewoon roepen. Uw promos dat er zijn, de meloenen bijvoorbeeld. Twee stuks voor 10 euro nu. De clementijntjes 2 kilo voor 7 euro. Dus en dan eigenlijk mijn luidere toon dan eigenlijk roepen voor de mensen.
1: Oké, ik stel voor dat we dat eens testen op meteen. Er zijn er een aantal mensen. Doe het eens voor.
2: Komt als die mannetjes profiteren. Die topmeloentjes hier vandaag. 2 stuks voor 10 euro. En die fijne clementijntjes hier. 2 kilo voor 7 euro. Uit te kiezen, mannetjes.
1: Ja, dat is wel heel luid. En ik heb het gevoel, iedereen kijkt meteen. Hè. Dit valt echt op. Hoe heb je daar kunnen overzetten om dat te doen?
2: Goh, dat is eigenlijk... In het begin was ik deed dat eigenlijk van als ik heel klein was. En in het begin had ik een beetje schrik daarvoor, omdat ik dacht dat ik werd uitgelachen. Maar dan heb ik me daar eigenlijk gewoon overgezet. En dan heb ik dat gewoon mezelf spontaan beginnen te doen. Dus daarmee eigenlijk.
1: En het belangrijkste van al, je kan dus ook mensen laten proeven. Ja. Je hebt daar een meloen vast en een mesje. Wat doe je dan precies?
2: Ik snij gewoon stukjes af, alle minuut voor de mensen. En dan bied ik dat eigenlijk aan de mensen aan. En dan probeer ik dat zo de mensen te overtuigen en te laten zien dat mijn product echt topkwaliteit is en super lekker voor het moment. Dus ik doe dat met de seizoensproducten vooral en de producten dat volop de moment zijn.
1: Oké, ik heb dus onthouden. Blijven lachen.
2: Heel belangrijk.
1: Roepen, de promo's delen en laten proeven. Ja. Belangrijkste. Voilà, dan ga ik hier zo meteen aan de slag, Xavier.
0: Ja, dat is heel goed, Seamus. Ik heb de glimlach gezien toen je vroeg of het spontaan genoeg was. Ik weet het nog niet. Je weet, als jij spontaan glimlacht, dan kan het altijd twee kanten op. Dit was goed. Ik zie je nu glimlachen en denk ik, ja, dit is hem. Dat is de echte spontane glimlach. Ik ben heel benieuwd. Veel succes daar. En als dat kraam nu failliet zou zijn na vandaag, dan weet je dat het niks voor jou is. Hè? Maar drie generaties, je zal toch al flink je best moeten doen om dat op één dag te verknallen. Maar ik geloof in je, Seamus. Ik geloof in jou.

0: eens kwijt.
1: Mooi, een stukje van mij. Ja, we gaan even naar de markt in
2: Deurzen. Schikke kwaliteit hier. Schone Mechelse bloemkooltjes vandaag. 2 stuks voor €5. Komt dat zien, komt dat keuren.
0: Meneer, zou u graag willen proeven van de meloenen? 2 voor €10 maar.
2: Meneer, meneer, ze zijn fantastisch. Echt waar, dat is op zijn beste nu, meloentjes.
0: Heel lekker, ik heb ze zelf geproefd.
3: Ik wil wel proeven.
0: Ja. Ah, voilà, kijk, we hebben hier een goede klant.
2: Mevrouw, kan mij ook een stukje proeven, meloentjes? Ze zijn op zijn beste hier.
1: Ja, je hoort Gilles Breinings, die zijn vader Werner is opgevolgd in een fruitkraam, 30 generatie al. Shema Saisai, die probeert mensen te verleiden op de markt.
0: Komt dat zien!
2: Top meloentjes. Mevrouw, jij een stukje proeven van de meloenen?
0: Goedemorgen mevrouw, een klein stukje proeven. Alsjeblieft, alsjeblieft. Ze zijn super lekker. 2 voor €10 vandaag.
2: Schone Mechelse bloemkolenjes hier, mannetjes. 2 stuks voor €5. Uit de kiezen hier, chique reclame.
1: Ja, dan zegt ze, oh nee, ik ben een beetje verlegen, ik durf dat helemaal niet. Goed, ze staat daar heel leuven bij elkaar te roepen met meloenen.
2: Komt dat zien, mannetjes, topkwaliteit hier vandaag.
0: Hij zei superlekker, kom proeven van mijn lekkere meloen.
1: Kom proeven van mijn lekkere meloen. Ja, goed, we gaan zo meteen toch eens praten met Shema om te kijken of ze ook iets verkocht heeft. Want je kan staan roepen wat je wil en mensen met proevertjes lokken. Je moet natuurlijk de mensen doen kopen. Of dat gelukt is, hoor je na ABC en The Look.

0: ABC en The Look of Love. De win-win nieuwsbrief zit intussen in je mailbox. Je weet het intussen. Op vrijdag om 9:45 belandt hij daar met een heleboel handige consumententips en nieuws. Als je nog niet geabonneerd bent op die nieuwsbrief, ga dan even naar VRT Max. Schrijf je daarin. En vanaf dat moment zou je dan om elke vrijdag om 9:45 die nieuwsbrief in je mailbox moeten krijgen. Die staat helemaal in het teken van verborgen verleiders deze week.
1: Win-win.
2: Verborgen verleiders.
0: Want daar gaat het over. Met vandaag Shema Saisai op de markt van Leuven. Ze heeft zelf geprobeerd om groente en fruit te verkopen. Shema, we hebben net even meegeluisterd. Ik vind eigenlijk dat jij helemaal niet zo verlegen bent. Je zegt, kom van mijn meloenen proeven. Het was met roepen, het was met verleiden. Volgens mij heb jij de job van je leven gevonden.
3: Het was wel echt heel leuk. Ik heb me echt enorm geamuseerd. Het voelde wel onwennig aan, dat roepen. Ook al zag je het niet aan mij, maar ik had hier een heel groot voorbeeld. Gilles Bruinings, derde generatie opvolger van dit groente- en fruitkraam. Gilles, hoe vond je het? Hoe heb ik het gedaan?
4: Supergoed. Nog een beetje wennen in het begin, maar dat komt goed. Doorheen de jaren leer je dat en dan wordt het beter en beter erdoor. Dus ja, komt in orde.
3: En ik heb natuurlijk ook zelf geproefd. Anders wist ik niet zeker of dat het wel echt lekker was. Hè. Zo moet het, hè. Een echte fruit- en groenteverkoper proeft.
4: Dat is de beste reclame. Hè? Als de baas zijn eigen fruit proeft, dat is de beste reclame.
3: Voilà, kijk, het weer een voordeel erbij. Dus ik vond het een heel leuke job. Maar ik kom toch ook wel graag terug naar Win-Win. Misschien als flexiejob ooit, wie weet. Hè? Ik heb tijd misschien. Hè?
4: Ik zoek nog volk.
3: Zaterdag of zo. Ja.
4: Ik zoek nog volk, dus zeker welkom.
3: Kijk, ik heb hier al meteen een tweede job erbij gekregen, Xavier.
0: Ja, ik denk dat Gilles nog niet genoeg beseft dat als hij jij mag eten terwijl je de job doet, dat hem dat meer gaat kosten dan het hem gaat opbrengen. Maar dat is ons geheim. Ik zal Gilles nog wel even bellen. Dus ik heb liever dat je gewoon terug naar hier komt, naar de Win-Win Studio, want we hebben jou hier nodig. Over goed een week zit je hier voor het eerst ook helemaal alleen. Shema Saisai, dankjewel voor al je harde werk daar op de markt in Leuven.

0: 2026 is zeker het jaar van Shakira. Niet alleen dankzij die Zoo Zoo, maar ook haar Dai Dai voor het WK voetbal heeft het waanzinnig goed gedaan. Een beetje over de hele wereld. Dus die boete die ze aan de Belastingdienst, de Spaanse Belastingdienst, heeft betaald van, wat was het, 15 of 20 miljoen euro, die heeft ze dit jaar waarschijnlijk lekker weer bijverdiend.
1: Win-win.
2: Only wins.
1: Dit hebben we geleerd.
0: Het was een week vol inzichten en dat allemaal aan de hand van de zintuigen en hoe we verleid worden. En elke dag hebben we dingen geleerd. En ik hoop dat die wat blijven hangen. Mocht dat niet zo zijn, dan kan je ze nalezen in onze nieuwsbrief. Maar voor vandaag zijn het deze. Dat Shema een geboren marktkramer is, is wel duidelijk. Vooral omdat ze mocht eten terwijl ze aan het werk was.
1: Twee.
0: Dat de plek waar een kraam staat heel belangrijk is voor een marktkramer. En vooral die vaste plek is belangrijk, zodat vaste klanten je ook altijd terugvinden.
1: Drie.
0: En dat je op een markt soms wel promoties kan vinden, maar dat marktkramers meestal niet meedoen met gekke Black Friday kortingen en de grote ketens niet kunnen volgen in hun prijzen. Maar je krijgt er wel echte mensen voor terug. Een fijne babbel met de marktkramer en vaak verse producten. Dat is de reden waarom je naar die wekelijkse markt gaat. En dat is de laatste.

0: Focus.
1: Zometeen zijn Anne en Daan er. De twee kandidaten voor de tickets voor Céline Dion naar Parijs zijn hier. Ik heb ze proberen van de trap te doen vallen. Het is niet gelukt, dus het zal toch een van hen zijn. Je hoort wie er wint, zometeen bij Anne en Daan.
2: Hey Marie, ça va?
3: Of, ik moet nog kleren gaan kopen met de kinderen en ik heb nog niets van eten in huis.
2: Ah, ik stoor dus.
3: Ah, kan dat, hè? Laat je zus nu een keer gerust.
2: Ja, hier ook druk, druk, druk. Ik lig in bad en ik zie juist dat ik dringend mijn been moet ontgaan.
3: In bad? Nu? Maar het is 4:00 middags.
2: Ah ja, ik heb over de middag al mijn boodschap nagedaan. Bij Ring Kortrijk, hè?
4: Mooi. Bij winkelcentrum Ring Kortrijk heb je alles onder één dak. Met gratis parking. Dat is een pak minder gedoe en meer tijd voor jezelf. Meer info op ringkortrijk.be.
5: Wel, zeg, zo goed gezien.
6: Het zal wel zijn. Huh? Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had, hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
5: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
6: Oh, echt?
5: Ja, tuurlijk.
7: Veranda Comfort in Torhout.
8: We renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
7: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
8: Kijk op verandacomfort.com.
9: Marcel,
10: ja?
9: Waarom ligt ons terras vol zonnepanelen?
10: Ja, Marleen, kalm, hè. Dat is voor onze energie zelf op te wekken, hè.
9: Ja, ik verwacht wel volk, hè.
10: Ja.
9: Ah, ja, ja.
7: Zonnepanelen plaatsen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/West-Vlaanderen.
11: Schat, ik wil een elektrische wagen.
12: Zeg, voor een fractie van die prijs hebben we een nieuwe badkamer van Dagmar Buijsen.
11: Ja, dat is waar.
12: Waar we 20 jaar van genieten.
11: Ja, en die moeten we niet opladen.
12: Inderdaad, wij laden ervan op.
11: Oh.
13: Dagmar Buijsen, badkamerinnovaties.
14: Dat is genieten zonder zorgen.
15: Bijna alle grote merken aan superkleine prijzen. Superkleine prijzen.
16: Tot 70% korting bij Meubelen Gaverzicht. Onze toonzaal moet helemaal leeg om plaats te maken voor de nieuwe collectie. Grijp de laatste stuks.
7: De grootste meubel- en keukenzaak van Vlaanderen.
13: Interieur Avenue Gaverzicht. Dichterbij dan je denkt. In Deerlijk en Moeskroen.
9: Marcel,
10: ja?
9: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
10: Ah, Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
9: Ja, ja,
7: een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/West-Vlaanderen.
17: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
1: Wie gaat er naar Céline Dion in Parijs? Het duo-ticket ligt klaar. Nu alleen nog een winnaar. We spelen de finale zometeen. Na het nieuws.

0: Het is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De Antwerpse politie heeft 3 familieleden opgepakt die verdacht worden van een handel in illegale geneesmiddelen. Bij een huiszoeking in Temse in Oost-Vlaanderen vond de politie 11 kilo wit poeder. En in een woning in Merksem lag nog ander materiaal om de illegale pillen te maken, zegt Wouter Bruins van de politie.
1: Duizenden verpakkingen van medicijnen rollen om de verpakking af te zegelen met de bedrukking van een bekende fabrikant erop. We hebben ook nog 260.000 lege capsules van medicijnen gevonden. Dus het gaat waarschijnlijk om een familie die goed georganiseerd was om duizenden illegale pillen in omloop te brengen.
0: De 3 verdachten zijn intussen aangehouden. Bij de Volkswagen Groep zullen er de komende jaren over de hele wereld nog eens 50.000 extra jobs verdwijnen naast de 50.000 die er al sneuvelden. Het gaat over ongeveer 15% van alle jobs bij de grootste autobouwer van Europa. Het aantal automodellen van alle Volkswagen-merken, waaronder ook Audi en Skoda, wordt gehalveerd en het aantal opties wordt met 3/4 verminderd. In Duitsland zullen ook 4 autofabrieken sluiten, want de Chinese concurrentie is moordend, zegt Gim Balduk, correspondent in Duitsland.
2: Duitsland wordt op dit moment, zoals heel veel andere landen, ook overspoeld met relatief goedkope elektrische auto's uit China. En de Duitse automerken, dus dat gaat om Volkswagen, maar ook om merken als BMW en Mercedes en alle merken die onder Volkswagen vallen, zoals Seat en Audi, die zijn te laat eigenlijk op die trein gestapt om elektrische auto's te gaan produceren. En de Duitsers zijn eigenlijk te lang vast blijven houden aan de oude verbrandingsmotor. En daar zit misschien ook een beetje een arrogantie bij, omdat de Duitse auto's zo goed waren dat ze ook wel wat meer mochten kosten.
0: En in Frankrijk zijn er tussen eind juni en eind juli zo'n 7000 mensen meer gestorven dan normaal. En dat kwam door de hitte. Er waren ook daar verschillende hittegolven deze zomer met temperaturen boven de 40 graden. In totaal waren er 53 hittegolfdagen in Frankrijk. En nog nooit waren dat er zoveel sinds het begin van de metingen daar. Bij ons vandaag meestal droog, bewolkt ook met veel wind. In de loop van de late namiddag kans op lichte regen, temperaturen tot 25 graden. Morgen vaak zon, soms wolken en tot 22 graden. Zondag zonnig en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
4: Goedemorgen. Op de A201 van Brussel naar de luchthaven is in Zaventem 1 rijstrook versperd door een ongeval op de Antwerpse ring. 10 minuten extra richting Nederland tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel en op andere plaatsen enkel lichte vertragingen.
5: Radio 2, Anne en Daan.
6: Anne Rijmen en Daan Masset.
7: A new day has come en dus spelen we de finale voor 2 tickets bij Céline Dion in Parijs. En partez pas sans moi, want anders ben ik all by myself.
8: Galéon.
7: Hier is over nagedacht.
8: Boys.

0: The Spice Girls en Who Do You Think You Are. Ja, lieve vrienden, het is al vrijdag.
1: Hela, het gaat snel, hè?
0: Wat verdikke zeg, die eerste week van het nieuwe schooljaar zit er al bijna op. Ik heb gisteravond huiswerk gemaakt, want dat hebben ze al meegekregen bij ons thuis tijdens die eerste schoolweek. Ik heb dat gemaakt samen met mijn oudste zoon, die zit nu in het derde leerjaar.
1: Ah ja, dat en, komt al, hè?
0: Ja, dat begint, hè. Dus hij had een opdracht gekregen voor de les taal. Hij moest een woord en een zin bedenken met de AU, met de AU.
1: Met de AU, ja.
0: Dus ik zeg, ja, Tibbe, bedenk eerst maar eens een woord met AU. Ja, denk. Dan kwam die met het woord flauw.
1: Ah ja, goed.
0: Ja, is goed. Dus hij zei dan, ja, maar ja, een zin maken vind ik nogal moeilijk. Geef eens een voorbeeld. Dus ik zeg, ah ja, bijvoorbeeld, Tibbe, deze mop vind ik flauw.
1: Ja.
0: Ah ja, goed, papa. Ja. Hij had het dan door. Ik zeg, ja, Tibbe, nu moet je een andere zin verzinnen, want anders heb ik jouw huiswerk gemaakt, dus verzin nu een andere zin met het woord flauw. Goed, dat doet hij. Hij schrijft heel zijn opdracht uit. Half uurtje later controleer ik zijn huiswerk en ga ik eens kijken welke zinnen dat hij gemaakt heeft. En bij het woord flauw heeft hij geschreven, dit boek vind ik flauw. Dus bij deze sorry aan juffrouw Ine van de derde, van derde leerjaar. Ik heb het laten staan.
1: Ja, tuurlijk.
0: Want het is een juiste zin. Het is correct.
1: Ja, het is correct.
0: Het is correct.
1: Het is correct. 10 op 10.
0: We zijn vertrokken, lieve vrienden. En olaba. Er valt hier nog een beetje concertnieuws uit de lucht.
1: Ja, want Emily Sandé komt op 23 januari naar Cirque Royale in Brussel. Tickets zijn te koop vanaf volgende week vrijdag, dat is 11 september. En als je dan denkt, waar ken ik die Emily Sandé nu weer van? Van dit. 2 jaar geleden was ze ook nog bij Night of the Proms. Zong ze een duet met Niels de Stadsbader. Maar 23 februari, dus helemaal solo,

0: Ik ben onderweg.
1: Guusje en Bazaar en blijf nog even hier. Dat is eigenlijk ook, blijf nog even hier, hè, parté pas somme.
2: Ja, dat is waar.
1: Hetzelfde, hè. Ja. Vandaag spelen we de finale in onze grote Céline Dion-week bij Anne en Daan. Op het spel staat een duo-ticket om samen met Anne mee naar de show van 23 september te gaan kijken. Dat is in Parijs, inclusief hoge snelheidstrein heen en terug en hotelovernachting. Mm.
2: Of VRT Max, hadden we een grote Céline Dion-quiz. Die werd, ja, gretig gespeeld, zal ik
1: massaal
2: zeggen. Massaal. Massaal, massaal. Duizenden inschrijvingen. En daar waren eigenlijk Nathalie en Kim al de winnaars van. Goedemorgen, dames.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Nathalie, jij bent al fan van voordat je 12 was. Voordat je 12 jaar was.
4: 12, ja, ongeveer zoiets, ja.
2: Ja. Hoeveel concerten van Céline heb je al gezien?
4: Ik denk 6.
2: 6?
4: Ja.
2: Allemaal in België?
4: Eentje in Frankrijk, net over de grens in de Rijssel.
2: Goed. En je hebt die allemaal gezien met...
4: De meeste eigenlijk allemaal met mijn mama. En de laatste ook was mijn partner ook mee.
2: Uiteindelijk ging die dan toch ook mee.
4: Maar wij waren toen nog niet samen in het begin.
2: Oké. Dus je hebt misschien gesloten op Céline Dion en dan...
4: Ja.
1: Zeg, stel dat je mag gaan. Wie mag er dan meegaan? Want het is een duo-ticket.
4: Moeilijke vraag.
1: Ah,
4: ik heb 2 kandidaten en het is heel moeilijk kiezen, want mijn mama wil mee. Omdat zij is altijd al mee geweest. Dus, ja, dus dat zou wel fijn zijn. Maar mijn dochter wil ook mee. En zij heeft ze nog nooit gezien.
2: Maar dat is toch wel een moeder-dochter momentje.
4: Is dat zo,
1: Ja, maar ja, het is in 2 gevallen moeder-dochter.
2: Ja, ja. Ja, maar ja, haar moeder is al... Hoeveel keer is ze al mee geweest?
4: Elke keer.
2: Ja, kijk dan.
1: Maar als het van Anne afhangt, dan is het al
2: Kim, jij bent ook al fan sinds 1993.
4: Ja, klopt.
2: Je hebt ze al 11 keren gezien. En wow, niet alleen in België, maar je bent zelfs over de oceaan gevlogen naar Las Vegas.
4: Ja, klopt.
2: En hoe vaak heb je daar de show gezien?
4: 3 keer heb ik ze daar gezien.
1: Dat zijn die residency shows die ze daar heeft gegeven in Las Vegas.
4: Ja, klopt, ja.
1: Maanden aan een stuk en daar ben jij dus 3 keer bij geweest.
4: Ja,
1: hoe was dat?
4: Inderdaad, fantastisch.
1: Hoe dichtbij ben je al bij haar geweest? Op de hoeveelste rij heb je al gezeten?
4: Derde rij, denk ik.
1: Oh, ja, dat is heel dichtbij, hè?
2: Ze geroken gewoon.
4: Ja, eigenlijk wel.
2: Maar zeg, ja, bijna vriendinnen geworden. Weet jij wie dat je gaat meenemen mocht je dit
4: doen? Nee, dat is ook nog een dilemma.
2: Ah, ja, okay.
4: We hebben het lot nog niet getart, dus we hebben nog niks beslist.
2: Dat is misschien het beste. Dat is
1: allee, dus
2: het beste.
1: Wie er ook wint, daarna gaan we nog een finale moeten spelen. Om te beslissen
2: wie dat er mee kan. Ja. Zeg, deze show duurt tot 12 uur. Rond 11:45 gaan we weten wie er gaat. Want we gaan de grote Céline Dion-quiz spelen, hè, doorheen heel de show van Anne en Daan.
1: Oké, okay, fijn dat jullie er zijn. Nathalie en Kim, veel succes straks.
4: Dank je wel.
5: See you soon. In Paris.

0: gok. En ik ben bijna zeker dat ze dit nummer gaat zingen in Parijs. Want het is recent uitgebracht toen die comeback al gepland was. Céline Dion en Danson. De grote finale straks.
1: Volgende week op Radio BNE. De beste muziek uit de jaren 70.
2: Je zingt, fluit en neuriet ze al jaren mee. En ze zijn nog lang niet uitgezongen.
1: Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70.
3: Hier laat ik je los, Tim.
1: Stem op jouw favorieten bij Radio BNE op VRT Max.
2: En luister vanaf volgende week maandag
1: op Radio BNE.
4: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
5: Curiosity Festival. Twee weekends vol Indian Summer Vibes in Wetteren. Van 18 tot 20 september met onder andere Bart Peters, Suzanne en Freek. En van 25 tot 27 september Meteor en Raymond van het Groene Woud.
6: Curiosity.
5: Tickets op curiositiefestival.be. Samen met Radio 2.
7: Help! De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
8: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
9: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
7: Amai.
9: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
7: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
9: Lidl, dat kan tellen.
10: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
11: Emily Sandé komt naar Brussel en brengt haar grootste hits mee. Van Next to Me,
12: Next to Me
11: tot Read All About It.
12: I will sing with you, my friend.
11: Emily Sandé op dinsdag 23 februari in het Koninklijk Circus in Brussel.
12: I'm not afraid.
11: Tickets vanaf vrijdag 11 september via greenhousetalent.com. Samen met Radio 2.

0: Back and Stay. Afgelopen maandag is ons nieuwe radioseizoen gestart. Na een zomer vol zomerhits en zomerhit zijn je vertrouwde programma's ook weer terug. En nieuw dit seizoen is op vrijdag namiddag. Dan mag je zelf de playlist samenstellen.
1: Oh.
0: Ja, want vanaf 1 uur is Benjamin er met Kickstart Weekend. En ik zal een voorstel doen, bijvoorbeeld alles van Céline Dion. Dus denk misschien alles na wat je graag zou willen horen om het weekend te beginnen. Je kan dat doorsturen via VRT Max. Dat weet je, dat is nieuw via VRT Max en dan Radio 2.
1: Oké, dat is er vanaf 1 uur. Benjamin met de Kickstart Weekend. Wat er ook terug is, lieve vrienden. De echte fans van het programma die kennen dit natuurlijk. Dat is het muziekje dat je hoort als je naar onze wekelijkse vlog kijkt. En die heet De Week van Anne en Daan.
0: Ja.
1: En wat zie je daar? De Week van Anne en Daan. Ja,
0: eigenlijk alles wat er gebeurt achter de schermen van een radioshow.
1: Ja,
0: en in ons leven een beetje.
1: Zitten er beelden uit ons privéleven in deze...
0: Nee, maar mijn leven speelt zich wel hier af, dus ja.
1: Dat is waar. Wacht, er zit iets in van een champagnefles deze week...
0: Ik kan al verklappen dat ik die champagnefles eigenlijk gekregen heb van...
1: Dat weet ik niet, van wie?
0: Van Xavier gekregen, want ik had een weddenschap in de zomer gewonnen van hem.
1: Juist. Dat je een bepaald woord op de radio moest zeggen. En je
0: woord, zeg maar, een volledige zin.
1: En toen heb je een fles champagne gekregen.
0: Ja.
1: Het is wel nog niet geopend.
0: Nee, ze staat thuis in de frigo.
1: Ze staat al bij jou thuis. Zie, dat is dan wel weer privé, dames en heren. Dat is dan rap weg van de werkvloer, hè, die fles champagne. Dacht dat we er samen op gingen klinken op de eerste week van het...
0: Geen drank op het werk, Daan.
1: Allee, vooruit. Goed. Zondag voormiddag, de week van Anne en Daan terug. Je ziet die vlog, een soort verslag van wat we deze week gedaan hebben.
0: Videootje, ja.
1: Zie je op de sociale media van Radio 2, de Facebookpagina of de Instagrampagina van Radio 2. Ga daar maar.
0: Mocht jij nu vagina zeggen?
1: Nee.

0: Kijk eens jongens, Miles Smith en Niall Horan met Drive Safe. Dat is een naadloze overgang naar...
1: De files, want op de A201 van Brussel naar de luchthaven is in Zaventem één rijstrook versperd. Komt daardoor een ongeval op de Antwerpse ring. 10 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Elders op de snelwegen alleen lichte vertragingen. En in Brugge kan het verkeer niet over de Gentpoortbrug.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Luisteraars Nathalie en Kim willen graag naar Céline Dion in Parijs. De eerste finale ronde die komt eraan over 10 minuten na onder andere Queen.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
0: En deze klassieker uit het Vlaamse erfgoed toch wel. We zingen hem allemaal mee uit 1997, jongens. We weten het nog als de dag van toen. Zwaar, Jan.
1: Dat is zwaar. Zoals het niet gisteren was.
0: Dit is mama's jammer.

0: Queen en Don't Stop Me Now, berichtje van Anne dat we kregen via VRT Max. Ze wil graag Pour Que Tu M'aimes Encore horen van Céline Dion. Wel, Anne, ik denk dat je nog heel veel muziek gaat horen van Céline Dion het komende uur.
1: Ja, ja, we spelen de grote finale van de Céline Dion-wedstrijd voor de duo-ticket om met mij mee te gaan naar Parijs.
2: Ben je ook nerveus eigenlijk?
1: Ja, altijd met spelletjes.
0: En jij weet al dat je mag gaan.
1: Ja, ja, het is vooral voor spelletjes.
3: Ik zoek een presentator.
4: Als je iemand nodig hebt voor weet ik veel wat te doen.
3: Geef mij maar de Van Gucht.
5: Ruben van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
6: Radio 2 Weekwatchers.
5: Maureen van Herbergen is de eerste Weekwatcher van het nieuwe seizoen. En Bart Peters zorgt voor live muziek.
6: Radio 2 Weekwatchers.
7: Het ideale driegangenmenu op de zaterdagochtend.
5: Live van op landbouwbedrijf Houtmeijers in Laakdal.
6: Morgenochtend om 8 uur op Radio 2.
8: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
9: Lies wordt voor eventjes Mariah Carey. En Helmut Lotti wordt Bing Crosby.
10: En wat brengen Yannick Bovy, Kleimans en Van Giel, Barbara Dex en Loredana?
9: Voor de allerlaatste keer Radio Bene, The Rat Pack Live in concert, Best of Christmas.
10: Een muzikaal spektakel op zondag 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.
9: Tickets bij Radio Bene op VRT Max.
11: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
12: Wat eten we vandaag?
13: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
12: Onmisbaar in de keuken.
13: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
12: Gratis en voor niks.
14: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
5: Radio 2.

0: Let's Go Outside van Michael... Michael Jackson wil ik zeggen. George Michael. Die andere wereldster. Céline Dion week bij Anne en Daan, want we geven een duo-ticket weg voor één van haar concerten in Parijs. Afgelopen week kon je via VRT Max een Céline Dion quiz spelen. En Nathalie en Kim die vulden die quiz snel en correct in en spelen daarom vandaag hier bij ons in de studio de finale. Nathalie, hoe gaat het met de zenuwen?
1: Niet zo goed.
0: Je had ook slecht geslapen, vertelde je
1: daarnet.
0: Heel
1: slecht.
0: En hoe heb jij geslapen, Kim?
2: Heel slecht.
0: Ook heel slecht.
3: Ik zei het gisteren nog, hè, van we spelen een spelletje, ik ga weer slecht slapen.
0: Heb jij ook slecht geslapen?
3: Oh, heel slecht.
0: Kijk, wie er ook van jullie meegaat met Anne, jullie hebben al één ding gemeen, namelijk slecht slapen.
3: Ja. Goed, we gaan een finale spelen vandaag. Die bestaat uit 3 ronden. In deze eerste ronde gaan wij een muzikaal spelletje hoger-lager spelen.
0: Ja.
3: Dus te zeggen, we horen nummers van Céline. Aan jullie om de nummers in te schatten op de tijdlijn. Dus is dat dan vroeger of later dan het vorige nummer is uitgebracht? Ja? We hebben 3 fragmenten per kandidaat. En antwoorden gaan we doen beurt om beurt. Je verdient 1 punt per juist antwoord.
0: Ja, en de kandidaat die begint, die mag nu zeggen welk nummer dat we hier als eerste gaan horen. Vergeet niet eerst je naam te roepen.
3: Ja.
0: Nathalie en Kim, welk nummer horen we hier?
2: Kim.
0: Kim was eerst.
2: Ne partez pas sans moi.
0: Dat is al juist. Daar krijg je geen punten voor. Het is gewoon het begin van onze tijdlijn. We zitten in 1988. De vraag aan jou, Kim, is dit nu vroeger of later dan 1988?
2: Later.
3: Dat is correct. Het is van 1995, Pour que tu m'aimes encore. We gaan naar Nathalie. Nathalie, dit is jouw fragment.
2: Later.
3: Later, zeg je, is All Coming Back to Me. Juist, want dit is uit 1996, een jaar later dan Pour que tu m'aimes encore. We gaan terug naar Kim. Kim, dit is jouw fragment.
2: Vroeger.
0: Ai, dat gaat hier vlot.
3: Ja, dat gaat inderdaad.
0: We zaten in 1996 met It's All Coming Back to Me Now. Dit is Beauty and the Beast natuurlijk, heeft ze uitgebracht in 1991. Dus het is inderdaad vroeger.
3: Goed. Kim, Nathalie, dit is van jou.
2: Later.
3: Ook juist, That's the Way It Is, 1999. Inderdaad, later. Dan gaan we terug naar Kim.
2: Later.
3: We zitten niet echt met fans, hè.
0: Ja. We zoeken de grootste fan, maar voorlopig gaat het gelijk op.
3: Ja.
0: We zitten in 2002 met A New Day Has Come. Dan zijn we aan het laatste fragment aangekomen. Dat is dan weer voor Nathalie. 2002, is dit vroeger of later?
2: Later. Nee, vroeger, sorry. Vroeger.
0: Je zei eerst later, daarna zei je vroeger. Ik kijk naar de jury, wat we daarmee doen. Het eerste antwoord telt volgens mij. Sorry, Nathalie, dat wil zeggen dat je daar 1 puntje hebt laten liggen. Maar dit was
3: niet erg.
0: De eerste ronde.
3: Dat is niet erg.
0: Dit was maar de eerste ronde. We zitten met Nathalie 2 punten en Kim 3 punten. Straks komt nog ronde 2 en ronde 3 en dan kan alles nog veranderen.
4: Radio 2, Anne en

0: Man Without Hats and the Safety Dance. Het is Céline Dion wat de klok slaat vandaag bij Anne en Daan. Maar er zijn nog andere concerten waar je naartoe kan, hè? De Red Pack Live in Concert bijvoorbeeld, want dat komt ook dichterbij. 8 november vindt het plaats in Antwerpen in de Elisabethzaal. Het is trouwens de laatste keer dat het wordt georganiseerd. Dus als je erbij wil zijn, grijp je kans. Je kan tickets boeken via Radio Bene op VRT Max. En dat is met een mooie kerstsaus eroverheen. Zit je op 8 november al fijn in de eindejaarsfeer.
1: Is dat dan champignon en roomsaus?

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Code
2: Yellow! Mannekes!
3: Bobby!
2: Die september, hè?
4: Ja, dat hadden we ook door.
2: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
4: Dat ook, ja.
2: Wat ook, ja?
5: Dat hadden we ook door.
2: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin?
6: Oh!
4: Dat hadden wij niet door.
2: Dan is het nu door.
6: Ja, naar Gamma!
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma! Gamma!
7: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
10: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
11: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
12: Weet je wat ik mis na de vakantie?
13: De zon?
12: Nee.
13: Het strand?
12: Nee, het comfort.
13: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
14: Citroën.
13: Info en voorwaarden op citroën.be.
15: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
16: Ah, we spelen dit uur nog 2 rondes van de grote Céline Dion-quiz. En straks weten we dan wie er meegaat met mij naar Parijs. Voor Céline.

0: is 11 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. De Antwerpse politie heeft 3 familieleden opgepakt die verdacht worden van een handel in illegale geneesmiddelen. Bij een huiszoeking in Temse in Oost-Vlaanderen vond de politie 11 kilo wit poeder. En in een woning in Merksem lag nog ander materiaal om de illegale pillen te maken, zegt Wouter Bruins van de politie.
1: Duizenden verpakkingen van medicijnen rollen om de verpakking af te zegelen met de bedrukking van een bekende fabrikant erop. We hebben ook nog 260.000 lege capsules van medicijnen gevonden. Dus het gaat waarschijnlijk om een familie die goed georganiseerd was om duizenden illegale pillen in omloop te brengen.
0: De 3 verdachten zijn intussen aangehouden. In Tourcoing in het noorden van Frankrijk zijn 3 jonge Belgen in verdenking gesteld voor lidmaatschap van een misdaadbende. De 3 werden begin deze week opgepakt nadat de gevel van een huis in Tourcoing was beschoten met een zwaar wapen. In hun auto werd een Kalashnikov machinegeweer gevonden en de 3 komen uit Brussel, zijn alle 3 19 jaar. Een delegatie van Oekraïense dokters en gezondheidswerkers is in ons land om expertise op te doen over hoe je ernstige brandwonden moet behandelen. Ze bezochten gisteren het brandwondencentrum van ZAS aan Antwerpen. Tom van de Vreken van Ziekenhuis aan de Stroom was bij de opleiding.
2: Ze willen een soort referentie brandwondencentrum opstarten in Oekraïne, want het aantal slachtoffers is veel groter dan wat de ziekenhuizen daar aankunnen. Dat is ook de reden dat er momenteel een aantal Oekraïners in het buitenland worden verzorgd, waarvan 2 bij ons momenteel. En door hier veel kennis op te doen, kunnen ze ginder de kwaliteit van hun zorg de hoogte intrekken.
0: Vandaag meestal droog en bewolkt met veel wind. In de loop van de late namiddag kans op regen, temperaturen tot 25 graden. Morgen vaak zon, soms wolken en tot 22 graden maximum. Zondag blijft zonnig met maximum 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Maak van je file-tijd treintijd. Dankzij je werkgever.
4: 76 kilometer file op de Belgische wegen. Op de binnenring rond Brussel komt er een kwartier extra bij tussen Vilvoorde en Zaventem. Er is een ongeval gebeurd op de middenrijstrook. Naar Antwerpen nog 10 minuten vertraging op de E19 van voor Kleine Bareel. Ook op de Antwerpse ring richting Gent gaat het langzaam tussen Antwerpen Noord en de Kennedy-tunnel. En op andere plekken op de snelweg alleen maar kleinere vertragingen.
5: Radio 2, Anne en Daan.
6: Anne Rijmen en Daan.

0: Gene Thomas en Chameleon. Het is tijd voor de tweede ronde in ons Céline Dion finale spel. En het leuke is, je kan dat gewoon thuis meespelen. Daar kan je niks mee winnen, maar het is wel leuk. Hier in de studio staan twee tickets op het spel voor de show van Céline Dion op 23 september in Parijs. Nu bon, als jullie met z'n twee willen gaan, de twee kandidaten in de studio, Kim en Nathalie, dan is het opgelost meteen. Hè? Maar dat zou iets te makkelijk zijn, denk ik.
1: Het blijft stil aan de oven.
0: Ja.
1: Maar goed kennen onze twee finalisten. Dat zijn Nathalie en Kim, de songteksten van Céline Dion. Want we gaan de stop de bandronde spelen. De tekst correct en in de juiste melodie aanvullen, levert hij dan twee punten op.
0: Ja, toonjuistheid, daar gaan we geen vereiste van maken, want dat is bij Anne ook geen ding.
1: Zegt wie.
0: In de studio.
1: Ja. Zegt wie.
0: Ik zit veel met jou in de studio.
1: Ja, we spelen om beurten. Nathalie heeft momenteel 2 punten, Kim 3 punten. Dus wie op dit moment het laatst staat, mag beginnen. Dat wil zeggen, Kim, jij mag de studio even verlaten. Ik stuur je mee met onze assistent, namelijk Bavo. Backstage Bavo.
0: Ja, en zij gaan dat is zoals bij blokken, hè. Dan gaan ze naar de radio luisteren, wij sturen ze naar de overkant en daar zitten de collega's van Clara.
1: Ja, die mogen naar Clara gaan luisteren, want wij gaan spelen met Nathalie. Nathalie, natuurlijk mag Kim jou niet horen zingen, want dat weet ze natuurlijk. Ja, oké, goed.
0: Maar geef je, ben je goed met de songteksten van de nummers van Céline Dion?
2: Ik weet het niet.
0: Dat zou toch moeten, hè. Dat zou toch moeten. Oké, we gaan beginnen met de nummer Because You Loved Me. Succes.

0: Oké.
1: Ja, we hebben gespeeld, hè, jongens.
0: Dat zijn de drie fragmenten die Nathalie heeft opgelost. Dan gaan we Kim er weer bij halen, die hopelijk niet te ver in de studio's van Clara verdwaald is geraakt. En dan gaan we eens kijken of zij de teksten van de nummers van Céline Dion ook kent.
1: Daar is Kim alweer. Kim, zet je neer, doe je hoofdtelefoon aan, want die heb je natuurlijk nodig. Neem de microfoon vast, beeld je even in dat je Céline herself bent. En voor jou hebben we drie opgaves. Jij moet ons de juiste tekst en de juiste melodie kunnen geven.
0: Okay. Het eerste nummer is net zoals dat van Nathalie trouwens. Because you loved me.

0: You saw the best there was in me.
1: Ik ga nog niks zeggen of het juist of fout is, hè.
2: Volgende fragment is My Heart Will Go On. Allee, jongens.
0: And last for a lifetime. And never
2: let go till we're gone. Uit Titanic natuurlijk. Laatste fragment voor jou, Kim. All by myself.

0: hoop zo hard dat ze dit zingt.
1: Ja, dat zal wel moeten. Dat zou toch wel moeten. Dat is een van haar grote hits, All By Myself.
2: Goed, we hebben hier het resultaat van jullie amazing kwaliteiten. Nathalie, je was eerst begonnen. Je hebt met dit spel 4 punten behaald. Want je zei op een bepaald moment... And last for a last a long time of zoiets. Maar het was a lifetime. En dat had Kim dan weer juist. Dus Kim heeft 6 punten gehaald. Dus in totaal zitten we na 2 rondes. Nathalie 6 punten en Kim 9 punten.
1: Maar kijk, ja? Er is nog niks gebeurd. We hebben nog een derde spel waar de verschillen kunnen ingehaald worden. Het is spannend, hè, dames. Oh, ze kunnen niks meer zeggen.

0: Eva Max, Kings and Queens. Ik heb al een queen naast mij zitten die van de Céline Dion reis naar Parijs. Dat rijmt.
1: Ja, rijmen gaat, ja.
0: En zometeen de queen van het weer, Sabine, komt eraan.
2: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
3: Ik weet het. Mag ik zeggen?
4: De zoete inval.
5: Jullie mogen het.
6: Wij mogen het en hij niet.
5: Ja.
6: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
7: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
8: Is er een dokter in de zaal?
2: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
9: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
2: Check de volledige kalender via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
10: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Don't cry for me, Argentina.
12: Evita. Beleef dit meesterwerk zoals het bedoeld is. In het Engels gezongen door topsolisten met een 30-koppig orkest en groot koor. Vanaf 13 november in Stadsschouwburg Antwerpen. Alle info op evita50.eu. Samen met Radio 2.
13: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
14: Klaar?
13: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
14: Ja?
13: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
14: Nog mee?
13: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
14: Gaat het nog?
13: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
14: Kortom?
13: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
14: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
13: Peugeot.
15: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition.

0: Eddie Grant en Gimme Hope, Joanna. Het is van Gimme Hope, Sabine. Want je zou het niet zeggen, maar we staan voor een mooi nazomerweekend, toch? Hè?
1: Zeker.
0: Ah ja, het is nu grijs.
1: Het is nu grijs en daar gaat vanmiddag ook af en toe een beetje regen bij horen.
0: Ah, voilà.
1: Dus dat is misschien wat minder, een beetje herfstachtig. Het is wel zacht buiten.
0: Ja.
1: En ook straks, we gaan naar 23 of 24 graden. Dus wel zacht weer. Met wind ook. Een matige tot vrij krachtige wind zelfs. Met rukwinden tot 65 km per uur. Aan zee 5 tot 6. Met daar soms rukwinden tot 75 km per uur. Dus met andere woorden... het lijkt een beetje herfst. Het wordt wel rustiger in de loop van de namiddag al. In het zuiden blijft het wel nog droog tot vanavond. En daar kan het kwik net iets hoger klimmen. Dus tot 26 graden daar.
2: Oh.
1: Maar vanavond schuift dat natuurlijk ook wel verder op naar het zuiden. Dus dan krijgt de Ardennen zijn portie regen. In Vlaanderen wordt het dan al droog in de loop van de avond. Wel nog met veel wolken. En dan later op de nacht komen er meer en ook brede opklaringen. En volgende nacht zal minder zacht zijn dan vorige nacht. 11 tot 15. Graden. Maar die wind die gaat wel luwen. Aan zee blijft die wel nog matig tot vrij krachtig waaien. En dan het weekend. Rustiger weer. Een hoge drukgebied. Dat zorgt voor geregeld veel zon. Aan de kust gaat het de hele dag zonnig blijven trouwens. In het binnenland kunnen er een paar stapelwolkjes groeien. En ondertussen gaan we naar 20 of 21 graden. Dus minder zacht dan vandaag. Maar met die zon erbij, denk ik wel dat het aardig is om buiten te wandelen of te fietsen.
0: Zeker.
1: Of te picknicken of te barbecuen. Ook zondag denk ik. Want ook dan mooi weer. Wat hoge sluierwolken. Temperaturen 20 tot 24 graden. Lokale 25 graden.
0: Wow.
1: Weinig wind. Dus echt een weekend om van te genieten, denk ik. En vanaf maandag gaan we dan opnieuw naar het wat wisselvalligere. Maandag nog 23 tot 28 graden. Dus nog zachtere lucht dat tot bij ons geraakt. Met zon, met wolkenvelden en kans op een bui. Dinsdag daarentegen krijgen we af en toe wat regen. Dus vanaf het noordwesten af en toe regenwolken die over het land schuiven. 14 tot 19 graden. In het zuiden van het land misschien nog een 20 graden. En die wind die gaat opnieuw die gaat matig waaien begin volgende week. Aan zee is soms vrij krachtig. Dus we gaan die opnieuw beter voelen. En ook woensdag en donderdag blijft het wisselvallig met kans op een bui.
2: Ja, dat weet je. Wat ga je zondag doen? Barbecue?
0: Nee, ik ga bootje varen op de Maas met vrienden.
1: Oh, leuk.
0: Picknicken in een bootje op de Maas. Het is het ideale weelde.
1: En ik ben blij dat ik naar een duiffeest kan met mooi weer.
2: Ah ja, dat is waar.
0: Er spreekt iedereen daar jou aan.
2: Ja, jij moet geen cadeau pakken.
0: Goed geregeld, Sabine.
1: Voilà.
0: Maak er een fijn weekend van.
1: Dank je.
3: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.

0: Geef me te vroeg. Daar was hij.
1: Ah.
0: En kom ik er hier.
1: Zeg.
0: Tot zover de goede samenwerking.
1: Naar Antwerpen. Emily doet haar ogen dicht. Naar Antwerpen, een kwartier extra op de E19 van voor Kleine Bareel. Ook op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel naar Brussel. 10 minuten erbij op de E19 vanaf Vilvoorde en op andere plaatsen op de snelweg. Alleen maar lichte vertragingen.
0: Zelfs mag ik het nog gaan uitleggen bij Hager.
1: Bij vrouw.
2: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: Ja.
1: Kijk, je wordt net weggesleept.
0: Oh nee.
2: Amai.
3: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
4: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Ah, een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleep Life.
5: Het effect voel je direct.
4: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep. Exclusief verkrijgbaar bij Sleep Life.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: koken.
8: Vanavond iets Italiaans?
6: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Amai, la vita is echt wel bella.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
10: Goh, waar liggen die broodtozen nu weer?
11: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
12: Oei, paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
9: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
13: Volkswagen. Krevel.
14: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Kot bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
13: Krevel. Leef beter.
15: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
16: Mannekes, Bombie. Die september, hè?
17: Ja, dat hadden we ook door.
16: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
17: Dat ook, ja.
16: Wat ook, ja.
18: Dat hadden we ook door.
16: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
17: Oh! Dat hadden wij niet door.
16: Dan is het nu door.
19: Ja. Naar Gamma!
1: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma! Gamma!
1: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Elke dag telt voor twee.

0: Starship and We Built This City.
1: Bon, spannend momentje toch in de show van Anne en Daan, want wie gaat er naar Céline Dion in Parijs? Wij spelen de finale en ook de beslissende ronde met Nathalie en Kim. Zij vulden de afgelopen dagen de Céline Dion-quiz op VRT Max het snelst en het meest correct in.
0: En daarom zitten ze hier vandaag in de studio. Kim, jij bent al een aantal keer naar Las Vegas geweest. Vertel je daar straks om Céline daar te zien. Je bent uiteraard grote fan van Céline Dion.
2: Ja.
0: Heb je ooit al op een of andere manier contact met haar gehad? Via de post of via een mail of via een fan of weet ik veel?
2: Nee, ooit veel geschreven, maar nooit...
0: Nooit een antwoord gekregen?
2: Nee.
1: Wij schrijven altijd een kaartje terug, hè?
0: Ja, nu dacht ik dat jij...
1: We moeten ook maar twee keer per jaar doen.
0: Ja, dat is dan een werkpuntje voor Céline, dat ze toch haar brieven moet beantwoorden.
1: Nou wel, ja. Nathalie, je hebt de liefde voor Céline Dion van je mama doorgekregen. Dat ze jou dan niet Céline genoemd heeft.
2: Ik denk dat Céline nog niet zong toen.
1: Oké, hoe heet jouw dochter, jouw eigen dochter?
2: Saartje.
1: Saartje, ook geen Céline. Ja, had gekund, hè?
0: Nee, het had gekund, dat
1: had gekund.
0: We gaan de finale spelen, dames.
1: Want Nathalie, jij staat op dit moment op 6 punten. En Kim, jij hebt momenteel 9 punten. Maar in deze ronde kan alles nog veranderen.
0: Ja, en we gaan op zoek naar hoe snel jij een nummer van Céline Dion kan herkennen. Er staan 5 fragmenten klaar. Je hoort telkens de eerste noten, de intro van die nummers van Céline Dion. Wie als eerste de titel kan geven, die krijgt de punten.
1: Ja, daar zijn natuurlijk spelregels bij. Je roept eerst je naam. En dan pas de titel. Die titel moet ook correct zijn. We zitten in de derde ronde, dus per juist antwoord krijg je 3 punten. En de fragmenten worden ook telkens een seconde korter.
0: Ja. Dus hier komt jullie ultieme Céline Dion-kennis van pas. Ik neem aan dat jullie de nummers al vaak hebben meegezongen. Dat die heel vaak opstaan in de wagen. Dus concentreer je, want je kent sowieso al die nummers.
1: Ja,
0: het is nu gewoon een kwestie van zo snel mogelijk op de juiste titel te komen. En vooral eerst je naam roepen. Het eerste fragment... is dit.
2: Kim.
1: Kim.
2: Dansant.
0: Dat is fout.
1: Nee.
0: Het is wel een recent nummer, wat ook met piano begint, maar dit was Bonjour, Pardon, Merci.
1: Het laatste nieuwe nummer eigenlijk, de laatste zin.
0: Geen punten verdiend.
1: Geen punten verdiend. Maar
0: volgende fragment.
2: Kim.
1: Kim.
2: I'm Alive.
1: Is correct. Dat is juist.
0: Dat is juist, inderdaad. Spannend. Volgende fragment.
2: Kim.
0: Oh, maar Kim Jong.
2: I Drove All Night.
1: Is ook juist.
0: We zitten aan fragment nummer 4 van de 5.
2: Kim.
0: Ja. Kim is hier een voorsprong aan het nemen.
2: A New Day Has Come?
0: Ja. Ik denk dat we het mogen juist rekenen, toch? Het is A New Day. Dat heb je gezegd.
1: Has Come.
0: Has Come, ja. Dat gaan we juist rekenen. Laatste fragment.
2: Kim.
1: Zeg maar.
2: It's All Coming Back to Me Now.
0: Dat is juist. Ja.
1: Ja, dat waren de 5 fragmenten. Die werden steeds korter. Ik heb zelf meegespeeld. Ik had ook niet allemaal. Dus dat wil zeggen dat ik toch nog wat moet oefenen. Voordat we naar Parijs vertrekken. Maar we hebben wel een resultaat. We hebben natuurlijk wel een winnaar van deze grote Céline Dion quiz.
0: Ja, Nathalie, we hebben jou in de laatste ronde weinig gehoord. Waren het de zenuwen?
2: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Jij haalde 6 punten in totaal in deze finale, maar Kim heeft veel antwoorden gegeven in die laatste ronde. En Kim haalde 21 punten, dus jij gaat naar Parijs!
1: Nou. Ha, Nathalie toch. Die nacht heeft u genekt, hè. De zenuwen hebben u genekt. Kim, jij gaat met mij mee naar Parijs.
2: Fantastisch.
1: Ja.
0: Proficiat.
1: Ja, proficiat. Heb jij een ochtendhumeur?
2: Nee.
1: Ah, ik wel. Niet. Dat is goed.
0: Ik zal jou straks bijpraten over als je een beetje voorbereid bent. Maar Nathalie, jij ging sowieso nog wel proberen om te gaan in Parijs, want je hebt op dit moment nog geen tickets, dacht ik. Hè?
2: Nee.
0: Maar er zijn er veel te koop op tweedehandsites en zo.
1: Ja, moet je wel natuurlijk je nieren verkopen daarvoor, om dat ticket te betalen.
2: Spijtig.
1: Want het is heel duur, hè?
0: Ja, het is heel duur.
1: Laat je ook niet in de luren leggen, laat ik eventjes zeggen.
0: Hier, zeg, madame
1: ja,
0: Bin.
1: Ja. Ja, laat je niet in de luren leggen. Dat je niet zomaar een ticket koopt dat niet geldig is.
0: Nathalie, jammer maar helaas, maar toch bedankt om mee te spelen. En Kim, ja, proficiat. We horen jou over 2 weken nog terug wanneer dat jij met Anne naar Parijs gaat, naar Céline Dion.
1: Ja.
2: Super.
1: Zo gaat dat.
0: Proficiat, Kim.
2: Ja, tuurlijk. Oh,
1: tuurlijk.
0: Gaan we shoppen. Shop. Radio 2, Anne en Daan.

0: Prachtige muziek heeft ze toch gemaakt. It's All Coming Back to Me Now van Céline Dion.
1: Ja, en ik wens je bij deze een heel fijn weekend.
2: Kies je voor.
3: Even een fun fact.
2: Of met de collega's voor.
3: De meest foute 80's hit.
2: Gelijk heb je. Want voor elke mood
4: is iets anders goed.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
6: Het is uw linkeroor hier, hè.
7: En uw rechteroor.
6: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
7: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
6: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
7: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
6: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
7: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
6: Ja, ja. Het kan anders.
8: Lotto is op zoek naar voeten.
6: Voeten?
8: Die graag op grote voet leven.
6: Graag.
9: Maar niet naast uw schoenen lopen, hè?
8: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
6: En na het eten erop.
8: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan. 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
10: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
11: Ah, hoor ik mijn naam?
10: Ja, jij die dan nog 3 vakken van het eerste meeneemt.
11: Ik bouw slim op.
10: Maar niet snel.
11: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, begin bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires.
12: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
13: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
14: Een schoolbus die om 6 uur 's ochtends vertrekt voor een kind dat amper 12 kilometer van school woont. Hoe kan dat beter? Ik bel er straks over met de schooldirecteur.

0: 12 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Average Rob zoekt op een heel speciale manier naar geld om meer frituren te kunnen openen. En in het Universitair Ziekenhuis van Leuven hebben ze een wereldprimeur om patiënten te helpen. Influencer Average Rob zoekt naar geld om zijn frituurketen La Patate uit te breiden. Hij zit met zijn frituurproject nu al in 2 steden, maar hij wil er nog meer. En om dat te kunnen betalen, heeft hij €500.000 nodig. Hij probeert dat bedrag op te halen met crowdlending. Dat wil eigenlijk zeggen dat iedereen die dat wil hem geld kan lenen in ruil voor een bruto rente. Volgens onze financieel expert, Steven Rombout, moet iedereen die meedoet wel op een aantal dingen letten.
1: Bij crowdlending lenen beleggers geld uit aan een bedrijf in ruil voor interest. Hier krijg je ook nog iets extra's. Een jaar lang elke week een gratis friet van La Patate. Dat klinkt erg aantrekkelijk, hè? Vooral voor jongeren, omdat de rente van 5,5% bruto een pak hoger is dan bij een spaarrekening. Maar de risico's zijn ook veel groter, hè? Als het misloopt met die frituurketen La Patate, dan riskeer je al je geld te verliezen.
0: Na de vechtpartij gisteravond in Tongeren-Borgloon in Limburg moeten tientallen seizoensarbeiders terug naar huis. De vechtpartij vond plaats op een hoteldomein waar buitenlandse arbeiders verbleven die hier fruit komen plukken. 3 mensen raakten ernstig gewond. De burgemeester heeft daarop beslist dat alle seizoensarbeiders het domein moeten verlaten. Een fruitteler Gaston der Waal moet daardoor 50 mensen laten vertrekken omdat hij geen andere woonplaats heeft.
2: Wij hebben zelf een huisvesting voor 66 mensen. En niettegenstaande dat die mensen niets te maken hadden met het incident, moeten die nu ook vertrekken omdat we daar op korte termijn geen oplossing hebben.
0: In het noorden van Frankrijk zijn 3 jonge Belgen in verdenking gesteld omdat ze lid zouden zijn van een misdaadbende. De 3 werden begin deze week al opgepakt nadat de gevel van hun huis was beschoten met een zwaar wapen. In hun auto werd een Kalashnikov-machinegeveer gevonden. De 3 komen uit Brussel en zijn alle 3 19 jaar oud. Chirurgen van het UZ Leuven hebben patiënten met grote wondes in de buik of borst kunnen helpen met menselijk donorweefsel uit de buikwand. En dat is een wereldprimeur. Ze deden al met succes een aantal van die transplantaties. Normaal worden synthetische netjes gebruikt om zulke wonden te genezen. Maar in Leuven hebben ze ontdekt dat buikwandweefsel sterker is en ook 1 groot voordeel heeft. Vertelt professor Laurens Keulemans.
3: Omdat het biologisch weefsel is, is het ook uitermate geschikt om het te gebruiken in een omgeving waar dat er veel infectie aanwezig is. Stel u maar voor dat er een patiënt is met een infectie in de borstkas en je moet dat middenrif herstellen. Als je op dat moment een synthetisch netje zou gebruiken, dan zou je die infectie nooit uit dat lichaam krijgen. En dat is voor een aantal patiënten met die complexe defecten een wereld van verschil.
0: En in Indonesië, in Zuidoost-Azië, is dat zijn al wekenlang bosbranden aan de gang. En die geraken maar niet onder controle. Indonesië bestaat eigenlijk voor een groot stuk uit tropisch regenwoud. En veel boeren steken bewust grote stukken bos in brand om daar dan plantages op te kunnen starten. Want dat levert meer geld op. Maar al die bosbranden zijn intens en lokken enorme rookhinder uit. De zware rook trekt ook naar andere landen zoals Maleisië met verschillende gevolgen, zegt correspondent Mustafa Margadi.
4: En daar hebben ze extreem grote problemen met nevel van die branden. En dat reikt zelfs tot aan het vasteland. Tot aan de hoofdstad Kuala Lumpur. Zelfs Singapore heeft er last van. Dat zorgt voor gezondheidsproblemen. Wat dat kan veroorzaken, dat zagen we in 2015. Toen was er ook een hele grote branduitbraak. En toen was er na schatting een oversterfte in Maleisië tussen de 8.000 en 10.000 mensen alleen al door die rook.
0: Hier is het droog, maar bewolkt met straks ook regen bij temperatuur tot 24 graden. Er staat ook behoorlijk wat wind. Morgen droog en zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Zondag veel zon, dan halen we tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Ga van
6: wegenwerken
5: naar
6: rustig wat werken.
5: Met de trein.
7: Radio 2. Radio 2 Middag in West-Vlaanderen.
8: Weet wat er leeft in jouw buurt.
7: Philippe Ledijnen.
9: Goedemiddag, langer op de bus dan in de klas. Het klinkt bijna ongelooflijk, maar het gebeurt. Straks vertelt een schooldirecteur waarom ze aan de alarm.

0: Shape of You. Ed Sheeran is op dit moment op tournee door Amerika, Noord en Zuid. Maar ooit komt hij ook weer bij ons optreden. Radio 2. Een kind dat op amper 12 kilometer van haar school woont, maar elke dag meer dan 4 uur op een schoolbus zit. Dat is de realiteit voor de 10-jarige Emma Maria uit Izegem. Ze gaat sinds deze week naar het buitengewoon onderwijs in Moorselen. Maar daarvoor moet ze elke ochtend om 5:30 uit bed. En is ze 's avonds pas om 6:00 weer thuis. En jammer genoeg is Emma Maria niet de enige. Ik bel met de directeur van de school De Waterlelie, Els Roelstraten, een goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Op de bus waarover het gaat zit niet alleen Emma Maria, maar zitten 35 leerlingen, dacht ik. Wat betekent dat eigenlijk, zo'n lange rit, concreet voor die kinderen?
1: Ja, er zijn kinderen die in slaap vallen op school, omdat die heel vroeg moeten opstaan. De busrit is om 6:00, maar ja, zij moeten natuurlijk al wat vroeger opstaan. Die kinderen hebben ook al wat meer tijd nodig dan een normaal functionerend kind om zich te kleden, om te eten. Dus daar gaat er ook al wat meer tijd in, waardoor ze eigenlijk soms om 5:00 al moeten opstaan om dan de bus te nemen om 6:00.
0: Ik hoorde of ik las ook dat sommige kinderen ook roepen of wenen op de bus, omwille van het feit dat ze zo lang onderweg zijn.
1: Sommige kinderen die gaan in crisis en die gaan dan natuurlijk beginnen roepen of stampen tegen de zetel die voor zich is.
0: Ja.
1: Dat geeft natuurlijk ook wel complexere situaties naar de medeleerlingen toe. Ook de busbegeleider, zeker niet te onderschatten voor die mensen ook.
0: Ja. Waar zit volgens jou de oplossing voor dit probleem, dat al niet nieuw is natuurlijk? Dat gaat al een paar jaar mee, hè?
1: Dat klopt. Dat is inderdaad niet het eerste jaar dat we daarvoor staan. Ik denk dat kleinere bussen misschien ook al een oplossing zouden bieden. Want eigenlijk, nu hebben wij een grote bus. Die is ook minder wendbaar in het verkeer, waardoor de bus soms moet wachten tot er een geparkeerde auto wegrijdt. En misschien ook dat die bazaal functionerende leerlingen dan ook wel op een kleinere bus en een kortere rit hebben.
0: Ja. Ik hoorde vanmorgen bij ons in het programma in Goedemorgen Morgen het verhaal van een aantal ouders uit Limburg die ten einde raad waren en zelf een minibusje hebben ingelegd om hun eigen kinderen naar school te brengen. Maar niet iedereen kan dat doen natuurlijk, hè?
1: Ja, daar hangt natuurlijk een financieel kostenplaatje aan. Nu, ik weet ook naar de lijn toe, die mensen die helpen ook wel meezoeken, die voeren ook hun opdracht uit. Zij hebben ook maar een bepaald budget. Maar anderzijds kennen zij ook, zij krijgen namen door, zij krijgen adressen door.
0: Ja.
1: Zij bekijken dat op Google Maps. Zij kennen eigenlijk de verkeerssituatie minder goed dan hier ter plaatse. En ook de kinderen met een grote problematiek, dat staat ook niet op hun lijstje. Niet?
0: Nee.
1: Waardoor dat ze dikwijls dan een klein beetje kunnen schuiven met bepaalde zaken.
0: Ja, je hebt vanmorgen, heb ik begrepen, een gesprek gehad met de kinderrechtencommissaris. Wat heeft dat opgeleverd?
1: Ja, die mevrouw was ten eerste heel vriendelijk natuurlijk, maar zij zegt ook, het is allemaal niet zo eenvoudig. Zij is wel van plan om verschillende casussen eigenlijk mee te nemen en te verzamelen en dat inderdaad wel voor te leggen en dan te kijken van wat zijn er hier mogelijke oplossingen. Er werd ook al gesproken over gezamenlijke opstapplaatsen, maar natuurlijk voor deze bazaal functionerende kinderen is dat soms moeilijk om die kinderen naar een bepaalde opstapplaats te brengen, om ze daar ook een tijdje te moeten laten wachten.
0: Ja.
1: Maar misschien kunnen we wel kijken naar een aantal kinderen die het wel aankunnen, om die kinderen te groeperen en op te stappen, waardoor de ritten dan misschien toch wel iets korter
0: zullen worden.
1: Maar dan moet je natuurlijk de situaties kunnen inschatten van die kinderen. Wat is de problematiek van dat kind? Kan dat kind dat aan? En ook naar plaatsen waar zij kunnen wachten op een veilige manier natuurlijk.
0: Ik hoop dat er snel iets verandert, Els, want dit is niet menselijk natuurlijk, hè, voor die kinderen om 4:00 onderweg te zijn voor 12, 13 kilometer. Wij houden het in de gaten wat er verandert en ik hoop op een snelle oplossing. Els, nog veel goede moed daar in Moorselen.
1: Dank u wel.
2: Radio 2 Middag in West-Vlaanderen.

0: gaat goed vooruit met Judith en I'd Love to Be in Love. Het gaat even goed vooruit buiten, heb ik zo de indruk, want er staat redelijk wat wind. We gaan eens straks horen bij Geert Nasus hoe dat verder gaat van het weekend.
1: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
2: Renault. De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Medi-market.
4: Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
5: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
7: IKEA-tip van de week.
8: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
7: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Mannekes, het is september, hè?
11: Ja, dat hadden we ook door.
10: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
11: Dat ook, ja.
10: Wat ook, ja.
12: Dat hadden we ook door.
10: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin?
11: Oh! Dat hadden wij niet door.
10: Dan is het nu door.
13: Ja, naar Gamma!
14: Hoe maak je het?
15: Samen met Gamma! Gamma!
14: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
16: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
17: Elke dag telt voor twee.
18: Radio 2.

0: Gloria Estefan en de Miami Sound Machine zitten ook met een noodgeval blijkbaar. Dr. Beat, wij halen er de weer Dr. Boy bij. Geert Nases, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Philippe.
0: Ja, en ik zei het daar straks al, hier is er redelijk wat wind in Kortrijk, maar ik hoor van mensen die aan de kust wonen dat dat bijna een storm is. Is het zo erg?
1: Een storm, dat is een gemiddelde van 9 Beaufort. Daar zitten we niet aan, hoor. We zitten op een 5, 6 Beaufort, dus dat is nog een hele weg te gaan voordat we aan storm uitkomen. Maar er zijn wel flinke uitschieters, dat wel. En die wind die waait met een 5, 6 Beaufort, dat is behoorlijk veel wind. En er zijn uitschieters die kunnen tot een 70, 80 kilometer per uur halen aan zee. Dus dat is behoorlijk wat wind. Mm-hmm. Het is ook niet onmogelijk dat met die windsnelheden en de staat van de bomen dat daar toch hier of daar een serieuze tak afbreekt, hoor. Want ja, die bomen zijn enorm verzwakt. Die droogte speelt daar nog altijd een grote rol in. Dus hou daar zeker rekening mee. En er kan straks eventjes nog meer wind komen. Het is op dit moment veel bewolking waar we tegenaan kijken. Het is ook een warme wind. Temperaturen van 22 graden bij die wind. Maar er komt een vrij actief koufrontje aan. Ik zeg koufrontje, want het is geen brede lijn. Het is een dunne lijn, maar ze ligt nu ongeveer... ja, laat ons zeggen een drie kwartier uurtje buiten de kust. Dus dat ding nadert en straks gaat dat dan overtrekken. En op doortocht daarvan kan het eventjes heel hard regenen. Niet lang, maar eventjes kan het. Er kan een paar liter vallen, zelfs misschien meer. 5, 6, 7 zou kunnen. Op heel korte termijn. En op dat lijntje zitten er ook forse windstoten. Er is daar juist aan de Nederlandse kust een windstoot genoteerd van 114 kilometer per uur. Het is nog niet helemaal officieel bevestigd, maar daar zijn toch een paar meldingen van schade aan. Dus ja, toch even vinger aan de pols houden. Als dat lijntje straks doortrekt, is het mogelijk dat daar nog een paar fellere windstoten op zitten. En ja, dat is geen storm, maar dat komt voor veel mensen op hetzelfde neer natuurlijk. Als je zo'n windstoot krijgt, ja, dan hoef ik daar geen tekening bij te maken. Dan kan er nog meer schade zijn. Hè? Een boom die ontwortelt hier of daar, of wat dingen die wegwaaien. Het zou best kunnen. Dus aankomst binnen hier en ongeveer, ik denk, een uur, anderhalf uur aan de kust. En dan trekt dat ding door. Het is maar een lijntje, maar ook landinwaarts kan daar eventjes harde regen op zitten en felle windstoten. Die nemen dan wel af naarmate het landinwaarts trekt. Daarachter wordt alles een beetje rustiger. Die wind neemt af, draait ook naar west-noordwest en dan gaan in de loop van de latere middag naar vanavond toe ook opklaringen binnenkomen. Het is koelere lucht die binnenkomt, toch minima van een graad of 15. En dan morgen zitten we helemaal daarachter. Rustiger weer, hoge druk die er zich weer mee moeit. De opklaringen hebben de overhand, graad of 20, 21, dus wat minder warme lucht. Dan een koelere nacht naar zondag toe. Het zou best kunnen dat we in de provincie naar 6, 7, 8 graden zakken, hoor, tegen zondagochtend. En voordat je nu zegt, oei, oei, oei, geen paniek, zondag overdag, want ik ken je, zondag overdag halen we dan gemakkelijk weer een 3, 24 graden met redelijk zonnig weer. En maandag kunnen we zelfs naar 25 gaan, maar dan is er weer meer bewolking. En dinsdag, woensdag kan het opnieuw wat onstuimig worden met meer wind en een wat herfstiger weerbeeld. Vanaf dinsdag lijken we onder die 20 graden te gaan zitten. Gaan we zien.
0: Geen
1: paniek. We gaan dat nog wel zien.
0: Maar ik zal mijn kerstpitkussentje al klaarleggen voor de nacht van zaterdag op zondag.
1: Je muts en je sjaal, handschoentjes en zo.
0: Dat ik geen koud heb in bed, hè?
1: Wollen onderbroek.
0: Ja, inderdaad. Dat moet ik nog aanschaffen. Komt voor de bakker heel graag tot volgende week. Dan ben ik een weekje met vakantie. Wat zeg ik? 2 weken met vakantie. Maar Dirk Gijs gaat mij vervangen en die zal je ongetwijfeld ook heel graag te woord staan. Tot dan.
1: Dat is prima. Tot dan.
0: Dag.
1: Fijn verloop.

0: helft van mij, van Suzanne en Freek. Wij zitten ook in de helft van dit programma.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: half 1. Goedemiddag, het VRT-nieuws uit West-Vlaanderen met Lotte Aneka. De borstkliniek van AZ Delta in Roeselare wil over een jaar artificiële intelligentie inzetten om patiënten met borstkanker te behandelen. Het systeem zal 3 voorspellingen kunnen maken over de grootte van de tumor, over de verwachte uitzaaiingen onder de oksel en hoe de tumor zal reageren op chemotherapie. Het zal zich daarvoor baseren op de gegevens van 8000 mensen die eerder al borstkanker hadden. Sinds juni wordt het systeem uitgetest op oudere dossiers. Dr. Bussels leidt het project.
1: Eigenlijk zo... die AI-modellen ons in staat staan om de behandeling voor de patiënten veel persoonlijker te maken, zodanig dat we de operaties persoonlijker kunnen maken, dat we niet bij iedereen nog bepaalde standaard ingrepen moeten doen. En ook qua chemotherapie, dat we echt de chemotherapie kunnen toedienen bij de patiënten waarvan dat we op voorhand al kunnen weten dat ze zullen reageren.
0: Het project wordt geleid vanuit AZ Delta, maar ook de borstklinieken AZ Groeningen in Kortrijk, Azorg in Aalst en SAS in Antwerpen testen het AI-systeem mee uit. De jeugdacademie van voetbalclub Blankenbergen heeft een opmerkelijke sponsor aangetrokken. Blankenbergenaar Nathan van der Gunst, beter bekend als Acid, gaat de club financieel maar ook creatief steunen. Zo maakt hij het ontwerp van de nieuwe truitjes voor de club. De YouTuber moet meer jonge spelers naar de club lokken, maar hij is niet onbesproken. Hij kreeg al een celstraf met uitstel voor zijn controversiële uitspraken op sociale media. Voorzitter Sven Zwanenpoel.
2: Als Acid, en dan los van de manier waarop een iets in de media brengt, dan ontstaat er steeds een maatschappelijk debat met mensen die voor en tegen zijn. Maar dat is meestal al een basis om verder te kunnen uitgroeien. Oké, hij heeft daar dan zijn straf voor gekregen. Oké, dan denk ik ook dat iedereen even fair moet zijn, dat die pagina moet omgedraaid worden en dat er naar de toekomst moet gekeken worden.
0: Blankenbergen is de club die speelt op de vroegere terreinen van Sport Vlaanderen en nu beheerd wordt door het bedrijf van Mark Koeken. Binnenkort verliest de club daardoor ook haar cafetaria en de inkomsten ervan. In een winkel in Nieuwpoort zijn bij een controleactie bijna 500 pakjes illegale sigaretten, e-sigaretten en nicotinezakjes in beslag genomen. Ook op de avondmarkt in Kokzijde zijn illegale vapes gevonden nadat een oplettende burger een klacht indiende. De politie roept iedereen nu op om verdachte verkopen te melden. In Brugge begint straks het Rijenfestival. 3 dagen lang zijn er in open lucht allerlei voorstellingen. Het festival wil met de hedendaagse podiumkunsten de bezoekers in contact brengen met het erfgoed van Brugge. Dat concept valt niet te vergelijken met de vroegere rijenfeesten, zegt Els de Grijze, de projectverantwoordelijke van het Rijenfestival.
3: Veel mensen herinneren de rijenfeesten nog, maar het Rijenfestival is totaal iets anders. Het is een festival waar je eigenlijk naar professionele voorstellingen kan gaan kijken. En het is geen tour. Dus je koopt een ticketje voor 1 voorstelling. Of je kan voorstellingen op 1 dag combineren. Maar het is niet zo dat je 1 ticketje koopt en dus dan naar alles kan gaan.
0: Vandaag grijs en winderig met kans op pittige rukwinden tot 70 km per uur aan de kust. Rond de middag trekt een koud front door met wat regen, later opklaringen. Het wordt tot 23 graden warm. Meer nieuws uit West-Vlaanderen vind je op de app van VRT Nieuws.
4: Dank je wel, Lotte, en hou je vast aan de takken van de bomen.
0: Dat zal ik doen.
5: Radio 2 Middag in West-Vlaanderen.

0: blijft een schitterende plaat, hè? Deze Gloria van Umberto Tozzi. En van Italië nu naar Harelbeke, want daar ligt een belangrijk ruimtelijk plan op tafel voor Agristo. De Vlaamse regering onderzoekt daarmee de verdere ontwikkeling van dat aardappelverwerkend bedrijf. Wil je weten wat er precies gepland is? Vanaf nu kan je de plannen inkijken. En dat kan op afspraak in Harelbeke of online via de website van het Vlaamse departement Omgeving. En heb je opmerkingen of vragen of bezwaren over dat plan, dan kan je die tot en met 23 oktober indienen. Dat kan online via dezelfde website of je geeft een brief af bij de stad Harelbeke. Je kan hem ook opsturen naar het departement Omgeving, Koning Albert 2-laan 15, bus 550 in 1210 in Brussel.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te proberen.

0: en tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even ballen voor een swingende start.
1: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oeh, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk, hè.
2: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
3: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: De remmen mogen helemaal los volgens Gert en James. Brugge is dit weekend niet alleen het decor van het Rijenfestival. De stad en haar rijtjes worden er eigenlijk zelf ook een beetje het podium. Onder het thema stroom zijn er dit weekend 13 voorstellingen. En mijn reporter Stefaan is ter plaatse om dat allemaal van dichtbij mee te maken. Stefaan, wat houdt dat Rijenfestival juist in?
1: Wel, Fliep, 3 dagen lang zijn er hier in Brugge openluchtvoorstellingen. Vooral op en rond de Rijen, maar ook op andere plaatsen in Brugge. En die voorstellingen, dat zijn eigenlijk hedendaagse podiumkunsten om de bezoekers in contact te brengen met het erfgoed van Brugge. En een van die voorstellingen is Fairy Tales van theatermakers Tom Tenest, Julie Deru en Ilse Delcoux. Samen met 30 spelers uit het amateurtoneel van Brugge. Het is een varende voorstelling op de Rijen. Dus de toeschouwers zitten in een van die bekende toeristenbootjes, we staan er hier vlakbij, Flip.
0: Ja.
1: En dus de toeschouwers die varen door de binnenstad en zien onderweg allerlei taferelen uit de Brugse geschiedenis. En de gids in de bootjes is een van die 3 theatermakers en dat is Julie Deru onder andere, die hier bij me staat. Julie, jullie geven natuurlijk geen klassieke gidsbeurt, hè? Hoe is het opgevat?
2: Nee, het is geen klassieke gidsbeurt. Het is eigenlijk zo dat Ilse de Koe en ikzelf, wij zitten elk op één bootje. En Ilse speelt een personage.

0: Marjorie en zij doet haar eindexamen als stadsgids Brugge met specialisatie culturele binnenvaart. En ik ben eigenlijk de examinator die ernaast vaart en kijkt of dat ze het goed doet.
1: Ik kan me zo voorstellen dat het helemaal fout loopt.
0: Ja, er gebeuren toch wat dingen onderweg die niet voorzien waren. Er zijn ook wat dingen die Marjorie dan wel zelf had opgezet. Dus ook met mensen aan de kant en middeleeuwse tafereeltjes dat ze voorzien had. Maar er gebeuren ook wel dingen die ons ook verrassen. Ja.
1: Ja. Het is ook een beetje de draak steken met het massatoerisme hier in de binnenstad van Brugge, is dat zo?
0: Ja, we wilden ook wel een vorm van kritiek erin steken. Hè, want het is een discussie die heel hard leeft onder de Bruggelingen. Hoe hard geven we onze stad af aan de toeristen? Hè? We spreken ook van de Disneyficatie van Brugge. Hè? Het is alleen maar chocoladewinkeltjes en souvenirwinkeltjes. En hoe kunnen wij als bewoners van Brugge ons Brugge beschermen ook? Hè?
1: Vind jij zelf als nieuwe Bruggeling dat het overdreven is soms?
0: Het is wel soms overdreven, ja. Als ik denk aan de kerstdagen, de kerstperiode was ook wel echt heftig. Maar ik vind ook wel dat het op zich nog beperkt is tot enkele straten. En als je dan een straatje ingaat, dan is het eigenlijk wel rustig. En zeker ook s'avonds kan ik ook echt soms genieten van zo'n avondwandeling. Als de toeristen al, ik weet niet, in het hotel of op restaurant, ik weet niet waar ze dan zijn. Of terug op de ferry. Hè. En dan kan het ook echt rustig zijn. Kan ik ook denken van, amai, dit is zo leuk om hier te wonen.
1: Voor Ferrytales werken jullie samen met amateur toneelspelers. Hoe prettig is dat?
0: Dat was heel tof. Heel, heel tof. Dat zijn heel geëngageerde mensen. Mensen die echt met een groot spelplezier daar staan. Dat zijn mensen die hun vrije tijd opgeven om mee te doen in de voorstelling. Die overdag gaan werken en dan nog zo. Oké, ik kom meedoen met de voorstelling. Dus ze voelt dat daar heel veel goesting in zit. Wat dat ook heel tof was, was dat zij hebben geholpen met decor, met kostuums te vinden. En ook echt samen denken over welke scènes kunnen er langs de kant gebeuren. Dus we hebben echt wel het gevoel dat we dit samen hebben gemaakt. En we zien ze ook echt genieten van spelen. En ja, dat is echt heel fijn, heel fijn. Ja.
1: Succes met de voorstelling, het weer zit mee.
0: Ja, het wordt heel zonnig. Ben blij. Dankjewel.
2: Dat is inderdaad een meevaller. Dankjewel, Stefan.

0: Wat een plaat uit de jaren 80. Denk ik, Chesney Hawkes, of was dat begin jaren 90, zou ook best kunnen. The One and Only. In 2006 werf ik een beetje zot. Ja, 6 inwoners werden dan uitgedaagd om voor het VRT-programma Fata Morgana met Gina, Lisa en Sergio van die stad een waterparadijs te maken. En daardoor werd Werf ik een 4-sterrenstad. Nu, 20 jaar later, hebben ze hun eigen uitdaging bedacht. Ze organiseren namelijk Fata Romana. En schepen Bertie Slegers weet meer. Bertie, een goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Wat herinner jij je nog van die legendarische Fata Morgana-opdracht met het water?
1: Dat was fantastisch. Het was ook een fantastisch mooi weekend. Heel veel mensen hebben daaraan meegeholpen en heel de stad stond in rep en roer heel die week. Dat was eigenlijk echt wel een groot gevoel van samenhorigheid die er was in onze stad in die week.
0: Ja, en waarom hadden jullie nu zin om dat concept 20 jaar later opnieuw naar boven te halen?
1: Wel, omdat wij eigenlijk ons tweejaarlijks Hallo-Romeins weekend organiseren op 3 en 4 oktober. En wij wilden opnieuw die Hanse bevolking meekrijgen daarin. In de aanloop van het Hallo-Romeins weekend wilden we iedereen duidelijk maken wat ons verleden is. Dat we een Hallo-Romeinse stad zijn. Willen we daar ook iedereen krijgen naar het weekend toe. En hebben we daarom opnieuw gedacht om 3 uitdagingen uit te schrijven. Die we de maand ervoor nu eigenlijk lanceren naar aanloop van het weekend.
0: Ja, en straks over een paar minuten begint de eerste opdracht. Welke opdracht is dat precies?
1: Wel, wij hebben eigenlijk de opdracht uitgeschreven om 1000 mensen. Dat mag iedereen zijn. Mensen van Wervik, mensen van de scholen, mensen vrijwilligers, mensen van buiten Wervik. Kom maar af. We zoeken 1000 handen die eigenlijk elk een mozaïek in de lucht gaan steken. Mm-hmm. Zodanig dat we 1 groot droombeeld kunnen maken van de mozaïek Hallo Romeins Weekend. Die dan ook ons beeld zal worden voor de communicatie van het Hallo Romeins Weekend van 3 en 4 oktober in de volgende weken.
0: Ja, en hoeveel vertrouwen heb je erin dat Wervikenaars straks massaal komen opdagen?
1: Wel, er komt al wat volk toe. Er zijn ook al heel wat voorbereidende werken gebeurd. We hebben heel veel mensen kunnen sensibiliseren. Ik zie wel dat het goed komt en ik denk wel dat het in orde komt.
0: Okay. Ja. Op 3 oktober is er dan uiteindelijk de eindshow. Hè? En jullie hebben Gina Lisa zelf zover gekregen om tot naar Wervik te komen.
1: Jazeker, Gina Lisa, maar ook Fratje de Burglaven. Zij werken allebei mee eigenlijk aan deze Fata Romana. Zij waren onmiddellijk bereid om dat 20 jaar later opnieuw aan mee te werken voor ons. Zij komt voor de slotshow, Gina Lisa, waar dat we dan eigenlijk ook de winnaars bekendmaken van een coin hunt dat we nog doen. En ook de winnaars bekendmaken van een Lego-bouw van de Romeinse stad die we ook nog organiseren. Dus van die andere 2 uitdagingen. We maken er ook nog op de 3 oktober s'avonds een vuurshow van allemaal op het Sint Maartensplein te beleven. Ja. Nadat overdag natuurlijk het Hallo Romeins weekend doorhing op de balokken.
0: Veel te beleven in dat weekend, maar eerst straks nog die eerste opdracht vervullen natuurlijk met 1000 mensen. Een Romeinse mozaïek in de lucht steken. Ik hoop dat het lukt. Ik duim alvast van hieruit, Bertie. Maak er in elk geval een mooie opdracht ervan. Hè.
1: Ja, dat doen we. Dikke merci. En aan iedereen

0: Kid Leroy, samen met Justin Bieber en Stay. Ja, ik zou wel willen, maar helaas... Ik moet gaan, vrees ik, want mijn vliegtuig wacht niet. 2 weken batterijen opladen, een beetje vitamine D opdoen, vitamine C ook, allerlei vitamine. En ondertussen houdt Dirk Gijs jouw gezelschap de komende 2 weken met Radio 2... middag in West-Vlaanderen. Ik wens je een heel fijn weekend. Zorg dat je niet wegwaait. En tot over 2 weken.
1: Marcel,
2: ja?
1: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
2: Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
1: Ja,
3: een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/West-Vlaanderen.
4: Wel, zeg, zo goed gezien.
5: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Ah. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Ah. In al uw kleuren.
4: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
5: Echt?
4: Ja, tuurlijk.
6: Veranda-comfort in Torhout.
7: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
6: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
7: Kijk op verandacomfort.com.
8: Superkleine prijzen!
9: Nu tot 70% korting bij Meubelen Gaverzicht. Onze toonzaal moet helemaal leeg om plaats te maken voor de nieuwe collectie. Grijp de laatste stuks.
10: De grootste meubel- en keukenzaak van Vlaanderen.
11: Interieur Avenue Gaverzicht. Dichterbij dan je denkt, in Deerlijk en Moeskroen.
12: Schat, ik wil een elektrische wagen.
10: Zeg, voor een fractie van die prijs hebben we een nieuwe badkamer van Dagmar Buyssen.
12: Ja, dat is waar.
10: Waar we 20 jaar van genieten.
12: Ja, en die moeten we niet opladen.
10: Inderdaad, wij laden ervan op.
12: Oh.
13: Dagmar Buyssen, badkamerinnovaties.
14: Dat is genieten zonder zorgen.
15: Hé, hey Marie,
16: ça va? Ik moet nog kleren gaan kopen met de kinderen en ik heb nog niets van eten in huis.
15: Ah, ik stoor dus.
16: Maar je kent dat, hè. Laat je zus nu een keer gerust.
15: Ja, hier ook druk, druk, druk. Ik lig in bad en ik zie juist dat ik dringend mijn been moet onthaan.
16: In bad? Nu? Maar het is 4 uur 's middags.
15: Ah ja, ik heb over de middag al mijn boodschap nagedaan. Bij Ring Kortrijk, hè?
16: Mooi.
17: Bij winkelcentrum Ring Kortrijk heb je alles onder één dak. Met gratis parking. Dat is een pak minder gedoe en meer tijd voor jezelf. Meer info op ringkortrijk.be.
1: Marcel,
2: ja?
1: Waarom ligt ons terras vol zonnepanelen?
2: Ja, Marleen, kalm, hè. Dat is voor onze energie zelf op te wekken, hè.
1: Ja, ik verwacht wel volk, hè.
2: Ja.
1: Ah, ja, ja.
3: Zonnepanelen plaatsen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/West-Vlaanderen.
6: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Het is vrijdagmiddag, ja, straks gaan we eraan beginnen. Hè. Dan heb ik het over het weekend met Radio 2 Kickstart Weekend. Na het nieuws.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In het Universitair Ziekenhuis van Leuven helpen ze patiënten met een wereldprimeur. En er is misschien een doorbraak op komst om gesprekken tussen Rusland en Oekraïne op te starten. Chirurgen van het UZ Leuven hebben patiënten met grote wondes in de buik of borst kunnen helpen met donorweefsel uit de buikwand. En dat is een wereldprimeur. Ze deden al met succes een aantal transplantaties. Normaal worden synthetische netjes gebruikt om zulke wonden te genezen. Maar in Leuven hebben ze nu ontdekt dat biologisch buikwandweefsel sterker is en veel minder gevoelig is voor infecties. De patiënten stoten het donorweefsel ook niet af, zegt professor Laurens Keulemans.
1: Wat we eigenlijk zagen is dat dat buikwandweefsel van die overleden donor volledig zich integreert in het weefsel van de ontvanger, waarbij dat de bloedvaten die de buikwand gaan bevloeien eigenlijk afkomstig zijn van de ontvanger en niet van de donor. En uw eigen bloedvaten kan je niet afstoten. Dus het weefsel gaat zich echt integreren in het weefsel van de ontvanger.
0: Na de vechtpartij gisteravond in Tongeren-Borgloon in Limburg moeten tientallen seizoensarbeiders terug naar huis. De vechtpartij vond plaats op een hoteldomein waar buitenlandse arbeiders verbleven die hier fruit komen plukken. 3 mensen raakten daarbij ernstig gewond. De burgemeester heeft daarop beslist dat alle seizoensarbeiders het domein moeten verlaten. Bij de schietpartij in Overasselt in Nederland is ook 1 Belg opgepakt, dat zegt het parket in Nederland. Tientallen mensen trokken maandagnacht naar een boerderij waar een drugscrimineel woonde en begonnen daar te schieten. Er vielen 1 dode en 2 gewonden. Het parket wil nu 32 verdachten voor de onderzoeksrechter brengen. Het gaat om 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, een Libiër, een Oekraïner en dus ook een Belg. En bij de verdachten zitten ook 2 minderjarigen. Ze worden allemaal verdacht van moord, poging tot moord, voorbereiding van moord of gijzeling en bezit van vuurwapens. Verder onderzoek moet uitmaken wie er precies geschoten heeft. Er lijkt ook diplomatiek overleg op komst tussen de Verenigde Staten, Rusland en Oekraïne over de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Amerikaanse onderhandelaars zouden dit weekend naar de Russische hoofdstad Moskou en de Oekraïnse hoofdstad Kiev trekken. Jens Fransen vertelt wie die Amerikaanse onderhandelaars zijn.
2: Het Russische persbureau TASS zegt dat Steve Witkoff en Trumps schoonzoon Jared Kushner naar Moskou en nadien naar Kiev zouden trekken. Kan logisch zijn, want de 2 gingen eerder al samen naar Moskou, maar het zou wel de eerste keer zijn dat ze samen naar Kiev trekken. En de 2 moeten vredesonderhandelingen tussen Moskou en Kiev op gang trekken. Komt er dan snel vrede? Dat is een andere vraag. Het betekent vooral dat beide partijen nu op zijn minst het weer de moeite vinden om opnieuw te onderhandelen.
0: Een oud-wielerkampioen Wilfried Wezemaal uit het Oost-Vlaamse Lebbeke is overleden. Hij werd 76. Wezemaal won in de jaren 70 onder meer Kuurne-Brussel-Kuurne en de Ronde van Zwitserland. Hij koerste samen met José de Kouwer, Henny Kuiper en Joop Zoetemelk. En na zijn wielercarrière werd hij friturist. Hij baatte samen met zijn vrouw een frituur uit in het centrum van Aalst. Het is droog, maar bewolkt met straks regen bij temperaturen tot 24 graden. En er staat ook behoorlijk wel wat wind. Morgen droog en zonnig met hier en daar wat stapelwolken. En zondag dan veel zon, dan halen we tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel, Sophie. Ja, het is 3 minuten over 1. Op de Antwerpse ring is het meer dan 3 kwartier filerijden richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne in Berchem zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Naar Antwerpen 25 minuten extra op de E17 vanaf Kruibeke en op de E19 vanaf Sint-Job. En 1 uur op de E313 vanaf Herentals-West. Op de buitenring rond Brussel 1 kwartier erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel.
4: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
3: Zeg, belangrijke vraag. Kan jij het al voelen? Want het hangt in de lucht, hè? Het zit eraan te komen en het zal 2 volle dagen duren. En dan heb ik het natuurlijk over het weekend.
5: Radio 2 Kickstart Weekend.
4: Benjamin Scholaert.
3: Yes, vanaf vandaag op vrijdag Radio 2 Kickstart Weekend om het samen met jou dat weekend op gang te trekken.
5: Radio 2.
3: Het is heel simpel. Wat is jouw ideale plaat om dat weekend in te springen? Vertel me ook even wat jouw weekendplannen zijn. En dat stuur je via een berichtje via Radio 2 op VRT Max. Zeer goedemiddag.

Bruce Springsteen met Dancing in the Dark. Voortaan starten wij dus op vrijdagmiddag samen dat weekend in Radio 2 Kickstart Weekend. Wat is jouw ideale plaat om dat weekend in te springen? Dat is de cruciale vraag. En vertel me ook even wat jouw weekendplannen zijn. Dat stuur je via een berichtje op VRT Max. En op die manier wordt die vrijdagmiddag nog een pak leuker. Dat kan ik jou verzekeren. Chelsea van Keijmeulen stuurt dat ze dit weekend nog eens boeken zal moeten gaan kaften. Want ja, dat schooljaar is natuurlijk weer begonnen. En er moet ook nog schoolgrief worden gekocht. Dat is alvast het plan voor morgenmiddag. En ze wil Dua Lipa, want met Dua Lipa wordt alles beter. Dat is zo, Chelsea. Klopt helemaal. Er is ze met Love Again. Goedemiddag.

0: lekker vooruit gaan in Radio 2 Kickstart Weekend. Bijvoorbeeld met deze Love Again van Dua Lipa.
1: Radio 2 Kickstart Weekend.
0: Wat is jouw ideale plaat om dat weekend in te springen? En vertel me ook even wat jouw weekendplannen zijn. Dat stuur je in een bericht via Radio 2 op VRT Max. En Bart de Roze die schrijft: Benjamin, ik dacht aan een discoplaat om dat weekend mee te beginnen. Bart, denken aan een discoplaat, dat is altijd goed. En heel concreet wordt het dan dit hier. The Village People met YMCA.

0: Iets wat je dit weekend ook zou kunnen doen, dat is bijvoorbeeld stemmen voor de Radio Bene Evergreen 500 van de jaren 70. Ja. En volgende week, vanaf maandag dan, uiteraard luisteren. Je zou bijvoorbeeld op dit kunnen stemmen. Want het komt uit de 70s, uit 1978. Village People, YMCA. Vanmiddag uitgekozen door Bart de Rozen.
1: Radio 2, Kickstart Weekend.
0: En dan gaan we meteen door naar Dirk Meijvis. Goedemiddag, Dirk.
2: Hey, goedemiddag, Benjamin.
0: Hey, Dirk, wat zijn jouw plannen voor dit weekend?
2: Als de gezondheid het toelaat, dan gaan we naar de Bloemencorso in Zundert.
0: Hey, in Zundert.
2: Heel schoon, heel gezellig.
0: Mm-hmm. Ja. Voilà, oké. Okay. Welke plaat kies jij uit om dat weekend mee in te zetten?
2: In Excess, Mystify.
0: Mystify, die komt eraan. Oké, okay, dan wens ik jou in ieder geval een goede gezondheid dat allemaal kan doorgaan. Hè. Dirk, dit weekend, de Bloemencorso. Oké, okay, fijn weekend, hè. Ja. Bye-bye.
2: Hoi, houden wij.

0: Dietrich Mijvissel is volgens mij een grote fan hoor, van In Excess. In ieder geval, hij koos uit vanmiddag in Radio 2 Kickstart Weekend met Mystify. Zometeen krijg je de keuze van Ellie van Kampenhout en die gaat voor iets van Clouseau.
1: Bart Herman viert 50 jaar muziek.
2: Je liet alle lichten aan.
1: Een uniek jubileumconcert op zaterdag 17 oktober in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.
2: Ik ga tot aan jou.
1: Meer info op ikwilenticket.be.
2: Als ik niet vurig.
1: 50 jaar muziek van Bart Herman.
2: Altijd van je hou.
1: Samen met Radio 2.
3: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
4: Je opwinden in de file.
5: Maar allee, rechts. Rechts. Allee, ik moet naar rechts.
4: Of een nieuw lief swipen op de trein.
5: Oh, ik wou naar rechts. Waarom ik nu naar links geswiped? Oh, tjie, dat was zo'n knappe.
4: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
6: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
7: Zottekes? Wakko.
6: Check. Dus sprint terug voor een medium 15,6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
8: Het is uw linkeroor hier, hè.
9: En uw rechteroor.
8: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
9: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
8: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
9: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
8: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
9: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
8: Ja, ja. Het kan anders.
10: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
11: Renault. Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
12: Radio 2.
13: Radio 2.

Zeer goedemiddag. Je luistert naar Radio 2 Kickstart Weekend. Samen dat weekend aftrappen hier bij Radio 2. Met Maloko bijvoorbeeld en Sing It Back. Ellie van Kampenhouten heeft ook iets uitgekozen. Een nummer om dat weekend mee in te springen. Het wordt, schrijft ze, een weekend met op zaterdag taxi mama te zijn. En op zondag willen we die barbecue nog eens in gang gaan steken. Ja, dat is uitstekend, hè? Een uitstekend idee. Want op zondag, hoeveel was het? 22 graden, dacht ik. Ja, ideaal dus voor barbecue, hè? Niet te warm, niet te koud, juist in het midden. Helemaal goed dus. En die perfecte weekendsong voor Ellie is dit. Zij gaat voor Clouseau met En Dans. Wat is jouw song om het weekend mee af te trappen? Stuur het door via

wij en dans, we kunnen samen de wereld aan. En op vrijdag is dat toch altijd iets meer dan op andere dagen, hè? Ja. Clouseau dus met en dans in Radio 2, Kickstart Weekend, keuze van Ellie van Kampenhout. Dan gaan we naar Sandra van der Wallen, die schrijft: Benjamin, dit weekend niet één, maar wel twee feestjes. Amai, goeie vooruitzichten. Onder andere haar vader verjaard. En die man is blijkbaar een hele grote fan van Stevie Wonder. Dus de ideale om dat weekend mee in te springen is een plaat van hem, dit is Sir Duke.

0: kerstcadeau voor de vader van Sandra van der Wallen. Een weekendplaat in de vorm van Sir Duke van Stevie Wonder. Zometeen gaan we naar Lies van Hooydonk. Eerste weg op naar Antwerpen. 20 minuten extra op D17 vanaf Kruijbeke. En op D19 vanaf Sint-Job. Een half uur op de E313 vanaf Herentals-West. Op de Antwerpse ring is het meer dan een half uur file rijden richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
0: De keuze dus van Lies van Hooydonk. Die schrijft: Benjamin, wat zijn wij toch blij dat het bijna weekend is. Ja, de eerste schoolweek overleeft. En nu genieten. Ja, het is eigenlijk voor haar dochter dat ze dit nummer vraagt, want die zit in het eerste studiejaar. Nieuwe school, allemaal spannend, maar het is allemaal goed gegaan. Zoveel te beter natuurlijk. Die weekendplaat is Vuurwerk van Camille.

0: Ik zie ondertussen al veel berichten van mensen die zeer blij zijn dat die eerste schoolweek voorbij is. Ja, het was dan nog geen volledige. Hè. We zijn pas op dinsdag begonnen natuurlijk. Machiavel was dit met Fly. En er zit ook al iemand op hete kolen om zo meteen Meatloaf te horen.
1: Peter.
2: Zeg, het is nog kei vroeg, hè?
1: Het is over 6 uur, je hebt u overslapen, jong.

0: Natasha Bedingfield met Unwritten.
1: Radio 2 Kickstart Weekend.
0: Staat helemaal klaar om aan dat weekend te beginnen. Ook zo, Sandra Bogaert uit Brakel die schrijft: hey Benjamin, kan je eens een plaat draaien om die laatste uren voor dat weekend even te boosten? Vooraleer dat zonnig weekend begint. Ja, op dit moment boven Brussel nog niet echt zonnig hoor, maar het gaat veranderen. Het gaat veranderen, we voelen het en het is voorspeld, dus komt allemaal in orde. En op zondag heeft Sandra een familiefeest en ze vraagt: zeg, Me Love, kan dat? Natuurlijk, Sandra. Er is Paradise by the Dashboard Line.

Sandra uit Brakel. Zeer tevreden na deze. Check en afgevinkt. Dankzij Paradise by the Dashboard Light van Meatloaf. Dan gaan we naar Geert Maas, die schrijft: Benjamin, ja, het wordt een heel muzikaal weekend hoor. Want wij gaan morgen naar een concert van Hooverphonic. Dat is morgen op de Vredesfeesten in Sint-Niklaas. Goeie reden om de muziek van Hooverphonic er nog eens bij te pakken. En ideale voor Geert om dat weekend mee te starten is dit hier. Sometimes trouwens, Rika Burm, die laat ook weten dat zij morgen naar die Vredesfeesten gaat. Hooverphonic dus met Sometimes in Radio 2 Kickstart Weekend.

Voilà, en morgenavond staat Geert dus helemaal vooraan, hè. Helemaal voor dat podium bij Hooverphonic. Concert in Sint-Niklaas morgenavond op de Vredesfeesten. Hij ging voor Sometimes, ideale plaat om dat weekend mee te starten. Wat is jouw ideale plaat om het weekend in te springen? En vertel me ook even wat jouw weekendplannen zijn. Stuur een berichtje via Radio 2 op VRT Max. Ja, en Patricia Haars die wil heel graag het weekend instappen met Niels de Stadsbader. Tenminste met een plaat van hem. Alhoewel, ja, misschien met Niels ook, dat weet ik nu niet, hè. In ieder geval, dit is haar weekendplaat in Radio 2 Kickstart Weekend. Annelies.

0: Dames en heren van de jury, dit is een koppel modenaars van het ergste soort.
1: Ik heb gedaan wat ik heb gedaan.
2: En achter één van de bekentenissen...
3: Gelooft er hier iemand wat hij zit te zeggen?
2: ...ligt een wereld vol leugens.
4: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
2: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
5: Dit is echt bullshit.
6: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
2: De 12, de botoxmoorden. Vanaf 6 september op VRT 1 en VRT Max.
7: Weet je wat ik mis na de vakantie?
8: De zon?
7: Nee.
8: Het strand?
7: Nee, het comfort.
8: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
7: Citroën.
8: Info en voorwaarden op citroën.be.
9: IKEA-tip van de week.
10: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
9: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.
12: Knaldi.
13: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 PriSungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op Aldi.be.
14: Lies wordt voor eventjes Mariah Carey. En Helmut Lotti wordt Bing Crosby.
15: En wat brengen Yannick Bovy, Kleimans en Van Geel, Barbara Dex en Loredana?
14: Voor de allerlaatste keer Radio Bene, The Rat Pack Live in concert, Best of Christmas.
15: Een muzikaal spektakel op zondag 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.
14: Tickets bij Radio Bene op VRT Max.
16: Ben jij een ochtendmens?
17: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
16: een vette schijf.
17: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
16: Even een fun fact.
17: Of met de collega's voor.
16: De meest foute 80's hit.
17: Gelijk heb je. Want voor elke mood.
18: Is iets anders goed?
17: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
19: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
20: Stuur ze maar door, jouw ideale plaat om dat weekend in te springen. Kan je doen via een berichtje via Radio 2 op VRT Max. En zo meteen na het nieuws Duran Duran.
21: Elke dag, telk voor twee. VRT Radio 2.
22: 2 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De federale overheid heeft met de staatsbon in totaal €1,2 miljard opgehaald. Een staatsbon is een belegging. Je leent geld aan de Belgische staat en dat kon voor 1 jaar of voor 10 jaar. Er is vooral ingetekend op de eenjarige staatsbon die netto 1,93% rente oplevert. Onze financieel expert Steven Rombout zegt dat de staatsbon er wel niet is in geslaagd om spaarrekeningen aantrekkelijker te maken.
23: Banken hebben niet erg veel moeite gedaan om hun spaarrekeningen aantrekkelijker te maken dan de staatsbon. Er is 1 spaarrekening van Keytrade zonder speciale voorwaarden die met 2% beter doet dan de staatsbon. Banken hebben vooral de rentevoeten van spaarrekeningen met speciale voorwaarden opgetrokken. Rekeningen bijvoorbeeld waarop je maandelijks een beperkt bedrag kan overschrijven. Voor de klassieke spaarrekeningen waarop de Belgen het gros van hun spaargeld hebben staan, blijft de rente laag. Wel hebben vooral kleinere banken de rente op termijn rekeningen verhoogd. Sommigen brengen nu wellicht tijdelijk ietsje meer op dan de staatsbon.
22: Bij de schietpartijen over Asselt in Nederland is 1 Belg opgepakt, dat zegt het parket in Nederland. Tientallen mensen trokken maandagnacht naar een boerderij waar een drugscrimineel woonde en begonnen te schieten. Er vielen 1 dode en 2 gewonden. Het parket wil nu 32 verdachten voor de onderzoeksrechter brengen. Het gaat om 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, een Libiër, een Oekraïner en dus ook een Belg. Beide verdachten zijn ook 2 minderjarigen. Ze worden allemaal verdacht van moord, poging tot moord of gijzeling en bezit van vuurwapens. Verder onderzoek moet nu uitmaken wie er precies heeft geschoten. De Amerikaanse president Donald Trump zou dit weekend 2 gezanten sturen naar de Russische hoofdstad Moskou en nadien ook voor het eerst naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De bedoeling is om vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne dit weekend op te starten. En oud-wielerkampioen Wilfried Wezemaal uit het Oost-Vlaamse Lebbeke is overleden. Wezemaal won in de jaren 70 onder meer Kuurne-Brussel-Kuurne en ook de Ronde van Zwitserland. Hij werd 76. Het is droog, maar bewolkt met straks ook regen bij temperaturen tot 24 graden. Er staat ook behoorlijk veel wind. Morgen droog en zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Zondag veel zon, dan halen we tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
20: Dankjewel, Sophie. Ja, dus zometeen Duran Duran met Hungry Like the Wolf. Eerste week op D17 van Gent naar Antwerpen is het uitkijken voor een stuk vrachtwagenband. Net voor het parkeertrein in Kalken op de rechterrijstrook. En het gaat ook traag vanaf Kruibeke. Op de E19 20 minuten erbij vanaf Sint-Job. En op de E313 een half uur van voor Massenhoven. Op de Antwerpse ring is het een half uur file rijden richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. En richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de E40 van Leuven naar Brussel 10 minuten erbij vanaf Sterrebeek.
0: Radio 2 Kickstarter.

Duran Duran met Hungry Like the Wolf. Ja, grote vakantie is voorbij. Maar toch nog veel mensen die hun vakantie nog te goed hebben, hoor. Ja, Julia van Kleinput bijvoorbeeld is zo iemand. Zij vertrekt morgen naar Spanje, dus dat weekend is nu al geslaagd. En eigenlijk de week nadien ook. Ze schrijft: Benjamin, ik wil een Spaans plaatje om al wat in de sfeer te komen. Kan jij daarvoor zorgen? Julia, je zit daarvoor bij de juiste man. Komt er zo meteen aan. En ook een Spaans plaatje voor Luc Billet, want die zit op dit moment in Spanje. Wel iets minder voor hem, want hij komt volgend weekend naar huis. Zeg, is dit een beetje goed voor jullie? Het is Jeannette met Porquete Vas. Goedemiddag.

0: tijd zingt ze, dus ik denk dat zij ook fijne plannen heeft dit weekend. Vooral vanavond als we eens op stap gaan zo. Maar dat is vrijdag moet kunnen, hè? Ja. Lizzo was dit in Radio 2 Kickstart Weekend.
1: Radio 2 Kickstart Weekend.
0: Ja, ja, dan gaan we samen naar Beernem, naar Koen van Hekken. Zeer goedemiddag, Koen.
2: Goedemiddag.
0: Zeg, Koen, je hebt mij een bericht gestuurd en jouw weekend, dat is ook wel redelijk goed gevuld, hè? Vertel eens, wat ga je allemaal doen?
2: Ja, we beginnen al vanavond, want we gaan een fietstocht doen.
0: Ja?
2: Met de heemkundige kring van Oostkamp.
0: Mm-hmm.
2: En morgen werken in de tuin, want ja, het is toch mooi weer.
0: Mm-hmm.
2: En zondag is het ook mooi weer en gaan we wandelen, ook met de heemkundige kring, ja, van Oostkamp. En dan sluit we af met een goed restaurant. Hè.
0: Voilà, voilà, Koen. Het zal maandagochtend zijn wanneer je het goed en wel beseft met al die dingen die jij gaat doen. Zeg, welke plaat mag ik draaien voor jou? Welke weekendplaat?
2: ABBA met One of Us.
0: Oké, die komt eraan. Geniet van je weekend, Koen.
2: Ja, dankjewel. Dankjewel.

druk weekend hoor voor Koen van Hekken uit Beernen. Wat was het allemaal? Gaan fietsen, gaan wandelen. Morgen dan ook nog een beetje in de tuin bezig zijn, want ja, het is er het weer voor dit weekend. En dan op zondag ook nog eens op restaurant. Top, top, top. Dit was zijn keuze. One of Us van ABBA. Erika de Pauw die stuurt ook haar weekendplannen even door via Radio 2 op VRT Max. Zij staat morgen voor het podium bij een concert van Bart KL. Ja, en ze heeft een ideale song uitgekozen om dat weekend mee op gang te trekken. Het is Bart KL met Wat is jouw geheim? Goedemiddag.

0: Ook een druk weekend hoor voor deze Bart Kuil. Ja. Morgen optreden in Buggenhout. En overmorgen is het in Wingenen te doen. Je kreeg hem met Wat is jouw geheim in Radio 2 Kickstart Weekend. En zometeen heb ik een jarige voor jou. Dat is Mark Ronson samen met Bruno Mars en Uptown Funk.
1: Volgende week op Radio BNE. De beste muziek uit de jaren 70.
2: Zingt, fluit en neuriet ze al jaren mee. En ze zijn nog lang niet uitgezongen.
1: Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70.
3: Hier laat ik je los, Tim.
1: Stem op jouw favorieten bij Radio BNE op VRT Max.
2: En luister vanaf volgende week maandag
1: op Radio BNE.
4: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 euro. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
6: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
7: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.

0: 51 wordt hij vandaag. De beroemde muziekproducer Mark Ronson. Heeft bijvoorbeeld al met Lady Gaga samengewerkt, om maar iemand te noemen. En dit was in 2014 samen met Bruno Mars, Uptown Funk.
1: Radio 2 Kickstart Weekend.
2: Benjamin Scholaert.
0: Sabine vertelde bij Anne en Daan dat we qua temperatuur wel toch een mooi weekend tegemoet gaan. En dat zien we dan ook aan alle berichten die hier vanmiddag binnenrollen. Heel veel zeeplannen, dagje aan zee, weekend aan zee. Ja, ervan profiteren nu het nog kan natuurlijk. En ik kijk eens even op de weg. Op dit moment E40 richting kust. Gent, Brussel-kust ziet er vlot uit hoor. Dus als je wil vertrekken, het kan nu. En hopelijk blijft het ook allemaal heel vlot gaan richting die avondspit. En dan is er Heidi Joris en zij kiest, ja, een nummer dat ruikt naar zand, zonnecrème, absolute zomerhit. Lisa Lewis met Zon, Zee, Strand in Radio 2 Kickstart Weekend.

En zo blijft die zomer van 2026 toch nog net iets langer duren natuurlijk. Met Lisa Lewis en Zon, Zee, Strand. Nog iemand met zeeplannen voor dit weekend, dat is Danny. Danny Reveraert. Die schrijft: dit weekend inpakken en dan een weekje aan zee. Geniet ervan, hè, Danny. Dit is zijn keuze om dat weekend in te stappen. Bill Withers met Lovely Day. Goedemiddag.

0: eens na te doen, hè, zolang die day trekken. Oh, altijd bezig. Ik val al flauw bij het idee alleen al, hoor. Bill Withers dus met Lovely Day. Dat is de keuze van Danny Reveraert, die er bijzonder hard naar uitkijkt om naar de kust te gaan aan Nieuwpoort.
1: Radio 2 Kickstart. Weekend.
2: Benjamin Scholaert.
0: Ja, helemaal geen zee voor Mariska Loons, want die is al een tijdje bezig met Start to Run. Het doel is om 5 kilometer te kunnen lopen. Dus alles in één keer, zonder te stoppen, zonder te wandelen tussendoor. En het weekendplan van Mariska is dat dat morgen zou moeten lukken. Morgen wil zij haar doel halen. Wij duimen absoluut, Mariska, voor jou. En zometeen krijg je een nummer uit haar loopafspeellijst. Eerst gaan we samen de weg op naar Antwerpen. 10 minuten vertragen op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost. Een kwartier op de E19 van voor Kleine Bareel. En 40 minuten op de E314 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring is het 35 minuten file rijden richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En 25 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de binnenring rond Brussel een kwartier filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. En op de buitenring 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Elders op de snelweg zijn er lichte vertragingen. En beneden aan de afrit Hasselt-Oost op de E313 is de N20 door een ongeval volledig versperd. Dat is de Luikersteenweg in de richting van het centrum van Hasselt.
2: Je luistert naar Radio 2 in West-

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Francisca, als je op dit moment aan het kijken bent naar de stream van Radio 2 op VRT Max, dan zie je dat ik aan het duimen ben voor jou, hè? Ja, morgen gaat het lukken, hoor. Die 5 kilometer, het eindpunt van je start to run. Dit was de keuze. Meteor met nooduitgang. Ja, en over die meteor gesproken, zijn zus, dat is een van die fantastische stemmen. Lies van Radio BNE, de Rat Pack Live in Concert Best of Christmas op zondag 8 november. Dan is van dat in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Jij kan erbij zijn, er zijn nog altijd kaartjes over en die kan je bestellen via Radio BNE op VRT Max. Dus Lies, die is er sowieso bij, ook Helmoet Lotti, Yannick Bouvy, Kleimans en Van Geel, Loredana en Barbara Dex. Allemaal dus Radio BNE, de Rat Pack Live in Concert, Best of Christmas, zondag 8 november in de Koningin Elisabethzaal, beter in Antwerpen. En kaartjes dus via Radio BNE op VRT Max.
1: Radio 2 Kickstart Weekend.
0: En die Kickstart Weekend nu met de keuze van Yvette Klaassen. Die schrijft: Benjamin, morgen hebben wij een etentje. En ons vriendin Helga zorgt voor het eten. En dat is een kokkin, schrijft ze uit de 1000. De beste, lekkerste dingen maakt ze klaar alsof het allemaal niks is. Daar kijken we al zeer hard naar uit. En ze kiest een liedje uit waar ze al jaren fan van zijn. En met dat liedje zitten we recht in de 70s. Het is Tavares met Heaven Must Be Missing an Angel.

wil natuurlijk de stemming niet gaan beïnvloeden, maar je zou bijvoorbeeld wel op dit kunnen stemmen voor de Radio Bene Evergreen 500 van de jaren 70. Want komt uit het jaar, ik zal het eens even opzoeken, hè. 1976 was ook zo'n hete zomer, ja. Dus nu stemmen, Radio Bene VRT Max. En vanaf maandag luisteren naar die Radio Bene 500 van de jaren 70. Tavares met Heaven Must Be Missing an Angel. En zometeen Santana.

0: Zorgt voor live muziek.
1: Radio 2 Weekwatchers.
2: Het ideale driegangenmenu op de zaterdagochtend.
0: Live van op landbouwbedrijf Houtmeijers in Laakdal.
1: Morgenochtend om 8 uur op Radio 2.
3: Mannekes, het is september, hè?
4: Ja, dat hadden we ook door.
3: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
4: Dat ook, ja.
3: Wat ook, ja.
5: Dat hadden we ook door.
3: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
4: Oh! Dat hadden wij niet door.
3: Dan is het nu door.
6: Ja, naar Gamma.
0: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma. Gamma.
0: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
9: Goh, waar liggen die broodlozen nu weer?
10: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
11: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
8: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be. Volkswagen.
12: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen deze week topdeals op laptops van onder andere HP en tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
13: Curiosity Festival. 2 weekends vol Indian Summer Vibes in Wetteren. Van 18 tot 20 september met onder andere Bart Peters, Suzanne en Freek. En van 25 tot 27 september Meteor en Raymond van het Groene Woud.
0: Curiosity.
13: Tickets op curiositiefestival.be. Samen met Radio 2.
8: Lotto is op zoek naar voeten.
14: Huh? Voeten?
8: Die graag op grote voet leven.
14: Graag.
15: Maar niet naast je schoenen open, hè?
8: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
14: En na het eten, Rob.
16: Bon.
8: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
17: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bami goreng of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
18: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
1: Radio 2.

Radio 2 Kickstartweekend met Santana en Rob Thomas en Smooth. Bericht gekregen via VRT Max van Annemie Pavels. Die schrijft een zeer goede middag, Benjamin. Mijn weekendplannen wel. Dat is eigenlijk heel simpel. Ik ga het gewoon een beetje rustig houden dit weekend. Mag ook, hè. Een beetje wandelen zit erbij. Een beetje rustig genieten in de tuin. En die weekendplaat voor haar, dat is iets van Olivia Rodrigo. Zij gaat voor Driver's License.

0: En bij deze is het weekend ook ingezet voor Annemie Pabels. Haar ideale weekendplaat, Olivia Rodrigo met de driver's license. Fabio de Man, die stuurt Benjamin, het weekend mag voor mij starten met een danskraker uit de 90s. Komt er nu aan.
1: Radio 2 Kickstarter. Weekend.
2: Radio 2. Benjamin Scholaert.

kanskrakerige altijd de 90's, is dit wel 10 op 10 hoor. Keuze voor Fabio de Man. W met Please Don't Go. Dan gaan we naar Lisbeth Machiels. Die schrijft: Benjamin, morgen trouwen onze beste vrienden. Wij hopen natuurlijk op goed weer. Ik denk het wel hoor, Lisbeth. Ja, ja, ik denk dat dat allemaal zal meevallen. En ze hopen ook dat de DJ morgenavond bij het avondfeest het volgende liedje draait. Dan kunnen we eens lekker slowen allemaal samen. Het gaat om Robbie Williams met Angels.

0: Radio 2.
1: Bijna alle grote merken aan superkleine prijzen. Superkleine prijzen.
2: Tot 70% korting bij Meubelen Gaverzicht. Onze toonzaal moet helemaal leeg om plaats te maken voor de nieuwe collectie. Grijp de laatste stuks.
3: De grootste meubel- en keukenzaak van Vlaanderen.
4: Meubelen Gaverzicht. Interieur Avenue Gaverzicht. Dichterbij dan je denkt. In Deerlijk en Moeskroen.
5: Wat eten we vandaag?
6: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
5: Onmisbaar in de keuken.
6: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
5: Gratis en voor niks.
7: Heb jij moeite met het lezen van kleine en grote letters? Kom dan naar de Sensotech Open Deurdag.
8: Sensotech heeft gegarandeerd een oplossing voor jouw visuele uitdaging. Ontdek ze tijdens de Sensotech Open Deurdag op vrijdag 11 september in Jabbeke.
7: Meer info op sensotech.be.
3: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
9: Wat is jouw ideale plaat om dat weekend in te springen? En wat zijn je weekendplannen? Stuur even door via Radio 2 op VRT Max. Nu het nieuws van 3.

0: 14-nieuws met Sophie Verbrugge. De federale overheid heeft met de nieuwe staatsbonden in totaal ruim 1,2 miljard euro opgehaald. Dat is het op twee na beste resultaat ooit. Een staatsbon is een belegging. Je leent geld aan de Belgische staat en dat kan voor 1 jaar of voor 10 jaar. Er is vooral ingetekend op de eenjarige staatsbon die netto 1,93% rente oplevert. Dat is vaak veel meer dan spaarrekeningen. Onze financieel expert Steven Rombout zegt dat de staatsbon er wel niet in is geslaagd om die spaarrekeningen ook aantrekkelijker te maken.
1: Banken hebben niet erg veel moeite gedaan om hun spaarrekeningen aantrekkelijker te maken dan de staatsbon. Er is 1 spaarrekening van Keytrade zonder speciale voorwaarden die met 2% beter doet dan de staatsbon. Banken hebben vooral de rentevoeten van spaarrekeningen met speciale voorwaarden opgetrokken. Rekeningen bijvoorbeeld waarop je maandelijks een beperkt bedrag kan overschrijven. Voor de klassieke spaarrekeningen waarop de Belgen het gros van hun spaargeld hebben staan, blijft de rente laag. Wel hebben vooral kleinere banken de rente op termijnrekeningen verhoogd. Sommigen brengen nu wellicht tijdelijk ietsje meer op dan de staatsbon.
0: Enkele regio's in Vlaanderen zoeken uit hoe ze het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs beter kunnen organiseren. Al jarenlang duiken verhalen op van kinderen die uren op de bus zitten. En in de streek rond Roeselare in West-Vlaanderen werken ze daarom met mobicoaches. Die leren kinderen om zelfstandig naar school te gaan. 4 op de 10 leerlingen van het buitengewoon onderwijs hebben zo een alternatieve manier gevonden om op school te geraken, zegt mobicoach Kimberly Kouwelier.
2: We kunnen dat met de fiets, de bus en de trein doen. Dat is te zien waar de leerlingen wonen of hoe ze zich daarbij voelen. En dan leren we een traject aan dat ze zelf kunnen leren van ik kan dat alleen. Een leerling kan dat in 1 dag, de ander in 2, maar je hebt er ook die langer nodig hebben. Dus ze moeten volledig het vertrouwen vinden en voelen van oké, ik kan het zelf.
0: De leerlingen zijn daardoor sneller op school en ook de schoolbussen moeten minder lang rondrijden. En de omstreden Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate wordt in Roemenië officieel aangeklaagd voor onder meer mensenhandel en seks met een minderjarige. Zijn broer Tristan wordt aangeklaagd voor medeplichtigheid. De twee broers zouden slachtoffers geronseld hebben door hen een relatie te beloven, maar uiteindelijk moesten ze onder dwang pornografische content maken. Zelf ontkennen de broers alle aanklachten. Andrew en Tristan Tate staan bekend om hun ultraconservatieve ideeën over vrouwen en ze noemen zichzelf ook vrouwenhaters. Zowel in Roemenië als in het Verenigd Koninkrijk worden ze verdacht van tientallen misdrijven. Het is droog, maar bewolkt. Straks ook regen bij temperaturen tot 24 graden. Morgen droog en zonnig. Hier en daar wat stapelwolken. Zondag veel zon, dan halen we tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel, Sophie. 3:03 naar Antwerpen. Bijna 3 kwartier file rijden op D17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. 10 minuten op de A12 van Voor Ekeren. En 1.5 uur op D313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring, de R2, is er in beide richtingen 20 minuten file aan de Liefkenshoektunnel richting Stabroek vanaf Beveren. En richting Beveren vanaf Antwerpenhaven. Ook 35 minuten file rijden richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En 1.5 uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de binnenring rond Brussel 1 kwartier file golven tussen Groot-Bijgaarden en Tervuren en op de buitenring 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. En op D314 van Leuven naar Lummen 20 minuten tussen Herend en Wilselen door een defect voertuig op de spitsstrook.
4: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.

0: kent ze natuurlijk van Mbop, maar dit was die andere grote hit. Eind jaren 90, Handsome met Where is the Love?
1: 2, Kickstart Weekend.
0: Ja, Where is the Love, dat was natuurlijk. Ik zit hier al de hele namiddag mensen te enthousiasmeren. Hè, van het wordt warm weekend, leuke uitstapjes, uitbreiding van de zomer zou je kunnen zeggen komend weekend. Maar, Tanja uit Antwerpen, voor jou kan het eerlijk gezegd niet snel genoeg kerst zijn, hè? Hallo Tanja. Tanja. We gaan zo nog eens even proberen te bellen, maar ik denk... Wacht, hoor, lukken, gaat lukken. Tanja, waar zit je ergens? Dus Tanja uit Antwerpen, ja, die voor haar niet te veel zomer, hoor. Nee, die verlangt andere dingen. En ik hoop dat ik ze straks nog even te pakken krijg, dan kan ze het zelf vertellen. Nee, het lukt niet. Nee, in ieder geval, waar is Tanja? Ja, bellen. Oké. Hallo Tanja, ben je
2: Hallo,
0: er?
2: Met Tanja.
0: Je was even weg, hè? Ja. Nee, Tanja, wat was ik aan het vertellen? Dat is dat het dit weekend wel lekker warm wordt. Beetje uitbreiding van de zomer nog, van de zomer van 2026. Maar voor jou kan het niet snel genoeg kerstmis zijn, hè? Vertel eens.
2: Ja, ik ben nu de kerstknuffels aan het haken. Ja. Zoals kerstmannetjes, rendieren, engeltjes. En dat is om op kerstbeurzen te verkopen.
0: Ja, voilà. Ja, als je dat wil gaan doen, dan moet je er natuurlijk allemaal op tijd mee beginnen. Hè? Dus nu ben jij al volop bezig met de voorbereidingen voor de kerstperiode. Zeg Tanja, welk nummer kan ik voor jou draaien om dat weekend in te stappen?
2: The Boys of Summer van Don Henley.
0: The Boys of Summer van Don Henley, nummer dat eigenlijk gaat over het eind van de zomer, hè?
2: Ja.
0: Jouw favoriete moment, wanneer je kan beginnen met de voorbereiding van de kerstperiode. Goed, ik wens jou een fijn weekend en jouw nummer komt er nu aan. Don Henley, Boys of Summer. Fijne dag nog, Tanja.

Want for Christmas van Mariah Carey had ze ook kunnen aanvragen eigenlijk, hè? Tanja uit Antwerpen. Ze is volop bezig met de voorbereidingen voor kerst. Van alles aan het knutselen. Om dan op kerstbeurzen te gaan staan. Maar dat heeft ze niet gedaan. Ze heeft niet Mariah Carey uitgekozen, maar wel Don Henley met The Boys of Summer. Ook eigenlijk een nummer dat gaat over het eind van de zomer en de herfst die in aantocht is en al dat soort dingen. Dan zitten wij bij Danny van de Ven. Ja, Danny heeft ook een plan voor dit weekend, want hij gaat naar Sergio kijken. Here we go! Here we go, ja, ja. Hij heeft niet het nummer van Sergio uitgekozen. Of tenminste, ja, toch wel, maar ook Sandy zit erbij natuurlijk, want hij gaat in Radio 2 Kickstart Weekend voor Touch of Joy met Don't Give It Up. Hele goeiemiddag!

0: samen op bij deze hier, Sergio en Sandy. Ja, hebben ze afgelopen zomer heel vaak gedaan. Je kreeg Touch of Joy met Don't Give It Up. Berichtje van Marleen Reiniers, die schrijft: Benjamin, ik kijk al zo hard uit naar het weekend, want morgen komen mijn dochter met de twee kindjes en mijn schoonzoon voor 3 weken aan in België. Die wonen in Costa Rica, maar ze komen dus naar België. Ik ga een gans weekend de kindjes knuffelen. Dat is een goed plan, Marleen. Ja, en dit weekend is er natuurlijk ook weer de gordel, hè, in de groene rand rond Brussel. En toch ook wel heel veel mensen die daar gaan aan meedoen. Heidi bijvoorbeeld uit Terlat, die gaat 60 kilometer fietsen. En ze kiest een plaat uit om dat weekend mee in te stappen. Het heeft iets te maken met een fiets en je ontdekt zo meteen over welk nummer het gaat.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag zeggen het niet.
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het.
5: Wij mogen het en hij niet.
4: Ja.
5: Is het omdat we met 3 zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
6: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Haarlembeke, Bornem en Lebbeke.
7: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
8: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Check de volledige kalender via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
9: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
10: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
11: Wat eten we vandaag?
12: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
11: Onmisbaar in de keuken.
12: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI souschef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
11: Gratis en voor niks.
13: Het is uw linkeroor hier, hè.
14: En uw rechteroor.
13: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
14: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
13: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
14: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
13: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
14: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
13: Ja, ja. Het kan anders.
15: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uit. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
16: Elke dag telt voor 2.
1: Radio 2.
17: Maar achterop bij mij.

keuze dus van Heidi Atternat. Omdat zij dus gaat fietsen, hè, dit weekend. 60 kilometer, de gordel. Ja, dan moet ik wel zeggen, Heidi, als je iemand gaat meepakken voor 60 kilometer op je bagagedrager, zoals in dit nummer van Gerspard Doel, ja, dan zal het natuurlijk wel 60 kilometer serieus trappen gaan worden. Volgende is een keuze van Fedra van Mol. En Fedra, die blikt even terug op die wedstrijd die we deze week bij Anne en Daan hebben gespeeld, waarmee je dus exclusief naar dat concert van Céline Dion kan. In Parijs vanochtend hadden we een winnaar, Kim was dat. En Fedra die schrijft, ik ga dit weekend eens naar heel veel muziek van Céline Dion luisteren, want ja, jullie hebben afgelopen weken veel muziek gedraaid van haar. Oh, dat was echt zo nog eens een herontdekking. Dus dit weekend, playlistje van Céline Dion op. Het is dit nummer dat ze aanvraagt in Radio 2 Kickstart Weekend. That's the way it is.

0: plaat van Martin Dano uit Liedekerke. Ze schrijft: Benjamin, dit hoort er toch gewoon bij dat weekend. Het gaat om Beat of Your Heart van Purple Disco Machine.
1: Radio 2 Kickstart, weekend.
2: Benjamin Scholaert.
0: En dan gaan we meteen door naar Rick. Rick Ooms is het. Die schrijft: Benjamin, ik ben begonnen met avondschool Italiaans. Ja, het is toch niet zo gemakkelijk hoor, want ik moest eerst een testje doen om te zien in welk jaar ik kon beginnen. En ik denk dat het toch een beetje een iets te veel zal worden. Dus ja, Rick gaat er zich dit weekend eens moeten aanzetten, of het zal al redelijk snel gedaan zijn met die avondschool Italiaans. In ieder geval, om toch een beetje in de mood te komen, heeft hij een Italiaans nummer uitgekozen. Dat is Eros Ramazzotti met Più Bella Cosa, dat is voor zo meteen. Eerste weg op, 179 kilometer file op de Antwerpsring richting Nederland. 3 kwartier extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout richting Gent. 35 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de R2, de ring richting Stabroek. Ruim een half uur tussen Beveren en de Liefkenshoektunnel door een ongeval op de rechterrijstrook daar. Richting Beveren een half uur vanaf Antwerpenhaven tot de Liefkenshoektunnel door een defecte vrachtwagen. Naar Antwerpen ruim een half uur op de E313 vanaf Herentals-West. Verder niet meer dan 10 minuten. Dan op de buitenring rond Brussel, 40 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. En op de E314 van Leuven naar Lummen 20 minuten tussen Heverlee en Wilselen. Daar is de weg wel vrijgemaakt en andere vertragingen zijn beperkt op dit moment.
2: Je luistert naar Radio 2 in West.

0: Rick, als je dit kan vertalen, dit volledige nummer, dan denk ik dat je toch wel op goede weg bent, hoor. Met jouw Italiaanse avondschool. Eros Ramazzotti, Pio Bella Cosa. Vanochtend hoorde je Peter van de Veire in Goedemorgen Morgen. Zeg, en Peter die maakt al 20 jaar ochtendradio. Straf, hè? Om dat te vieren trakteert hij op een nieuw bed. Speel elke dag mee in Goedemorgen Morgen. Verzamel hints, kraak de code en vind de exacte locatie van Beddegem. En als je denkt te weten, stuur dan jouw antwoord door in VRT Max. En de eerste 20 die de juiste locatie raden wil, die spelen op vrijdag 11 september, dat is over exact een week, in Beddegem. En wie weet, slaap jij binnenkort in een heerlijk nieuw bed van Peter van de Veire. Of Peter daar dan ook komt inliggen, dat weet ik niet, hoor. Nee, dat moet dan de 11e september maar eens worden afgesproken. In ieder geval, meer informatie vind je bij Radio 2 op VRT Max. Grazie resistere. Eros Ramazzotti, Pio Bella Cosa. Zo meteen Sarah Larsson.
1: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen. IKEA-tip van de week.
2: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
1: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Nog voor je kan denken...
6: Pas op voor die borduur!
5: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
6: Ik kan dat nu niet doen.
5: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
6: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
5: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
7: En krijg ik roze blokjes?
5: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
8: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Vanavond iets Italiaans?
9: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
11: Amai, la vita is echt wel bella.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: De Ardennen. Rust, natuur en genieten met vrienden, familie of partner. Elk seizoen betoverend vanuit jouw luxueus Casa Pilot vakantiehuis. Met wellness of je eigen privézwembad. Casa Pilot. Jouw specialist in luxe vakantiehuizen in de Ardennen. Het hele jaar lang. Start je droomreis op casapilot.com.
13: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
14: Klaar?
13: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
14: Ja?
13: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
14: Nog mee?
13: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
14: Gaat het nog?
13: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
14: Kortom?
13: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
14: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
15: Peugeot. Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
16: Zottekes, wakko.
15: Check. Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.

0: wel om dat weekend mee gaan in te stappen. Tijdens Radio 2 Kickstart Weekend. Je hoort Zella Larsson met Lush Life.
1: Radio 2 Kickstart Weekend.
0: Het is bijna 4:15 en ik ga nog eens even bellen met een vals teefje eigenlijk. Goedemiddag, Hilde. Dat klopt toch? Hè? Jij bent toch een vals teefje. Hè? Sorry dat ik het zeg, maar het is eigenlijk wel zo.
2: Een vals teefje, ja.
0: En vertel eens, die valse teefjes, wat is dat?
2: Dat is een groep dames. Ja. En wij zingen op bestaande muziek zingen wij een ludieke tekst. Ja. Dus wij gekende nummers zingen we daar een ludieke tekst op.
0: Okay.
2: En dat is altijd vrij wijs. En het is voornamelijk in het Gans, maar het is af en toe ook een keer in het Nederlands en af en toe ook een keer in het West-Vlaams. En het is vrij leuk.
0: En je plannen met die valse teefjes dit weekend? Jullie gaan iets doen, hè, dit weekend?
2: Ja, hoor.
0: Ja, vertel eens.
2: Wij treden morgen op in het Leientheater. Heel mooi theater in Deinzen. Morgenavond om 8:00. En er zijn nog enkele plaatsen vrij.
0: Valassie, en als mensen kaartjes willen, dan moeten ze naartoe? Valseteefjes.be of zoiets?
2: Ja, of gewoon naar het Leientheater komen. Dat gaat wel lukken.
0: Dat is misschien nog gemakkelijker. Allemaal in de website. Gewoon komen en genieten natuurlijk. Zeg, en je wil een nummer aanvragen dat jullie eigenlijk ook zingen, hè? Maar dan in een aangepaste versie. Hè? Love of the Common People.
2: Love of the Common People. Leven gelijk dat uitkomt.
0: Dat is een goed levensmotto eigenlijk. Leven gelijk dat uitkomt. Maar Hilde, we gaan toch
2: zien. Mag ik nog iets zeggen? In oktober vieren wij ons 20-jarig bestaan. Mm-hmm. En wij treden daarvoor op in de Minaar.
0: Dat
2: wordt ook heel leutig. Mm-hmm. En dat zijn de liedjes van over de 20 jaar plus onze laatste show daarbij.
0: Allemaal heel fijne plannen bij de valse teefjes. Morgen in Deinzen en dan binnenkort in de Minaar. Goed, we gaan Love of the Common People draaien van Paul Jong. En ik wens jou een heel fijn weekend, hè. Dag Hilde.
2: Dankjewel. Ook voor jou. Dag.
1: Dag Benjamin.
3: Benjamin Scholaert.

te werken worden bij de valse teefjes. Het leven pakken zoals dat komt. Kom daar wel op neer. Love of the Common People van Paul Jan. Morgenavond dus te bekijken in het Leie Theater. En nee, niet gaan kijken op een website. Gewoon gaan. Gaan, ja. En tickets kopen. Dat is de boodschap natuurlijk. Dit was de keuze van Hilde Simons. Volgende is door veel mensen aangevraagd, hoor. Als ideale plaat om dat weekend in te stappen. Onder andere door Hugo, door Pauline, door Sandra. En het gaat om dit.

plaat om dat weekend in te zetten van een andere Jennifer, van Jennifer Morales. 4:06 hebben we nog tijd voor eentje. Natuurlijk hebben we nog tijd voor eentje. En dat is de ideale weekendplaat van Yves Lotens. En het is nog eens in het Italiaans te doen. Hè, zoals daarnet bij Eros Ramazzotti. Ja. Dat gaat voor Ricky Poveri met Sara Perché Ti Amo.

0: Geniet ervan en ik laat jou zometeen in de handen van David van Oetingen met de nieuwe Radio 2 Spits. En die krijg je na het nieuws van 4 uur. Geniet ervan!
1: Amai, de back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
2: Ah, hoor ik mijn naam?
1: Zegt de man die nog 3 vakken van het eerste jaar meeneemt en 1 van het tweede.
2: Ik bouw slim op.
1: Ja, maar duidelijk niet snel, hè?
3: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, je begint altijd bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires. Zo start je snel en werk je slim. Bijstig toch?
4: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
5: Mannekes, het is september, hè?
6: Ja, dat hadden we ook door.
5: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
6: Dat ook, ja.
5: Wat ook, ja.
7: Dat hadden we ook door.
5: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
8: Oh!
6: Dat hadden wij niet door.
5: Dan is het nu door.
8: Ja, naar Gamma.
9: Hoe maak je het?
10: Samen met Gamma. Gamma.
9: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
12: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
13: Kruidvat! Altijd.
14: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Ah, een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleeplife.
15: Het effect voel je direct.
14: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep. Exclusief verkrijgbaar bij Sleeplife.
16: Help! De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
17: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
16: Oh,
17: op een wit en bruin vierkant brood. Op kidsappels. En op nog zoveel meer.
16: Oh, Lidl. Op u kan ik rekenen.
17: Lidl, dat kan tellen.
18: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween. Tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
19: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Je hebt daarnet je weekendplaten al mogen kiezen. Onze bekende vrijdagsgast mag dat straks ook doen. Ik verklap nog niet wie het is, maar ze heeft wel een heel mooie stem.
2: Elke dag, telk voor twee.
0: En ze kan ook supergoed acteren. Maar ik zwijg voor de rest, voorlopig.
15: 4 uur, goedemiddag, 14 nieuws met Sophie Verbrugge. De Vlaamse modeontwerpster Julie Kegels heeft een prestigieuze modeprijs voor jong talent gewonnen. Kegels studeerde aan de Antwerpse Modeacademie en richtte 2 jaar geleden haar eigen merk op. Deze prijs kan haar carrière echt een boost geven, zegt modespecialist Eva Konings van Flanders DC.
4: Eigenlijk al gewoon genomineerd zijn, zit u al meteen op de radar bij de wereldtop in de mode. Je krijgt daar echt wel in de sector een validatie en een geloofwaardigheid. Dat kan je eigenlijk met geen enkele marketingcampagne kopen. Zeg maar. Als winnaar krijg je een belangrijke geldsom. Het gaat toch om €400.000. Dat betekent dat je echt gaat kunnen werken op je productie om die beter op te schalen. Je kan op zoek gaan naar betere materialen om mee te werken.
15: De ontwerpen van Julie Kegels worden gedragen door heel wat wereldsterren zoals zangeressen Dua Lipa, Demi Lovato en Rosalia. Enkele regio's in Vlaanderen zoeken uit hoe ze het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs beter kunnen organiseren. Al jarenlang duiken verhalen op van kinderen die uren op de bus zitten. En in de streek rond Roeselare in West-Vlaanderen werken ze daarom met mobi-coaches. Zij leren kinderen om zelfstandig naar school te gaan, te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer. 4 op de 10 leerlingen van het buitengewoon onderwijs hebben zo een alternatieve manier gevonden. Schooldirecteur Gerrit de Molder is erg tevreden met het project.
6: Naast tijdswens zien wij ook een kwaliteitswens. Als leerlingen minder lang op de bus zitten, is dat voor hun welzijn in ieder geval ook beter. Ze komen eigenlijk wel op een betere manier aan op school. Langs de andere kant, waar zien wij ook een winst, is in het feit dat de leerlingen die niet gebruik maken van het collectief busvervoer, dat zij sowieso sneller hier op school raken.
15: Vier Amerikaanse wetenschappers gaan bij de Vrije Universiteit Brussel werken om het onderzoek naar klimaat te versterken. De vier krijgen een leerstoel voor 3 jaar en behouden intussen ook de band met hun Amerikaanse universiteit. Zo wil de Brusselse universiteit beter samenwerken en een brug vormen tussen Europa en de Verenigde Staten. En de bedoeling is om echt een internationaal centrum voor klimaatonderzoek te starten. En de politieke partij Groen eist dat VRT het optreden van de Ketnet-band op de jaarlijkse N-VA-familiedag in Plopsaland annuleert. Op 20 september huurt de partij het pretpark af voor leden in het teken van de 25e verjaardag van de partij. Volgens Groen staat het optreden van de Ketnet-band op de familiedag haaks op het neutraliteitsbeleid van VRT. N-VA zegt dat het optreden er niet op hun vraag komt, maar dat Plopsaland de Ketnet-band heeft geboekt. De woordvoerder van VRT laat weten dat een annulering zeker niet aan de orde is, omdat het een evenement is dat in de eerste plaats draait om gezinnen. Het is wisselvallig met lokaal wat lichte regen. Morgen een droge en zonnige dag met hier en daar wat stapelwolken. We halen dan 21 graden. Zondag veel zon, dan halen we 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
7: Maar ja, die is ook wel heel goed, die Ketnet-band.
8: Ja.
7: Ik zou die ook wel willen, een event. Ja? Mirjam, die files willen we liever niet, maar ja, ze zijn er ook.
8: Ja, pittig druk vanavond. 240 kilometer voor de Antwerpse ring richting Nederland. Komt er 3 kwartier bij. Naar Gent is dat een dik half uur. Ook veel problemen op de R2, de ring richting Stabroek. 1 uur tussen Beveren en de Liefkeshoektunnel. Komt door een ongeval rechts. Richting Beveren op die R2 ook een dik half uur tussen Antwerpenhaven en de Liefkeshoektunnel. Daar dan weer een defecte vrachtwagen rechts. Naar Antwerpen vanaf Waaslandhaven Oost 25 minuten. Een dik half uur. Uur vanaf Massenhoven, 20 minuten vanaf Sint-Job en 25 minuten vanaf Berendrecht op de A12. Rond Brussel op de buitenring een dik half uur file golven tussen Wezenbeek en Bemmel. Op de binnenring is dat 20 minuten tussen Grotbijgaarden en Tervuren. Naar Brussel op de E40 in Sterrebeek door een ongeval rechts. Naar Lummen op de E314, 20 minuten tussen Heverlee en Aarschot. Naar Aken op de E40 bij Luik een half uur door de werken en andere vertragingen zijn beperkt.
7: Oké, dankjewel.
13: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
20: Radio 2.
13: Radio 2 Spits.
20: David van Oetegem.
7: Een zeer goede middag.
20: WRT Radio 2.
7: We zullen de Weather Girl sturen.
20: Radio.
7: Ja, de Weather Girls. Met hun speciale regen toch wel.
21: Weather Girl. Uh-huh. And have we got news for you?
22: You better listen.

0: straks komt onze weather girl Sabine Hagedoorn ook nog langs. Voor een iets accuratere weerbericht, denk ik toch. In Limburg is er een groot fruitplukkersgevecht geweest. Op een hoteldomein, hoorde ik ook. Twee Roemeense families zijn elkaar te lijf gegaan met ijzeren staven en benzine. Maar ja, ze zaten ook met veel te veel seizoenarbeiders samen. 300 op een plaats die maar voor 60 geschikt is. Ja, dan kan een kleine ergernis al gauw omslaan in een groot conflict als je zo dicht op elkaar zit, denk ik. En ja, sorry, maar de aanstokers waren de vrouwen, zegt deze anonieme hotelgast die het allemaal heeft gehoord.
1: Ik had wel de indruk dat de vrouwen serieus... iedereen ophitste. Dat had ik wel de indruk.
2: De vrouwen waren hevig.
1: Ja, ze waren zeer hevig.
0: De vrouwen waren hevig. En het was misschien wel even heftig, maar Limburgers blijven nuchtere mensen.
1: Goh, kijk, de Belgen vechten ook wel eens eens, hè, maar stoorden ons in ieder geval niet.
0: Gemakkelijke gast. Dat worden ondanks alles toch nog 5 sterren op TripAdvisor voor Château de Loos in Hoepertingen. De fruittelers is nu gevraagd om op hun eigen bedrijven onderdak te voorzien, anders worden ze naar huis gestuurd. Maar Château de Loos, dus even Château chaos.
3: Radio 2 Spits. Radio 2.
0: Straks nog meer nieuws uit je buurt om 4:30. Eerst somber.

En goed nieuws voor al wie met het nieuwe schooljaar is gestart. Die week zit er alweer op, kan je voorstellen. Dat was een korte week. Ideaal om even op te warmen voor leerlingen en leerkrachten. En hoe zit het met juf Helena?

0: Okay, so you got a car. That don't impress me much.
1: Shania Twain. En hoe impressionant zijn onze Belgian Cats straks op het WK basketbal dat vandaag is gestart. Straks eens horen wat we ervan mogen verwachten.
2: Weet je wat ik mis na de vakantie?
3: De zon?
2: Nee.
3: Het strand?
2: Nee, het comfort.
3: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september. Citroën. Info en voorwaarden op citroën.be.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
5: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
6: Amai, dat valt mee.
5: Waarom?
6: Omdat je nu bij Proximus €100 cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
5: Ja, en?
6: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
5: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
6: Zijn dat kleine vrienden?
5: Nee.
6: Videocall dan, hè.
7: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Krevel.
8: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
7: Krevel. Leef beter.
9: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug. De podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een strafanalyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn? Score je ticket via sportza.be.
10: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
11: Elke dag telt voor twee.
12: Radio 2.

0: mooie reclamespot voor de Golden Coast. Katy Perry en Snoop Dogg. California Girls. En onze Basketball Girls, die starten over een dik uur aan hun wereldkampioenschap. Kan je ook live volgen op Sportza Radio met Karel Bertelen, die commentaar zal leveren vanuit Berlijn. Goedemiddag, Karel.
1: Dag David, goedemiddag.
0: Hoeveel zin heb jij er daar al in?
1: Altijd in basketbal. Dat is een beetje mijn tweede sport. Ik heb zelf gespeeld tot ik 19 was. Door de omstandigheden de koers natuurlijk al veel langer. Maar basketbal is zeker mijn tweede sport. En dan ben ik heel tevreden dat ik dit WK met de Cats opnieuw mag en kan meemaken. Ja. En dan zitten we hier inderdaad in Berlijn in een hele mooie zaal. De Max Schmeling Arena. En Max Schmeling is misschien een tip voor iemand die naar een sportquiz moet gaan. Dat was een Duitse bokser. Uit de jaren 30.
0: Ja, hoe vaak ga jij dat moeten uitspreken? Straks hopelijk niet te vaak, als je dat 10 keer naar elkaar moet zeggen.
1: Maar nee, dat is zeker waar. En gelukkig is het maar 1 keer dat de Cats in deze zaal spelen. Er is nog een tweede in Berlijn, de Berlin Arena. Dat is makkelijker om uit te spreken. Ja. En de rest van het toernooi gaat daar voor de Cats.
0: Oké. Maar tegen Turkije dus over een dik uur, dat zou een makkie moeten worden, toch?
1: Makkie moet je mee opletten. Er zijn maar 16 ploegen hier. Hè. Dus dat zijn eigenlijk de beste 16 van de wereld. Oké. De ranking is er wel Turkije op 16, de Cats op 5. Maar goed, een ranking is ook maar een ranking. Het moet op het parket gaan gebeuren. Inderdaad, wat je zegt, om 5:30. Maar wat er wel waar is, is dat de Cats, dubbel Europese kampioen, ondertussen, ja, die kunnen hier toch wel een statement maken. Die zijn gewoon beter dan Turkije. Dat is zo. Ze zijn ook veel meer ervaren. Hebben dit al meegemaakt op meerdere toernooien. Het beste resultaat van Turkije, om maar iets te zeggen, David, dat is in 2014 vierde op een EK. Dus veel dichter zijn ze nooit gekomen. Ja. Wij hebben 2 keer goud. Ik zeg het, we hebben de beste speelster van de wereld met Emma Meesman, of toch één van de beste van de wereld. En die doet de ploeg draaien. Ondertussen, al die speelsters die in Amerika hebben gespeeld, die zijn erbij. Jetlag is verteerd. En ik denk ook wel dat we mogen van uitgaan dat de Cats deze match wel gaan winnen.
0: Ja. Voilà, wie wordt dan de moeilijkste tegenstander voor de Cats op dit WK?
1: Dat is Australië. Hè? Ja, Australië staat nummer 3 in de wereld. Die hebben daarnet hier om deze middag om 11:30 al hun eerste match gespeeld tegen Puerto Rico. Dus dat is het derde land in onze poelen. Vandaag Turkije, dan zondag namiddag Puerto Rico en maandag voormiddag om 11:30 Australië. En dat wordt de sleutelmatch. Dat is heel duidelijk. In principe winnen Australië en de Cats elk hun 2 wedstrijden. En dan gaat het om de groepswinst. En dat is niet onbelangrijk, want wie de groep wint, mag onmiddellijk naar de kwartfinales. Wint dus een dag ook, omdat er dan tussen speeldag vermeden wordt. En bovendien krijg je dan geen te zware tegenstander in die kwartfinales. Dus dat zijn allemaal positieve dingen, waardoor je die match van maandag naar middag, of maandagmiddag moet ik eigenlijk zeggen, moet proberen te kunnen winnen. Begint natuurlijk zo dadelijk om 5:30, maar dat moet in principe een haalbare kaart zijn. Puerto Rico zeker, want ik heb de match nu gezien van Australië tegen Puerto Rico. Dat is duidelijk het zwakste land van onze groep. En Australië, David, ja, die hebben mij toch ook niet vreed onder de indruk gebracht. Dus ik geloof erin dat ze de groep kunnen winnen.
0: Ik hoor, er is optimisme daar van.
1: Ja, zeker.
0: Oké, straks dus om 5:30 via Sportza VRT Canvas Radio 1, Sportza Radio. En wij gaan dat hier ook vanuit de studio zeker volgen. Dankjewel, Karel. Veel
1: zeer
0: plezier
1: goed,
0: daar.
1: Dankjewel. Dag, David. VRT Radio
0: 2, elke week ook een nieuwe song die we in de kijker zetten en die je dus vaak zal horen passeren hier op Radio 2. Onze Radio 2 topsong. En Bart Peters mocht deze week de spits afbijten met deze prachtige song. We zijn ermee bezig.

0: met het nieuws uit jouw buurt nu. We gaan eens luisteren.
1: 16:30. Goedemiddag. Het VRT-nieuws uit West-Vlaanderen met Lotte Aneka. In Brugge heeft de openingstentoonstelling van de nieuwe kunsthal Brusk veel minder bezoekers gelokt dan het stadsbestuur zelf had verwacht. De Expo Breedbeeld trok de voorbije maanden 70.000 bezoekers, terwijl het streefdoel 150.000 was. Eva van Hoorne van oppositiepartij Groen is niet verbaasd dat de cijfers tegenvallen.
2: Ik heb echt maandenlang gewaarschuwd dat er veel te veel aandacht ging naar show en events en veel te weinig naar de inhoud, dus naar de expo zelf. Dat de inhoud te weinig centraal stond in de manier waarop dat Brusk werd gelanceerd. Zeker nu eigenlijk met de strubbelingen rond vertrek van de algemeen directeur vind ik dat we niet te overhaast intern iemand mogen aanduiden zonder voldoende museale expertise.
1: Het stadsbestuur zelf zegt wel tevreden te zijn omdat Breedbeeld meer bezoekers trok dan de expo's van Museum Brugge voor Brusk er was. De school voor buitengewoon onderwijs, de Waterlelie in Moorsele, is naar de kinderrechtencommissaris gestapt om de lange reistijden voor leerlingen van thuis naar school aan te klagen. Sommige leerlingen zijn elke dag meer dan 4 uur onderweg en dat vindt de directie onmenselijk lang. Hopelijk kan de kinderrechtencommissaris mee voor een oplossing zorgen, zegt directrice Els Roelstraten.
3: Zij is wel van plan om verschillende casussen te verzamelen en dan te kijken van wat zijn er hier mogelijke oplossingen. Er werd ook al gesproken over gezamenlijke opstapplaatsen. Maar natuurlijk voor deze bazaal functionerende kinderen is dat soms moeilijk om die kinderen naar een bepaalde opstapplaats te brengen, een tijdje te moeten laten wachten.
1: Voor een groep spelers uit het Brugse amateurtoneel wordt het een bijzonder druk weekend. Ze spelen vanavond en dit weekend maar liefst 15 keer mee in Fairy Tales, een varende tentoonstelling tijdens het Rijenfestival. Vanop de bekende toeristenbootjes kijken de bezoekers naar de toneelspelers aan wal. Een van de amateurtheaterspelers is Tine Mertens.
4: Wij beelden eigenlijk historische taferelen uit, maar ook niet-historische taferelen, ook alledaagse. Wij hebben ook mogen meehelpen denken over wat dat wij willen spelen of kunnen spelen. Dus er was zeker ruimte voor onze inbreng. Ik hoop gewoon, want ik zit mee op de boot, dat ik niet zeeziek ga worden na zoveel keer. Nee, maar ik heb er alle vertrouwen in.
1: 5 verdachten van een diefstal bij een juwelier in Knokke-Heist blijven voorlopig aangehouden. 2 dagen geleden stapten ze de winkel met tweedehands luxe producten binnen. Ze gristen stiekem een gouden horloge en een massieve armband mee, met een waarde van in totaal 22.000 euro. De politie kon hen dezelfde avond nog oppakken. Voorlopig blijven ze nog langer in de cel. Het is wisselend bewolkt bij maxima van 23 graden. Morgen en overmorgen gelijkaardige temperaturen. Meer nieuws uit West-Vlaanderen in de app van VRT Nieuws.
0: En ook een flinke file hamburger. Boterham. Boterham. Veel gezonder.
5: Ja, dik belegd, want dat valt er hier in Brussel in ieder geval al goed uit. Natte boterham hier, dus voor Antwerpen op de ring richting Nederland komt er alvast 1 uur bij. Ook naar Gent is dat 1 uur. R2 de ring richting Stabroek 1/2 uur. Richting Beveren 3 kwartier tussen Antwerpenhaven en de Liefkeshoektunnel. Daar staat nog een defecte vrachtwagen rechts. Naar Antwerpen 1/2 uur vanaf Melsele, 20 minuten vanaf parkeerterrein in Kruibeke, 1 uur vanaf Massenhoven en 1/2 uur vanaf Sint-Job en ook op de A12 vanaf Zandvliet. Rond Brussel gaat het ook niet echt vlot. Op de buitenring 1 uur file golven tussen Wezenbeek en Grootbijgaarde. Op de binnenring is dat 3 kwartier tussen Vorst en Tervuren. Naar Lummen op de E3 14, 20 minuten file golven tussen Heverlee en Aarschot. Naar Aken op de E40 bij Luik 1/2 uur door werken. Veel andere vertragingen zijn beperkt.
0: Oké, dankjewel.

0: Sergio Mendes en de Black Eyed Peas, Mashkenada. En wie is onze vrijdagsgast vandaag? Wie mag hier het Radio 2 weekend officieel inluiden? Je hoort het straks.
1: Volgende week op Radio BNE, de beste muziek uit de jaren 70.
2: Zingt, fluit en neuriet ze al jaren mee. En ze zijn nog lang niet uitgezongen.
1: Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70.
3: Hier laat ik je los, Tim.
1: Stem op jouw favorieten bij Radio BNE op VRT Max.
2: En luister vanaf volgende week maandag
1: op Radio BNE.
4: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
5: Het is uw linkeroor hier, hè.
6: En uw rechteroor.
5: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
6: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
5: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
6: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
5: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
6: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
5: Ja, ja. Het kan anders.
7: Radio 2.
8: Radio 2.

0: dat gaan we ook in dit nieuwe radioseizoen vieren met een vrijdaggast. En wie mag de spits afbijten? Wie wordt mijn allereerste vrijdaggast? Wel, het is iemand die je 100% gelooft wanneer ze iets speelt, omdat het zo echt is. En ze heeft Pommelien Thijs ook echt in het gezicht mogen slaan. Ini Massé, welkom.
1: Ja, dank je.
0: Ja, dat klopt, hè? Dat was een knokken off.
1: Ja, het tweede seizoen, denk ik. Ja,
0: want ik dacht dat er een techniek bestond om dat
1: echt te laten lijken. Ja, we hebben de techniek geleerd, want je moet dan vlak voor de neus moeten zo klappen met je hand. En dan, sorry, mijn micro natuurlijk vaststaan.
0: Ja, mijn micro niet weg.
1: Moet ik klappen met je hand. En ik dacht, dat ziet er zo... Het voelt heel fake, maar dan zijn we gaan kijken op de monitor en dat ziet er heel echt uit. Maar natuurlijk, om te spelen dat je de impact van een echte klap krijgt, ja, dat kunnen bijna niet faken, dat de tranen in je ogen springen. Dus we hebben het wel één keer echt gedaan.
0: Ja, dus Pommelien zei van, doe maar recht, hè.
1: Doe maar even, doe maar recht. Het was met consent.
0: Ja, gelukkig. En we kennen je natuurlijk ook van dit iconische fragment uit Knokken Off.
2: Wat is er mee? Echt? Kan niemand dit eens gewoon fucking normaal doen?
0: Dat is waarschijnlijk zoiets dat je gaat blijven achtervolgen.
1: Ik denk dat mij heel mijn leven gaat blijven achtervolgen.
0: Vind je dat erg?
1: Nee, ik vind het niet erg. Ik vind het eigenlijk
0: oef. Ja, gelukkig. Ja. Maar goed, je bent ook aan iets nieuws bezig. Een nieuw theaterstuk, God van de Slachting. Daar hebben we het later nog over in deze uitzending. Maar we horen jou ook vaak op de radio en televisie als reclamestem.
1: Ja.
0: In verschillende...
1: Ja.
0: Doe zo eens iets... Wat doe je allemaal? Je hebt, welke spotjes doe je allemaal?
1: Van alles. Isiperia,
0: Etias.
1: Pearl ben ik al lang vaste stem. Ja, heel veel dingen.
0: Is dat niet zo, samen bereiken we meer, Etias? Is dat wat je doet zo?
1: Ja, wacht, maar nu vraag je mij, wat is de baseline?
0: We zijn er voor u.
1: Etias, we zijn er voor u.
0: Doe nog eens,
1: Etias. We zijn er voor u.
0: Oh ja.
1: Mooi, hè?
0: Eigenlijk moet je van mij...
1: Zou je zelf zeggen, dat is wel mooi.
0: Radio 2, we zijn er voor u, dat is wel.
1: Radio 2, we zijn er voor u.
0: Nee, elke dag telt voor twee.
1: Radio 2, elke dag telt voor twee.
0: Maar prachtig, prachtig.
1: Kun je mij gebruiken, David?
0: Zeker.
1: Kom, hè?
0: Ik vraag het ook omdat we het de hele week hebben gehad over verborgen verleiders in win-win. En hoe je als consument stiekem verleid wordt om meer te kopen. En ook hoe belangrijk een stem is natuurlijk in zo'n reclamespot. Is er dan bij jou ook iemand die aanwezig is tijdens de opname, die zegt hoe je het moet doen en hoe je stem moet gebruiken? Hoe gaat er dat aan toe?
1: Ja, er is altijd wel iemand die de knopjes bedient, de techniker. En dan is er ook altijd wel een soort regisseur, stemcoach. Maar ik denk dat ik al, wat ik dan mag zeggen, zoveel metier heb of zoveel ervaring, dat ik wel direct voel, wat is de sfeer, waar moet het naartoe, dat ik direct aanvoel, heel intuïtief, moet ik mijn stem laag of hoog of juist heel krachtig of heel zacht.
0: Die zeggen niet zo, nog verleidelijker alsjeblieft. Nog verleidelijker.
1: Ja, dat is altijd in samenspraak of zo. Ik ga nooit iets doen waar ik niet zelf achter sta.
0: Ik heb ook nog documentaires ingesproken over televisie en dat was ook met mijn regisseur en die was super streng. Dat was wel de eerste zin die ik moest lezen, was zo, de zon komt op. Boven de savanne. Hè. Mm-hmm. En dan zeg je, de zon komt op boven de savanne. En dan zei ik, nee, ik geloof je niet. Doe dat nog een keer opnieuw. En dan moest ik dat 5-4 keer opnieuw doen.
1: Ja.
0: En dacht ik van, my god, dat is nog maar de eerste zin.
1: Ja. Dat is wel leuk om te doen. Hè.
0: Ja, word je soms herkend dan ook als stem?
1: Nee, ik denk dat dat de reden is waarom ik heel veel verschillende dingen kan doen, omdat ik niet echt herkend word. Ja, nee. Misschien in de spelstukjes wel. Als je zo'n reclamespot hebt, je hebt de voice-over, wat we net deden, de eindpankarten en zo. Ja. Maar het stukje spel, daar herkennen ze mij wel bijvoorbeeld in. Of met een man toch. Alleszins,
0: ja. Man herkennen.
1: Ja, maar soms VO's dan in het begin, dan zeg ik, dat ben ik. Nee, dat kan niet. Ja, dus dat is toch... Ja.
0: Nou, omdat ze zo'n beetje bijgewerkt is ook.
1: Ik denk dat het gewoon, als ik dat heel laag en heel dingen... Ja.
0: Mm-hmm. Maar dan thuis aan de keukentafel...
1: Ik zal wel meer zo tegen mijn man moeten praten.
0: Is dat dan niet raar als je thuis bent, dat je zit te eten samen met het gezin en dan hoor je jezelf zo op de radio?
1: Wij zetten geen radio op tijdens het eten. Ik denk dat wij zo meer... Mag ik dat zeggen? Spotify doen en zo.
0: Het is gezegd geweest, maar ik kan je alleen maar aanmoedigen, Ini, om meer naar de radio te luisteren.
1: Ik luister eigenlijk radio in de auto, dat is echt mijn plek of zo.
0: Dat is ook goed, dan hoor je mij misschien ook. En, dat is drive time, inderdaad.

0: Aaron Blombaert en Zoë Livaai, hier zit een stem van goud. Ini Massé, blijkbaar buurvrouw van Sabine Hagedoorn.
1: Ja, we wonen niet zo ver
2: van
1: elkaar.
2: In vogelvlucht.
1: 2 kilometer?
2: Ja, zoiets. Ja, zoiets. Ja.
0: Jij weert.
1: Ja,
0: en
1: ik buitenland. In zij woont in het buitenland.
0: Ja. Buitenland. Ja, dat klinkt zo raar als je dat zegt, ja. Maar dat is werkelijk een dorp hier in Vlaanderen, ja. Buitenland. Ja. Ja.
2: In het mooie Bornem.
0: Wow. Ja. Welk weer krijgen we nog in het mooie Bornem?
1: Ja, mooi weer dit weekend.
2: Oké, okay. Mijn nichtje gaat morgen.
1: Oh, het hoort fantastisch.
0: Ja. Mooi. Ja.
1: Echt, zaterdag en zondag gaan mooie dagen zijn. Daar is nu nog niks van te merken. We hebben net hier een plensbui gehad op het dak. Dus er passeert nog wel wat op dit moment af en toe. Nog wat regenwolken, wat buien. Daar kan al eens een iets fellere bui tussen zitten. Maar dat schuift verder op naar het zuiden in de loop van de avond. Dus in Vlaanderen wordt het grotendeels droog al in de loop van de avond. En dan vannacht wordt het overal droog. Ook in het zuiden van het land komen er brede opklaringen. En temperaturen tussen 11 en 15 graden. Dus wel minder zacht dan de voorbije dagen. En morgen rustiger weer dan vandaag. Want er stond ook wel een redelijk strakke wind. Morgen rustiger. We krijgen zon aan de kust. Dus blijft het ook zonnig. En dan in de loop van de dag in het binnenland een paar stapelwolken. Maar blijft droog. En we gaan tot 20 of 21 graden. Dat is iets minder hoog dan vandaag. Maar dat is best wel behoorlijk. En dan met de zon erbij. Ja, is dat best aangenaam om buiten te vertoeven. En allerlei leuke dingen te doen. Ook zondag. Zonnig weer. Weinig wolken. Wat hoge sluierwolken misschien. En temperaturen 20 tot 24. En langs de grens met Frankrijk misschien 25 graden. Maar dus dat is ook heerlijk om te wandelen of te fietsen.
0: Of te trouwen.
1: Of te trouwen, maakt niet uit. En dan volgende week krijgen we ander weer. Maandag zitten we wel nog in de zachte lucht tot 27 of 28 graden. Maar dan wordt het al wat wisselvalliger. Dus lokaal kan er een bui vallen. En dan vanaf dinsdag krijgen we regen in de loop van de dag. Woensdag en donderdag hier en daar een bui. Ook nog wel af en toe opklaringen. Maar die temperaturen blijven dan haperen rond 18 of 19 graden.
0: Oké, zo kan het ook natuurlijk.
1: Ja.
3: Ga van
4: kijkfile
3: naar
2: Zerikje kijk eens, hè.
3: Met de trein.
5: Radio 2 Spits.

0: Supertramp, The Logical Song. Mijn vrijdaggast Ini Massé, actrice en stem van radio en televisie. Je was direct ook aan het kijken waar de camera's staan.
1: Ja, ik ben aan het kijken.
0: Ja, er staan er vier, denk ik. En ook al die kleintjes hier. Ik weet niet naar welke je nu moet kijken, maar...
1: Ja, ik was onbeschaamd aan het geven. Ik dacht ineens, oh ja, hier zijn camera's.
2: Wel, zeg, zo goed gezien.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: 70% korting bij Meubelen Gaverzicht. Onze toonzaal moet helemaal leeg om plaats te maken voor de nieuwe collectie. Grijp de laatste stuks.
4: De grootste meubel- en keukenzaak van Vlaanderen. Meubelen
5: Gaverzicht. Interieur Avenue Gaverzicht. Dichterbij dan je denkt. In Deerlijk en Moeskroen.
7: Marcel,
8: ja?
7: Waarom ligt ons terras vol zonnepanelen?
8: Ja, Marleen, kalm, hè. Dat is voor onze energie zelf op te wekken, hè.
7: Ja, ik verwacht wel volk, hè.
8: Ja.
4: Zonnepanelen plaatsen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/West-Vlaanderen.
9: Schat, ik wil een elektrische wagen.
10: Zeg, voor een fractie van die prijs hebben we een nieuwe badkamer van Dagmar Buyssen.
9: Ja, dat is waar.
10: Waar we 20 jaar van genieten.
9: Ja, en die moeten we niet opladen.
10: Inderdaad, wij laden ervan op.
9: Oh.
5: Dagmar Buyssen, badkamerinnovaties.
11: Dat is genieten zonder zorgen.
12: Hé, hey Marisa, wat?
13: Oh, ik moet nog kleren gaan kopen met de kinderen en ik heb nog niets van eten in huis.
12: Ah, ik stoor dus.
13: Ah, kent dat, hé. Laat uw zus nu een keer gerust.
12: Ja, hier ook druk, druk, druk. Ik lig in bad en ik zie juist dat ik dringend mijn been moet ontgaan.
13: In bad? Nu? Maar het is 4:00 middags.
12: Ah ja, ik heb over de middag al mijn boodschap nagedaan. Bij Ring Kortrijk, hé?
14: Mooi. Bij winkelcentrum Ring Kortrijk heb je alles onder één dak. Met gratis parking. Dat is een pak minder gedoe en meer tijd voor jezelf. Meer info op ringkortrijk.be.
7: Marcel,
8: ja?
7: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
8: Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
7: Ja,
4: een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/West-Vlaanderen. Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Ik heb nog nooit zo aandachtig naar een reclameblok geluisterd. In hoeveel reclamespots zat je nu?
1: In twee.
0: Hebben we jou geweest. Samenoverstappen.be, toch?
1: Ja. Ik was de vrouw. De wacht.
0: Ik moet dat niet proberen, jij kan dat beter. Het nieuws nu.
15: 5:00, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Belgische basketbalvrouwen starten bijna op het WK en een Belgische modeontwerpster wint een belangrijke modeprijs van onder meer het merk Louis Vuitton. Over een 30 minuten beginnen de Belgische basketbalvrouwen aan hun WK. De Belgian Cats nemen het in Berlijn in Duitsland in hun eerste groepswedstrijd op tegen Turkije. De Cats werden al 2 keer Europees kampioen, maar konden op een WK nog nooit een medaille behalen. Karel Bertele verwacht al meteen een pittige match.
16: Het extra piment is dat Emma Meesman, Julie Almand, Antonia Delare en Julie Van Loo in clubverband spelen of speelden in de Turkse competitie. Ze kennen elkaar dus en ze zullen zich tegenover elkaar willen bewijzen. Daarom is het voor Meesman een absolute must-win game. En je begint gewoon best aan het toernooi met een zege. Het zou ook perspectief bieden op groepswinst, want in dezelfde poelen won Australië wel van Puerto Rico, maar beide teams maakten geen indruk. We gaan dus kijken naar een duel tussen het nummer 5 en het nummer 16 van de wereld. Vandaar dat dit een haalbare kaart moet zijn voor de Cats. De dubbele Europese kampioen brengt veel meer ervaring, talent en snel basketbal in. En dat zou het verschil moeten maken.
15: Enkele regio's in Vlaanderen zoeken uit hoe ze het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs beter kunnen organiseren. Al jarenlang duiken verhalen op van kinderen die uren op de bus zitten In de streek rond Roeselare in West-Vlaanderen werken ze nu met mobi-coaches. Die leren kinderen zelfstandig naar school gaan, te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer. 4 op de 10 leerlingen van het buitengewoon onderwijs hebben zo een alternatieve manier gevonden. Schooldirecteur Gerrit de Molder is erg tevreden met het project.
17: Naast tijdswens zien wij ook een kwaliteitswens. Als leerlingen minder lang op de bus zitten, is dat voor hun welzijn in ieder geval ook beter. Ze komen eigenlijk wel op een betere manier aan op school. Langs een andere kant, waar zien wij ook een winst, is in het feit dat de leerlingen die niet gebruik maken van het collectief busvervoer, dat zij sowieso sneller hier op school raken.
15: VRT annuleert dan toch het optreden van de Ketnetband op de N-VA Familiedag. De partij viert eind september haar 25e verjaardag in pretpark Plopsaland. En daar stond ook een optreden van de Ketnetband gepland. Er kwam zowel vanuit de oppositie als de meerderheid kritiek, omdat de VRT politiek neutraal moet zijn. Deze voormiddag verdedigde de VRT het optreden nog, maar nu laat een woordvoerder weten de boeking toch te annuleren. En de Vlaamse modeontwerpster Julie Kegels heeft de meest prestigieuze modeprijs voor jong talent gewonnen. Het gaat om een prijs van onder andere het luxe merk Louis Vuitton. Kegels studeerde aan de Antwerpse Modeacademie en richtte 2 jaar geleden haar eigen merk op. Deze prijs kan haar carrière een boost geven, zegt modespecialist Eva Konings van Flanders DC.
18: Eigenlijk al gewoon genomineerd zijn, zit u al meteen op de radar bij de wereldtop in de mode. Je krijgt daar echt wel in de sector een validatie en een geloofwaardigheid. Dat kan je eigenlijk met geen enkele marketingcampagne kopen, zeg maar. Als winnaar krijg je een belangrijke geldsom. Het gaat toch om €400.000. Dat betekent dat je echt gaat kunnen werken op je productie om die beter op te schalen. Je kan op zoek gaan naar betere materialen om mee te werken.
15: De ontwerpen van Julie Kegels worden gedragen door heel wat wereldsterren zoals zangeressen Dua Lipa en Demi Lovato. Het regent op heel wat plaatsen. Het wordt geleidelijk aan wel droger bij temperaturen tot 17 graden. Morgen droog en vaak zonnig bij 21 graden dan. Zondag veel zon bij 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
19: En de files, Mirjam, waar staan die?
20: Ja, het heeft geregend, dus ze staan een beetje overal. Voor Antwerpen moet je op de ring in beide richtingen toch ongeveer 1 uur extra rekenen. Naar Antwerpen vanaf Melzele 1.5 uur. 20 minuten vanaf parkeerterrein in Kruibeke. 1 uur vanaf Massenhoven. En ook 1.5 uur vanaf Sint-Job en vanaf Zandvliet op de A12. Naar Brussel op de A12 in Londerzeel. Daar is hinder door een uitgebrand voertuig. En dan de buitenring rond Brussel. Bijna 1 uur filegolven tussen Wezenbeek en Grotbijgaarden. Op de binnenring ook 1 uur. Tussen Huizingen en Ter Vuren. Naar Lummen op de E314, 20 minuten tussen Heverlee en Aarschot. En dan de E40 bij Luik in beide richtingen 1.5 uur door werken. Andere vertragingen zijn beperkt.
21: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
22: Radio 2 Spits.
23: David van Ootegem.
24: Alleen de Ketnet Band moet thuis blijven. Gelukkig hoeft de kabouter Plop er nog, mag die er wel bij zijn. Mag die wel nog een partijkaart hebben.

0: Anouk, Nobody's Wife. Inny Massé bij ons, onze vrijdaggast. Jij bent ook al lang de vrouw van... Al 24 jaar, toch?
1: Ah, de... Ja. Ik ben even niet mee. De vrouw van Geert Toks.
0: Voilà. Ja. En je hebt drie kinderen ook?
1: Ja, we hebben drie kinderen. En eigenlijk samen vier. Ik heb nog een plusdochter. Ja.
0: Hoe stressvol was het die eerste schoolweek weer?
1: Viel eigenlijk goed mee. Maar ik heb twee hogeschoolstudenten en nog één jonge zoon, allee, jong 16, die op de Majora zit. Dus het viel eigenlijk goed mee. Het was oké.
0: En die graag gaat? Of,
1: altijd met het nodige weerzin, maar uiteindelijk was het leuk. En was het, ja.
0: En hoe blij ben je persoonlijk dat het weekend is? Want we hoorden daar net al dat je naar een trouwfeest moet. Dus dat wordt al leuk.
1: Ja, ik ben super blij. Ik ben blij dat het lekker weer wordt. Ook voor haar, maar ook voor ons ook. Ja, ik ben heel blij dat het weekend is. Het is een drukke week geweest dat we terug zo opstarten. En, het is oké.
0: Heel stressvol. En nu vandaag ook, hè, want je komt net van een persconferentie. Ja. Nee, leg eens uit, je gaat iets nieuws doen.
1: Ja, wij gaan een theaterstuk spelen. God van de Slachting. Een tekst van Jasmina Reza. En Peter van de Gin coacht. En Stanny Krets, Jonas van Geer, Lien Thijs en ik spelen. Komt allemaal kijken. Moet ik daar nog...
0: wat mogen we verwachten? Want het is iets dat je samen gaat spelen met ook vier... Het zijn vier bekende acteurs, ik zal het zo zeggen.
1: Ja, ja.
0: Wie speelt er allemaal mee? Jonas van Geel zit erbij.
1: Ja, Stanny Krets, Lien Thijs en ik zelf spelen. Mm-hmm. Wat ik er heel leuk aan vind... het is eigenlijk een heel gekend stuk. Jasmina Reza, ik weet niet of je die kent. Dat is een schrijfster.
0: Bij in de oren, ja.
1: Het is echt, dat heeft op Broadway, Parijs, overal eigenlijk al gestaan. En dat is echt zo teksttheater. Dat is echt... het is heel goed geschreven, heel slim geschreven. En het is echt tekst gewoon. Dus het is echt... als acteur is dat echt een cadeau gewoon. En dan met zo'n spelers is dat ook een cadeau. En met zo'n coach is dat ook een cadeau.
0: Dat zou wel zijn. En waarover gaat het? En welke rol speel je?
1: Ja, ik speel samen met Stanny een koppel. En dan Lien en Jonas spelen een koppel. En onze zoon heeft het andere koppel, hun zoon, twee tanden uitgeslagen met een bamboestok. En het stuk begint dat we dat eigenlijk in der minne op een vriendschappelijke, beleefde, beschaafde manier willen regelen. Maar het ontaart gewoon totaal niet beschaafd. Het ontaart eigenlijk een beetje als... Tijdens zijn we allemaal een beetje Neandertalers, denk ik, of zo.
0: Ja. Zoals bij die fruitplukkers in Limburg.
1: Ja. En wat ook heel leuk is, we spelen het in Veilinghuis Bernaars. Dus het is echt zo'n heel uitgepuurde setting. Het is niet een gewone theaterzaal. Het is heel intiem.
0: Er gaan toch kunstwerken sneuvelen?
1: Nee. We gaan ons best doen om die niet te laten sneuvelen. Dus het is echt een hele fijne... Het is een hele fijne, unieke... Ja. Ervaring.
0: En komisch ook, toch? We gaan
1: het is drama, komisch, het is alles een beetje.
0: Ga je gênante dingen moeten doen?
1: Ja, we zijn juist vol een bak aan de tekstrepetitie bezig. Ik veronderstel dat we allemaal gênante dingen gaan doen, aangezien we allemaal heel gênant eindigen. Ik hoop dat ik niet alleen ben.
0: Maar wat moet er dan nog allemaal gebeuren? Want wanneer starten de voorstellingen?
1: Het is première 25 september, dus dat is eigenlijk niet zo heel veel tijd. Nee, spannend.
0: Hoe ga je dat oplossen?
1: Gewoon ons best doen.
0: dat is belangrijk.
1: Ja, we gaan gewoon ons best doen.
0: En is het combineren met jouw werk, met jouw gezin natuurlijk ook, in deze en dan tv-werk die erbij komt, die radiospots die je moet doen?
1: Ja, maar dat staat natuurlijk dan op een lager pitje. Ik kan dat wel regelen, hè, wanneer ik spots doe. We hebben wel de film van Knokke Off nog, dus daar fietst er wel een beetje tussendoor, maar we doen het lukken, hè? We doen het altijd lukken. Hè?
0: Voilà. Dat is een goede ingesteldheid in ieder geval. Ja.

0: zou eigenlijk nog wat meer reclame kunnen maken voor God van de Slachting, Innie.
1: Ja.
0: In jouw eigen reclamestem. God van de Slachting.
1: God van de Slachting.
0: God van de Slachting.
1: Een stuk van Jasmina Reza. Verrassend, vernieuwend, verfrissend. Nee, dat is niet waar, dat klopt helemaal niet. Dat kan ik niet aan de spot bereiken.
0: Even nadenken over een tekst. Wij hebben ook nagedacht over een tekst van een fictief product, zo, die je misschien in verschillende stijlen eens kan doen straks.
1: Oké.
0: Voor ons. We zeggen nog niet waarover het zal gaan, maar gewoon om even te testen hoe goed je kan inleven in een bepaalde sfeer en zo.
1: Oké, moet ik dan mijn best doen?
0: Maar je moet altijd je best doen, dat heb je toch gezegd daarnet, dat je dat altijd probeert. Dus ook voor dit. Maar we gaan nu eerst even tellen in hoeveel reclamespots jouw stem zit in dit blok.
2: Emily Sandé komt naar Brussel en brengt haar grootste hits mee. Van Next to Me, Next to Me tot Read All About It. I will sing with you, my friend. Emily Sandé op dinsdag 23 februari in het Koninklijk Circus in Brussel. I'm not afraid. Tickets vanaf vrijdag 11 september via greenhousetalent.com. Samen met Radio 2.
3: Peter.
4: Zeg, het is nog kei vroeg, hè?
3: Het is over 6 uur, je hebt u overslapen, jong.
4: Nee! Dat is de eerste keer in 20 jaar ochtendshow. En ik moet naar Beddegem.
3: Beddegem? Waar ligt Beddegem?
4: Wel, naast een oprit tussen Park aan het Kanaal en daar rechtdoor en naar links. En dan moet ik daar aan de vragen...
5: 20 jaar Peter in de ochtend.
4: Daar.
5: Vier deze week mee in Goeiemorgen Morgen. Speel elke dag mee en raad de exacte locatie van Beddegem. Misschien haal jij de grote finale en maak je kans op een heerlijk nieuw bed.
4: Tot in Beddegem, hè.
5: Sleep World.
6: Met Sleep World ben je altijd klaar voor je dag.
7: Weet je wat ik mis na de vakantie?
8: De zon?
7: Nee.
8: Het strand?
7: Nee, het comfort.
8: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september. Citroën. Info en voorwaarden op citroën.be.
9: Ben jij een ochtendmens?
10: Die wakker wordt met zachte ballets. Maar pas echt op dreef komt met
9: een vette schijf.
10: Zelfs in die monsterfile van 300 kilometer. Voor elke mood
11: is iets anders goed.
10: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
12: Er is een telenet op maat voor iedereen.
13: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living en vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja. Ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
12: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
14: Go Yellow!
15: Radio 2.
16: Elke dag telt voor 2.
0: Nee, geen enkele, hè?
1: Nee, geen enkele.
0: Gaan we straks goed maken.
1: Schud.

0: The Weeknd, Save Your Tears. Het is weekend en vandaar hebben we ook een vrijdaggast. Ini Massé, actrice, reclamestem. Win-win had het deze week over verborgen verleiders en hoe je als consument stiekem verleid wordt om meer te kopen. Je hebt daar zelf ook al meegewerkt voor televisie.
1: Ik heb als actrice meegewerkt in de rubriekjes Verborgen Verleiders.
0: Ja. En aan welke verleidingstip heb jij zelf het meeste gehad?
1: Wat ik heel opvallend vond, want ik denk dat ik mij waarschijnlijk onbewust ook wel laat verleiden, maar ik denk dat ik dat bewust niet echt doe. Maar wat ik van schrok, ik heb meegedaan in die stukjes in de boutique, ik was de verkoopster. En er is dus blijkbaar een truc in winkels, ze hangen nooit soort per soort, dus niet blouse bij blouse, rok bij rok. Ze hangen één rek waar je een ensemble kan maken, dus de kledingstukken samenstellen. En als ik dan een heel mooi blouseje zie, dan hangen ze altijd een broek die bijvoorbeeld heel duur is erbij, maar ook een rok die dan, of een broek die dan net iets goedkoper is. En mensen denken dan, ah, oh, die dure broek, nee, ik ga die niet pakken, ik ga die goedkopere broek of die goedkoper rok pakken. En blijkbaar is een duur stuk in de winkel niet per se om te verkopen, want ze hebben daar niet zo heel veel van in stok, maar vooral om de verkoop aan te dikken. Want als die dure daar niet zou tussen hangen, zouden die mensen die een andere rok of een andere broek die goedkoper is, ook niet kopen.
0: Omdat die eigenlijk ook duur is, maar die lijkt goedkoop omdat die andere...
1: Als je een broek van 200 euro naast een van 400, lijkt die van 200 euro soldeken. En dan denk je, oh, pak die van 200.
0: Er zijn zoveel verleidingstechnieken. Je houdt het niet voor mogelijk. Ja. Wil je ons ook eens verleiden, Ini? Kleine opdracht...
1: Ja.
0: Voor iets dat we zelf hebben bedacht. We hebben een tekst hier gemaakt. Ja. Het is niet jouw tekst, voor alle duidelijkheid. Maar het product is moederschap.
1: Oké.
0: En we hebben drie verschillende sferen om dat op te lezen, die tekst die wij hebben gemaakt.
1: Oké.
0: De eerste is betovering, zo het wonderlijke van de moederschap. De tweede is eerder spannend, zo een beetje... Ja, onheilspellend, zo wat staat er mij te wachten. En derde is sexy. Tof, we gaan ervoor.
1: Oh my god.
0: Je hebt de tekst nog nooit gezien op voorhand.
1: De tekst nog nooit gezien.
0: Nog nooit gezien. Ja. Ik geef even een moment om er even snel door te gaan. En dan start ik de sfeer mee. Ja, het is grappig, hè? Het is wel grappig. Oké. Maar wacht, we gaan even de betovering laten horen nu.
1: Moederschap. Het mooiste product dat je ooit zal maken. Het vraagt geen handleiding, alleen liefde, geduld en een beetje chaos. Elke dag krijg je er nieuwe verrassingen bij. Soms schattig, soms plakkerig. Moederschap. Voor wie klaar is voor de grootste, zachtste rollercoaster van het hele leven.
0: Maar hoe goed is dat? Oké, nu spooky. Oh, moederschap, nee.
2: Het mooiste product dat je ooit zal maken. Het vraagt geen handleiding. Alleen liefde, geduld en een beetje... Elke dag krijg je er nieuwe verrassingen bij. Soms schattig, soms plakkerig. Moederschap. Voor wie klaar is voor de grootste, zachtste rollercoaster van hun leven.
1: Nu moet ik zo hek slaan.
0: Dit is echt Halloween is gestart, beste luisteraars. Oké, laatste.
1: Wat moet ik doen?
0: Moederschap is sexy, is leuk, is tof. Daar gaan we. Ja.
1: Ah. Moederschap, het mooiste product dat je ooit zal maken. Het vraagt geen handleiding, alleen liefde, geduld en een beetje chaos. Elke dag krijg je er nieuwe verrassingen bij. Soms schattig, soms plakkerig. Moederschap, voor wie klaar is voor de grootste, zachtste rollercoaster van het hele leven. Alright.
0: Maar alsjeblieft, dit is een professional. Dit is een professional,
1: zit hier. Echt waar. Dit is echt officieel het raarste dat ik ooit al gedaan heb, denk ik. Ja.
0: Wat vond je het leukste om te doen van die drie?
1: Ik vond alle drie leuk.
0: Ja?
1: Ja. Ik ben nogal breed spectrum. Voilà.
0: Ik hoor het. Je kan echt alles aan. Dat is bij deze duidelijk. Dit is

0: En jij bent ook naar VRT Zomerhit geweest.
1: Ja, ik ben één keer gaan kijken. Ja.
0: Wat vond je ervan?
1: Ik vond dat superleuk. Maar echt super. Dat is een prachtige plek ook. En de zon ging onder. Prachtig weer. Ja. Echt lekker gaan eten. Oesters gaan eten daarvoor. Dat was superleuk. Ja, echt.
0: Je had wel liever Aaron zien winnen.
1: Ja. Ik ging voor Siska en voor Aaron. Ja, we hebben het samen gefilmd vandaag. Voilà, ik ben met vriendinnetjes van Bornem naar daar gegaan.
0: Maar kijk, die K3 was ook niet slecht, hè?
1: Ja, top. Helemaal
0: voilà.
1: Top. Ja.
2: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen. Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Met het nieuws uit jouw buurt nu.
3: 17:30. Goedenavond. Het VRT-nieuws uit West-Vlaanderen met Lotte Aneka. In Brugge heeft de openingstentoonstelling van de nieuwe kunsthal Brusk veel minder bezoekers gelokt dan het stadsbestuur zelf verwacht had. De expo Breedbeeld trok de voorbije maanden maar een kleine 70.000 bezoekers, terwijl het streefdoel 150.000 was. Eva van Hoorne van oppositiepartij Groen is niet verbaasd dat de cijfers tegenvallen.
4: Ik heb echt maandenlang gewaarschuwd dat er veel te veel aandacht ging naar show en event en veel te weinig naar de inhoud, dus naar de expo zelf. Dat de inhoud te weinig centraal stond in de manier waarop dat Brusk werd gelanceerd. Zeker nu eigenlijk met de strubbelingen rond vertrek van de algemeen directeur vind ik dat we niet te overhaast intern iemand mogen aanduiden zonder voldoende museale expertise.
3: Het stadsbestuur zelf zegt wel tevreden te zijn omdat Breedbeeld meer bezoekers trok dan de expos van Musea Brugge voor Brusker was. De busritten voor kinderen in het buitengewoon onderwijs moeten dringend menswaardiger worden. Dat zegt kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens. Eerder vandaag trok de directeur van school De Waterlelie in Moorselen aan de alarmbel omdat de busritten steeds langer worden. De kinderrechtencommissaris reageert nu dat ze dit schooljaar al heel wat verontrustende signalen opving.
5: Kinderen die meer dan 2 uur enkele rit onderweg zijn naar school. Dus de norm is normaal 1,5 uur. En ook kinderen die ineens het schooljaar met 40 andere kinderen op de bus zitten. Wat heel lastig is voor sommige kinderen. Dus wij vragen voldoende middelen voor de lijn. En een goede monitoring nu meteen al van die busritten en bijsturing waar het nodig is.
3: 5 verdachten van een diefstal bij een juwelier in Knokke-Heist zijn aangehouden door de onderzoeksrechter. 2 dagen geleden stapten leden van de groep de winkel met tweedehands luxe producten binnen. Ze gristen zo onopvallend mogelijk een gouden horloge en een massieve armband mee, met een waarde van in totaal 22.000 euro. De politie kon dezelfde avond nog 5 verdachten oppakken. Het gaat om een Spaanse en een Portugese vrouw, 2 Colombianen en een man uit Nicaragua. Ze zijn tussen 26 en 58 jaar oud. Volgende week dinsdag beslist de Raadkamer of ze verder aangehouden blijven. En in Kokzijde hebben de redders gisteravond een kitesurfer gered uit het water. De kitesurfer kreeg plots technische problemen en sloeg alarm. De dienst van de redders zat er net op, maar ze waren nog op het strand. Ze gingen kijken met de reddingsboot. Ze gingen met de reddingsboot het water in en konden de kitesurfer weer op het droge krijgen. In de loop van de avond en de nacht gaat de wind liggen en zakt de temperatuur naar 15 graden. Morgen en overmorgen overwegend zonnig en zacht met temperaturen vooraan de 20 graden. Meer nieuws uit West-Vlaanderen in de app van VRT Nieuws.
0: Ini, jij mag straks ook jouw favoriete weekendplaat kiezen. Denk daar nog even rustig over na. Terwijl we naar de files luisteren.
6: Ja, ik kan rustig even nadenken. Het zijn er nog.
7: Alle tijd. 300 kilometer zitten we ondertussen voor Antwerpen op de ring. In beide richtingen 3 kwartier erbij. R2 de ring richting Beveren. 20 minuten tussen Antwerpenhaven en de Thijsmanstunnel. Door een ongeval rechts. Naar Antwerpen 20 minuten vanaf Waaslandhaven Oost. Vanaf Kruijbeke, vanaf Sint-Job, vanaf Antwerpenhaven. En 3 kwartier op de E313 vanaf Massenhoven. Naar Brussel op de A12 in Londerzeel door een uitgebrand voertuig. En dan rond Brussel op de buitenring bijna 1 uur filegolven tussen Wezenbeek en Grootbijgaarden. Verder ook in Groenendaal door een ongeval links. Op de binnenring komt er 3 kwartier bij tussen Huizingen en Tervuren. Naar de kust een 1/2 uur op de E40 tussen Grootbijgaarden en Afligem door een ongeval links. Op de E40 bij Luik in beide richtingen 1/2 uur door de Berken. En veel andere vertragingen zijn beperkt.
0: Oké. Heb je al iets in gedachten ondertussen?
6: Ja, mijn loco. Forevermore.
0: Forevermore. Gaan we zo het weekend ingaan. Ja. Nu nog niet. Dat wordt straks onze laatste plaat. Dus blijven luisteren tot het gaatje.
2: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
8: Radio 2. Radio 2 Spits.
2: David van Oetegem.
0: Eerst de Police nog onder meer met Message in a Bottle.

0: Nina Mastee gaat ook meedoen straks met Raad en Nieuws aan de hand van de reactie. Ze gaat een team vormen met Mirjam. Dat wordt dus een sterk vrouwenteam weer. Wil jij het er tegen opnemen, blijf dan ook zeker luisteren.
1: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
3: Goh, waar liggen die broodtozen nu weer?
4: Oh, mama, snap jij iets van die passé-composé?
5: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
2: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
6: Volkswagen. Lotto is op zoek naar voeten.
7: Voeten?
6: Die graag op grote voet leven.
7: Graag.
8: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
6: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
7: En na het eten, Rob.
6: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
9: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
10: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
11: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
12: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
11: En heb je de stekker ingestoken?
12: Nu werkt het. Merci.
11: Graag gedaan.
10: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
13: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
14: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament? Oei, wacht. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
15: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
16: Radio 2. Radio 2.
0: En hier alweer twijfel. Is het West-Vlaams of is het Spaans? Wat zou het nu zijn?
17: Ja.
0: We hadden het al eens eerder deze week, toch? Spannend, spannend.

0: trek de poort. Niels en Wils met de West-Vlaamse versie van Sophia van Alvaro Soler. Geen letterlijke vertaling, het is een West-Vlaamse interpretatie. In de Massé bij ons. Ze gaat meespelen met Raad het Nieuws aan de hand van de reactie. Samen met Mirjam. Verkeersredactie ligt aan de leiding met 3 punten. Mm-hmm. Luisteraar heeft 1 punt kunnen scoren. Dat was die van maandag. Maar misschien kan daar nog verandering in komen. En kunnen we het gewicht een beetje meer naar de luisteraar verschuiven. Wil jij het opnemen tegen Mirjam en Ini? 078 35 32 34. Je komt rechtstreeks in deze uitzending terecht. Waar maak je dat nog mee? En, het belangrijkste van al, je kan niks winnen.
1: Oké. Okay. Dat gingen we niet meer zeggen, hè, Dave?
0: Ah, dat is waar. Het is juist
1: geen incentive, hè?
0: Inderdaad. 078 35 32 34. Oh, hallo, met wie? Hallo.
2: Met Olivier.
0: Oh, God, Olivier.
1: Olivier.
0: Ja, het zijn allemaal luisteraars die we al kennen van vroeger deze week. Ja.
2: Dat is toevallig.
0: Ja, we hebben al iedere dag denk ik iemand gehad. We denken van, die is er ook weer bij voor dit seizoen. Dat is toch tof?
1: Ja.
0: Heerlijk. Oké, hier komen de 2 reacties. De vraag is alleen, op welk nieuws van vandaag slaan die reacties? Er komt veel commentaar ook weer op dit nieuws. Waaronder die van Tom de Jong. En Tom de Jong, die zegt, in plaats daarvan kunnen ze Sophie Straat vragen. Ja, dat is die zangeres die oproept dat alle witte mannen achteraan moeten gaan staan.
1: Ja.
0: Over wat zou dit gaan?
1: Amai.
2: Oh.
0: Ja, ze kunnen in de plaats...
2: Geen enkel idee.
0: Sophie
1: Straat,
0: in de plaats van wie of wat. Oké, niet erg. Dan lees ik nog een 2e reactie. Reactie op hetzelfde nieuws van Sandman Siles. Zoals die zichzelf heet en noemt. Ben Weitz kan misschien optreden in de plaats.
1: Ah, ja.
3: Ja.
0: Oh, nu gaat er hier een licht branden. Ja. Maar hoe zit dat bij Olivier?
2: Ja, heel in de verte. Maar zeker niet fel in mijn ogen dat het licht brandt.
0: Het is te ver in de verte. Dan gaan we het denk ik moeten vragen aan de dames hier. Wie wil als eerste het juiste antwoord geven, hopelijk?
1: Ja, het zat in het begin van het programma ook. Hè, dat, de Ketnetband, dat die niet... toch niet gaan optreden in Plopsaland op het congres van
0: inderdaad. Ja, de N-VA viert op 20 september haar 25e verjaardag in Plopsaland. Het wordt familiedag. En daar zou een optreden zijn van de Ketnetband. Hadden ze ingehuurd, maar na heel wat heisa en protest van ACOD, VRT en Groen... van het feit, die Ketnetband, dat is van de VRT. En de VRT moet neutraal blijven, dus kunnen ze dan niet zomaar optreden bij een politieke partij. Heeft de VRT vandaag besloten om het optreden te annuleren?
1: Ja.
0: Dat is het nieuws van vandaag, Olivier, dat jij van heel ver hebt gehoord. Maar ik denk dat er nog wel eens zal inzitten om 6 uur. En aan de reacties te lezen zal het nog misschien wel een staartje krijgen of zo. Er zal in elk geval een alternatief moeten gezocht worden.
3: Ja. Okay.
0: Ik dacht zelf aan Like Me, bijvoorbeeld. Maar dat is ook van de VRT. Al die goede dingen die zijn...
1: Sophie Straat.
0: Sophie Straat?
1: Ja. Alle witte mannen, daar zit er niemand over.
0: Dat zou toch misschien een goede alternatief zijn. In ieder geval, dankjewel om mee te spelen, Olivier.
2: En geen probleem, tot de volgende.
0: Een prettig weekend, hè. Ja, goed gespeeld van een verkeersredactie. Met de hulp dus vandaag van Inimassé.

0: Maar 4-1 is de stand. Dus, ja.
1: Ik dacht maar zo wat ik wist. Ik dacht dat dat was, maar ik dacht
0: ik
1: niet zeker.
0: Ah. Nee, je was niet zeker. Maar gelukkig had hij Mirjam dan geen probleem. En dit is Eric Carmen, Hungry Eyes. En straks ook nog de ultieme weekendplaat van Inimase.

0: Eric Kamen, Hungry Eyes. Als jij ook televisieogen hebt gekregen, zoals ik nu, dan ga je zondag misschien ook kijken naar De Verraders. Starten opnieuw en toch wel bijzonder, want Margriet Hermans zit in de uitzending. Is opgenomen voor ze stierf. Dat wordt wel heftig, want het begint ook in doodskisten. Dus dat wordt wel... Céline zat ook vorige zondag in de uitzending toen ze het begonnen aan te kondigen en zo. En ja, het is toch wel een hele ervaring geweest. Dus dat is misschien een tv-tip. Wij hebben nog een ultieme weekendplaat nodig, Ini Massé. Van jou, wat is het geworden? We weten het al, Moloko, maar waarom? Waarom Moloko?
1: Forevermore is de beste begintune ever.
0: Well, dan gaan we
1: als ze dan morgen draaien op mijn nichtje aan het trouwfeest, sta ik op de dansvloer.
0: En waarom sta je hier niet? Op onze dansvloer, kijk eens, wij hebben hier ook zo'n verhoogje achter mij, Ini Massé.
1: Toch echt?

0: goede keuze hoor, Ini.
1: Ja, hè.
0: Ah, topla, topschijf.
1: Ja.
0: Ini Massé was onze weekendgast. Binnenkort ook te zien in het nieuwe theaterstuk God van de Slachting. Vrijdag 25 september is de première. Tickets via www.bernaars.eu.
1: Ja, en goed nieuws. Er komen voorstellingen in november en december bij. Wegens nu al groot succes.
0: Ah, voilà. Kijk, voilà. Ik wens je alle succes toe ook. Ini, bedankt dat, bedankt dat je er was. Fijn weekend en een goede trouw dan. Hè.
1: Ja, merci.
0: En we gaan ze tot het einde dragen.
1: Ja, natuurlijk. Ja,
0: helemaal opgeblaan. Dank je wel om te luisteren. En we horen elkaar weer volgende week, maandag tussen 4 en 6.

0: Wacht, dames en heren van de jury. Dit is een koppel modenaars van het ergste soort.
1: Wat heb je gedaan?
2: En achter één van de bekentenissen...
3: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
2: ...ligt een wereld vol leugens.
4: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke bv's gaat?
2: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
5: Dit is echt bullshit.
6: Wij zijn gewone mensen die erin een megaproces gesmeten worden.
2: De 12, de botoxmoorden. Vanaf 6 september op VRT1 en VRT Max.
7: Bijna alle grote merken aan superkleine prijzen. Superkleine prijzen.
8: Tot 70% korting bij Meubelen Gaverzicht. Onze toonzaal moet helemaal leeg om plaats te maken voor de nieuwe collectie. Grijp de laatste stuks.
9: De grootste meubel- en keukenzaak van Vlaanderen. Meubelen
10: Gaverzicht. Interieur Avenue Gaverzicht. Dichterbij dan je denkt. In Deerlijk en Moeskroen.
11: Marcel,
12: ja?
11: Waarom ligt ons terras vol zonnepanelen?
12: Ja, Marleen, kalm, hè. Dat is voor onze energie zelf op te wekken, hè.
11: Ja, ik verwacht wel volk, hè.
12: Ja.
13: Zonnepanelen plaatsen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/West-Vlaanderen.
14: Schat, ik wil een elektrische wagen.
15: Zeg, voor een fractie van die prijs hebben we een nieuwe badkamer van Dagmar Buyssen.
14: Ja, dat is waar.
15: Waar we 20 jaar van genieten.
14: Ja, en die moeten we niet opladen.
15: Inderdaad, wij laden ervan op.
14: Oh.
16: Dagmar Buyssen, badkamerinnovaties.
17: Dat is genieten zonder zorgen.
14: Wel, zeg, zo goed gezien.
15: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
14: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
15: Echt?
14: Ja, tuurlijk.
15: Veranda Comfort in Torhout.
18: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
15: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
18: Kijk op verandacomfort.com.
19: Hé, Marie,
20: ça va? Ik moet nog kleren gaan kopen met de kinderen en ik heb nog niets van eten in huis.
19: Oh, ik stoor dus.
20: Ja, ik kan dat, hè. Laat uw zus nu een keer gerust.
19: Ja, hier ook druk, druk, druk. Ik lig in bad en ik zie juist dat ik dringend mijn been moet ontgaan.
20: In bad? Nu? Maar het is 4 uur 's middags.
19: Ah ja, ik heb over de middag al mijn boodschap nagedaan. Bij Ringkortrijk, hè?
20: Mooi.
21: Bij winkelcentrum Ringkortrijk heb je alles onder één dak. Met gratis parking. Dat is een pak minder gedoe en meer tijd voor jezelf. Meer info op ringkortrijk.be.
11: Marcel,
12: ja?
11: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
12: Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
11: Ja,
13: een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/West-Vlaanderen.
9: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
22: Happy Friday. Welkom bij Radio 2 80 90 en Nelies. We gaan jouw weekend boosten. Heb je zelf een suggestie voor een passende plaat? Stuur maar via een berichtje.
23: Elke dag.
24: Zes uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Belgische basketbalvrouwen spelen hun eerste wedstrijd op het WK in Duitsland tegen Turkije. En in het wielrennen wint Wout van Aert de 13e rit in de Ronde van Spanje. Op het WK basketbal in Berlijn zijn de Belgian Cats bezig aan hun eerste wedstrijd tegen Turkije. De Cats werden al 2 keer Europees kampioen, maar konden op een WK nog nooit een medaille behalen. Karel Bertelen, hoe doen ze het?
25: Op 4,5 minuut van het einde van de eerste helft staan de Cats voor. Maar nipt 38-37. Daarnet was er een kloof van 6 punten. Maar de Turkse vrouwen die blijven heel goed shotten met 3-punters. 7 op 11 op dit moment. En de Cats die doen daar een heel klein beetje onder voor 6 op 10. Dus op dat vlak zijn ze elkaar waard. In de shots van onder de bucket. In de, onder de korf bedoel ik. Daar hebben af en toe de Turkse vrouwen vrijheid gekregen. Te veel vrijheid gekregen om te kunnen scoren met makkelijke layouts en dat is iets wat moet veranderen. Die verdediging die moet meer gesloten zijn. Aanvallend loopt het wel goed, maar de coach heeft ook al veel geroteerd, veel gewisseld en dus staan we met zoveel mogelijk frisse vrouwen op het parket en dat kan in de loop van deze wedstrijd die een nek aan nek race gaat worden wel heel belangrijk zijn. Op 4 minuten van het einde van de eerste helft, 40-37 nu, met een nieuwe score van Emma Meeseman.
24: Dankjewel, Karel. Wout van Aert heeft de 13e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Onze landgenoot reed de hele dag aanvallend en klopte aan de finish de Fransman Valentin Paré-Peintre in een spurt met 2. En hij is zeer, zeer liever tevreden met die prestatie.
0: Een sprint à deux mocht je toch nooit iemand onderschatten. En je zag dat echt nog wel werkwerk bieden. Dus als zo licht is dan heel explosief. En gelukkig wist ik dat wel. Dus ja, het was moeilijk inschatten hoeveel dat we net voor hadden in die laatste kilometer. En hij drong me natuurlijk de kop op. Dus ja, ik moest proberen nog één keer adem te halen en dan alles eruit te persen. Dus lukt.
24: Voor Van Aert is het zijn 4e ritoverwinning in de Ronde van Spanje. De Spanjaard Enric Mas behoudt de leiderstrui. De man die gisteren in het Brusselse Zuidstation is opgepakt met een geladen Kalashnikov, is door de onderzoeksrechter aangehouden. Dat bevestigt zijn advocaat. De 23-jarige Marokkaan was vanuit Frankrijk met de trein aangekomen en douaniers vonden in zijn tas een geladen machinegeweer. Het is nog niet duidelijk wat hij van plan was. VRT annuleert dan toch het optreden van de Ketnetband op de N-VA Familiedag. De partij viert eind september haar 25e verjaardag in pretpark Plopsaland en daar stond ook een optreden van de Ketnetband gepland. Er kwam zowel vanuit de oppositie als de meerderheid kritiek omdat de VRT politiek neutraal moet zijn. Eerst zei de VRT dat het optreden zou doorgaan, maar nu wordt het dus toch geschrapt. In het centrum van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is vanmiddag een Russische drone ingeslagen op het hoofdkantoor van de Oekraïnse veiligheidsdienst SBU. Volgens de Oekraïnse president Zelensky was het hoofd van de veiligheidsdienst het doelwit van die aanslag. En bij de aanval raakten zeker 5 mensen gewond. Volgens de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken bewijst de Russische aanval dat Rusland geen diplomatieke oplossing wil voor het conflict. Er wordt al de hele dag gehint dat er gesprekken zouden zijn dit weekend tussen de Verenigde Staten, Rusland en Oekraïne. En de Vlaamse modeontwerpster Julie Kegels heeft de meest prestigieuze modeprijs voor jong talent gewonnen. Ze krijgt €400.000. Het gaat om een prijs van onder andere het luxe merk Louis Vuitton. Kegels studeerde aan de Antwerpse Modeacademie en richtte 2 jaar geleden haar eigen merk op. Modejournaliste Veerle Windels vertelt wat Julie Kegels uniek maakt.
1: Ze is onconventioneel, de manier waarop ze durft dingen bij elkaar zetten, bepaalde vormen durven etaleren. Ze zegt zelf, mijn kleren wil ik gedragen zien, maar ik wil ook wel dingen tonen, wat ze dan statement pieces noemt. Ja. Ze heeft bijvoorbeeld rokken gevuld met glitter, ze heeft een jurk getoond in fineerhout. Ze durft buiten de lijntjes te kleuren en dat wordt gelukkig maar nog altijd beloond.
24: Het regent op heel wat plaatsen, maar het wordt geleidelijk aan wel droog bij temperaturen tot 17 graden. Morgen droog en vaak zonnig bij 21 graden dan. Zondag veel zon bij 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel. Flink wat files op de Antwerpse ring richting Nederland. 3 kwartier extra tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent ook 3 kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de R2 de ring rond Beveren tussen... de ring richting Beveren tussen Antwerpen-Haven en de Thijsmanstunnel. De weg is daar ondertussen wel vrijgemaakt. Naar Antwerpen ruim een half uur op de E313 vanaf Massenhoven. Op de A12 vanaf Antwerpen-Haven 20 minuten. Naar Brussel op de E40 in Aalter hinder door een brandend voertuig. Op de A12 in Londerzeel hinder door een uitgebrand voertuig. Op de buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Wezenbeek en Wemmel. Op de binnenring is dat een half uur tussen Ruisbroek en Tervuren. Naar de kust een uur file op de E40 tussen Groot-Bijgaarden en Afliegem. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Veurne op de E40 een half uur file tussen Middelkerken en Nieuwpoort. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de E314 liever van Nederland naar Leuven, een half uur file bij Lummen. Ook daar is een ongeval gebeurd links. Op de E40 bij Luik in beide richtingen, een half uur file komt door werken. Andere vertragingen zijn daar beperkt. En in Brussel is er door wateroverlast de Georges-Henri-tunnel gesloten richting Ter Kameren.
4: Radio 2 80 90 en Nillies.
5: Dirk Gijs.
3: Rentree, ook bij Radio 2 Spits is terug, maar ook Radio 2 80 90 en Nillies. Op vrijdag en zaterdag van 6 tot 10. Heb je een suggestie voor een song uit die periode?
4: Radio 2.
3: Ja, laat maar weten natuurlijk, hè. Daar zijn we zeer geïnteresseerd in. Hier is Elf.

Kijk, dit vind ik eens gewoon om het weekend op gang te trekken, toch? Alpha Beats. En Fascination. Als je in de file staat, ja, ik hoop dat het een beetje sneller vooruit gaat. Of dat je, ja, rustig kan blijven natuurlijk. Hier is Olivia Newton-John.

verhaal. Misschien ken je ook de film Xanadu. Een dikke flop. Ja, het was wel ingewikkeld. Het gaat over een roller disco. Er zit ook Griekse mythologie in. Er zit 40s swing in. En ja, uit de jaren 80 zit er dan ook nog van die poprock in. Lastige combinatie, warrig plot. Enfin, de critici vonden het allemaal maar niks. Maar het werd een hele grote hit voor Olivia Newton-John. Dat wel. Hier is Hans de Boy en het verhaal van Annabel die gelukkig de

0: Bobby Brown en Toucan Play That Game. Als je een verzoekplaat hebt, dit is hier Radio 8290 Nelies. Voorwaarde is natuurlijk dat uit die decennia komt, maar stuur maar een berichtje.
1: Ik zoek een presentator.
2: Als je iemand nodig hebt voor weet ik veel wat te doen.
1: Geef mij maar de Van Gucht.
3: Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
4: Radio 2 Weekwatchers.
3: Maureen van Herbergen is de eerste Weekwatcher van het nieuwe seizoen. En Bart Peters zorgt voor live muziek.
4: Radio 2 Weekwatchers.
5: Het ideale driegangenmenu op de zaterdagochtend.
3: Live van op landbouwbedrijf Houtmeijers in Laakdal.
4: Morgenochtend om 8 uur op Radio 2.
3: Bart Herman viert 50 jaar muziek.
6: Je liet alle lichten aan.
3: Een uniek jubileumconcert op zaterdag 17 oktober in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.
6: Ik ga tot aan jou.
3: Meer info op ikwilenticket.be.
6: Als ik niet vurig.
3: 50 jaar muziek van Bart Herman.
6: Altijd van je houd.
3: Samen met Radio 2. Christophe zingt Tura XXL, een prachtige hommage van een leerling aan zijn meester.
7: Als de muur konden praten.
3: Al de hits van Wil Tura in één concert op zondagnamiddag 8 november om 3 uur in de Lotto Arena. Meer info op christophe.be. Samen met Radio 2. Krevel.
8: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
9: Krevel. Leef beter.
10: Weet je wat ik mis na de vakantie?
11: De zon?
10: Nee.
11: Het strand?
10: Nee, het comfort.
11: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
10: Citroën.
11: Info en voorwaarden op citroën.be.
12: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
13: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
14: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
12: Amai.
14: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
12: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
14: Lidl, dat kan tellen.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
4: Radio 2.
3: Radio 2, 80, 90 en

0: Daar word ik goed gezind van als ik dit hoor. Michael Bublé, Haven't Met You Yet. Gaan we even naar onze berichten hier die we binnenkrijgen via VRT Max. Johan Broos uit Antwerpen heeft gestuurd. Dag Johan, goedenavond.
1: Een goede avond.
0: Johan, je had een suggestie voor Radio 8290 Nielies. Waar kunnen we jou een plezier mee doen?
1: De confetti's met The Sound of Sea. En, dat is echt een herinnering van vroeger.
0: Ja, ik wou vragen, wat voor verhaal hangt daaraan vast? Uit welke tijd komt dat dan? Was dat toen je een stuk jonger was en discotheken ontdekte, zoiets?
1: Toen was ik nog veel jonger dan nu. En toen was de tijd van uitgaan. Hè. Daarmee waren discotheken gewoon mee verbonden met de Sound of Sea. Ja. En de New Wave en New Age is daaruit ontstaan. Hè.
0: Ja, en de discotheken bestonden toen nog. Hè. Nu is het toch een mager beestje geworden eigenlijk. Hè. Er zijn nog wat clubs, maar het is toch niet meer zoals vroeger. Hè.
1: Nee, zoals vroeger, zo'n discotheek vind je niet meer. Waar een heel hoop volk op afkwam, dat een pintje bij wijze van spreken omgerekend nog geen euro kostte, dat vind je nergens niet meer. Hè?
0: Ja, zot hè. Zeg, wat was zo de place to be in jouw tijd? Waar gingen jullie wel graag eens dansen dan? En pintjes pakken?
1: Dat was in Wustwezel in de Kempen. Die was toen wijd en zijd bekend. En de confetti's uiteraard. Hè.
0: Ah ja, want daar is die groep ontstaan natuurlijk, hè, de confetti's.
1: Inderdaad, ja.
0: Fijne herinnering, leuke suggestie. Dankjewel Johan. Ik wens je een fijn weekend.
1: Ja, een fijne avond voor jullie nog.
2: Bedankt. This is a sound of sea, a sound which creates a new dimension. This is a new style of music.

0: This is the sound of sea, the sound which creates a new dimension. This is a new style of music.
1: Radio 2, 80, 90 en Nili's. Dirk Gijs.
2: Prettig weekend.
1: VRT Radio 2.
3: Confetti's was een suggestie van Johan Broos en Karen de Brie stuurt. Goeie keuze, mooie herinnering aan de tijd als monitrice op de speelpleinwerking met de kinderen in de grote vakantie. Nostalgie, ik heb er kippenvel van. Zeer zeker. Hier zijn Fine Young Cannibals.

0: Fania Cannibals, The Good Thing. Naar de kust, nog altijd een uur vertraging op de E40 tussen Groot-Bijgaarden en Afliegem. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Veurne op de E40 een half uur vertraging tussen Middelkerken en Nieuwpoort. En ook door een ongeval op de linkerrijstrook is daar hinder. Naar Brussel 3 kwartier extra op de E40 tussen Beernem en Aalter. Dat komt door een brandend voertuig. Er zijn 2 rijstroken afgesloten en het filegolft tussen Aalst en Groot-Bijgaarden. Dat komt door een ongeval links. Op de buitenring rond Brussel nog een half uur extra tussen Wezenbeek en Vilvoorde. Op de Antwerpse ring richting Nederland 35 minuten extra tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 3 kwartier erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen nog een half uur extra op de E313 vanaf Massenhoven en op de E40 bij Luik. In beide richtingen ook een half uur extra. Dat komt door werken en andere vertragingen zijn beperkt.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Een suggestie voor een leuke plaat uit de jaren 80, 90. Of Nilly's, het kan, hè? Stuur maar een berichtje op VRT Max. Dank je wel alvast.

0: Alanis Morissette en Ironic. Straks hebben we nog Blondie en Wim Lijs komt er ook aan.
1: Volgende week op Radio BNE. De beste muziek uit de jaren 70.
2: Je zingt, fluit en neuriet ze al jaren mee. En ze zijn nog lang niet uitgezongen.
1: Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70.
3: Hier laat ik je los, Tim.
1: Stem op jouw favorieten bij Radio BNE op VRT Max.
2: En luister vanaf volgende week maandag
1: op Radio BNE.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
5: Goed? Zottekes? Wakko?
4: Jack? Dus, sprint terug voor het Brown Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.
6: Mediamarkt.
7: Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Mediamarkt. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
8: Lagere prijzen, keuze, advies, Mediamarkt. Alles begint met jouw gezondheid.
9: Elke dag
10: telt voor twee.
9: Radio 2, 80, 90.

Wim Leijs, niet ik laat je nooit meer gaan, maar raak, zo heet hij. Ik kreeg een berichtje van Angelique de Meulemeester uit Aarelbeek. En Angelique stuurt graag Jim Diamond, I Should Have Known Better, een vergeten pareltje. Groetjes uit Zuid-Frankrijk. Oh, fijn dat je ook daar luistert. Hier is hij.

gaan toch een paar harten sneller slaan als dit gedraaid wordt op de radio. Fijne suggestie bij Radio 8290. Nillies, en het is Els Gods bijvoorbeeld, die stuurt een berichtje hier. Oh ja, heerlijk om dit nog eens te horen. Ja. Jim Diamond dus met Should Have Known Better. We gaan het tempo een beetje opvoeren. Hè. Dit is Blondie en Call Me, Message Me.

0: Ik kreeg een berichtje via VRT Max van Katrien Doosen uit Oudenaarde. Die wou heel graag Rob de Nijs. Wel, Katrien, het is gebeurd.
1: Dirk Gijs. Elke dag telt voor twee. Radio 2, 80, 90 en Nillies. VRT
0: Radio 2. Stuur gerust een berichtje met een suggestie via VRT Max. Hier is Top Louder, Dancing.

0: Ja, het zal toch niet voor vanavond zijn. Everybody's dancing in the moonlight. Ik vermoed dat er toch een beetje te veel wolken in de weg zitten. Zo. Maar het blijft een topsong van Toploader. Het is tijd voor het nieuws.
1: Is het gelukt? Dat is mijn nieuw programma. En daarvoor zijn 8 bekende Vlamingen al een jaar lang geheime uitdagingen aan het doen.
2: En Sven, is het intens?
1: Nou, voor BV's is alles intens, hè.
2: Maar is het legaal?
1: Tuurlijk. Alhoewel, eentje...
3: Ik heb een diefstal gepleegd.
2: Is het gevaarlijk?
1: Wow, dat valt wel mee.
4: 8 BV's, een pak geheime uitdagingen. 1 vraag, is het gelukt? Vanaf zondag 6 september op VRT1 en op VRT Max.
5: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
6: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
5: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
7: Eurostar. Together we go further.
8: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Je luistert naar Radio 2 8090 Nelies. We zijn gul, hoor. Het is nog tot 10 uur vanavond. En ook morgen is dat van 6 tot 10, dus extra large.

0: 14 nieuws met Jo Valvekes. Op het WK basketbal in Berlijn zijn de Belgian Cats nog altijd bezig aan hun eerste wedstrijd tegen Turkije. Karel Bertele, hoe staat het daar?
1: Heel goed. In tegenstelling tot de ruststand, toen het 44-45 was, 1 punt voorsprong voor Turkije, werd er in een wervelend derde kwart de Turken van het kastje naar de muur gespeeld. En een heel goede teamprestatie. De verdediging die opnieuw sloot. De aanval die, zoals we van de Cats kennen, heel snel in transitie. Perfect werd afgewerkt bij momenten. Heel mooi basketbal om te zien. En de Cats die liepen uit naar 71-54. Die voorsprong die staat nu ongeveer nog altijd op het bord. Op 2 minuten van het einde van de wedstrijd leiden de Cats met 85-70. En ze gaan die openingsmatch van het WK dus winnen.
0: Dankjewel, Karel. De 32 verdachten van het geweld in het Nederlandse Overasselt blijven 2 weken langer in de cel. Dat heeft de rechtbank in Arnhem beslist. Een van de verdachten is een Belg. Eerder deze week vielen tientallen gewapende en gemaskerde mannen het huis aan van een veroordeelde drugscrimineel. Daarbij kwam een bewaker om het leven en raakten 2 agenten gewond. Alle 32 verdachten worden nu verdacht van moord of doodslag. Volgens verschillende media zou het geweld te maken hebben met een verdwenen lading cocaïne. De Oekraïense president Zelensky bevestigt dat er dit weekend een Amerikaanse delegatie naar Moskou en Kiev reist in een poging om de vredesgesprekken herop te starten. De delegatie zal eerst naar Moskou gaan en daarna naar Kiev. Zelensky zegt dat hij garant staat voor de veiligheid van de onderhandelaars als ze in Moskou zijn en hij roept Rusland op om de aanvallen op Kiev te staken tijdens de gesprekken daar. De Amerikaanse delegatie wordt geleid door Jared Kushner en speciaal gezant Steve Witkoff. Vandaag voerde Rusland op klaarlichte dag een aanval uit op het gebouw van de Oekraïnse inlichtingendienst in Kiev. Wout van Aert heeft de 13e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Onze landgenoot reed de hele dag aanvallend en klopte aan de finish de Fransman Valentin Paré-Peintre in een spurt met 2. En hij is zeer tevreden met die prestatie.
2: Een sprint à deux mogen toch nooit iemand onderschatten. En, ja, je zag dat echt nog wel werkwerk bieden. Dus ja, het was moeilijk inschatten hoeveel dat we net voor hadden in die laatste kilometer. En het drong me natuurlijk je kop op. Dus ja, ik moest proberen nog 1 keer adem te halen en dan alles eruit te persen. Dus ja, lukt.
0: Voor Van Aert is het de 4e ritoverwinning in de Vuelta. 2 jaar geleden won hij er 3 etappes. De Spanjaard Enric Mas behoudt de leiderstrui. Het weer, het regent op heel wat plaatsen. Het wordt geleidelijk aan wel droog bij temperaturen tot 17 graden. Morgen droog en vaak zonnig bij 21 graden. Zondag veel zon, dan halen we 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel. Naar de kust, 20 minuten trager op de E40 tussen Groot-Bijgaarden en Aflichem. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Naar Brussel, 20 minuten extra op de E40 tussen Beernem en Aalter door een uitgebrand voertuig. De rechterrijstrook is afgesloten. Op de A12, 20 minuten in Londerzeel. Daar zijn 2 rijstroken dicht, dat komt door een ongeval. Op de buitenring rond Brussel, 15 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Op de binnenring tussen Tervuren en Oudergem, dat komt door een defect voertuig. Daar is het aanschuiven op de aansluiting met de E411. Op de Antwerpse ring richting Nederland 15 minuten extra tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 3 kwartier file tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En naar Antwerpen 20 minuten op de E313 vanaf Massenhoven. Andere vertragingen zijn beperkt.
4: Radio 280, 90 en Millies.
3: Robbie Williams mag openen.
5: Dirk Gijs.

Hij mocht niet per se het hoge woord voeren binnen Take That. Maar solo heeft hij het wel kunnen waarmaken. Al was het toch wel even spannend zo. Ik heb het over Robbie Williams en Rock DJ. Ik heb een leuk berichtje gekregen van Michel van Rompuy uit Aalst. Maar Michel zit niet in Aalst. Nee, die zit in de Ardèche. We krijgen groetjes vanuit de Ardèche met de vraag om deze song te spelen. New Gold Dream van The Simple Minds. We gaan dat met veel plezier doen. Past heel goed binnen Radio 82 90 Nillies.

tijger komt afgeslopen. Ho-ho. Lilia Saint-Pierre, ik kom zachtjes naar je toe. En hier is Prince uit het album waar ook Purple Rain op stond. Vierde single die eruit getrokken werd. Ja, dat heeft veel hits opgeleverd. Uit 84. I Would Die For You.

0: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
1: Ik weet het. Mag zeggen niet.
2: De zoete inval.
3: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
1: Ja.
3: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
4: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
5: Is er een dokter in de zaal?
0: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
6: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
0: Check de volledige kalender via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
7: Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
0: Radio 2 80 90 en Nillies.

Vanessa Carlton. En 1000 miles. Plaat aanvragen, je weet het kan, hè, hier in Radio 82 90 Nillies. Voorwaarde is wel dat het uit een van die drie decennia komt. Logisch natuurlijk, het programma heet zo. Ik kreeg een verzoekje van Tommy Hermans uit Breda. Dankjewel om te luisteren in Breda, Tommy. Je vroeg U2 Angel of Harlem. Ja, kijk, hier is hem. Het heerlijke blazers erbij.

U2 met een ode aan de zwarte artiesten uit Harlem. Al zitten er ook een paar fouten in. Kleintje is bijvoorbeeld Miles Davis on the saxophone, zingt hij. Nu, Miles Davis was super bekend, maar dan wel met de trompet. Klein foutje, maar gods.

blijft legendarisch. Duran Duran met Girls on Film. Kreeg een berichtje van Brecht Botu uit Lille. En die wil heel graag Clouseau horen met het nummer Domino. Als dat gaat, ja dat gaat. Kijk, komt uit de goede periode, hè Brecht? Hier is hem.

0: plaat die we draaiden op verzoek. Het kan, hè, maar het moet wel uit de jaren 80, 90 of Nelies komen. Stuur maar een berichtje. Even naar het verkeer. En wat zie ik dan? Dat mijn verkeer even weg is. Dus dan halen we er even bij. Wel, kijk, op de Antwerpse ring richting Gent. 3 kwartier file rijden nog tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Maar de weg is wel vrijgemaakt. Naar Antwerpen 1 kwartier nog vertraging op de E313 vanaf Ranst. Naar Brussel op de A12 1/2 uur vertraging in Londerzeel. Er zijn 2 rijstroken dicht. Dat komt door een ongeval. Op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde is het aanschuiven. Op de binnenring 1 kwartier extra tussen Wezenbeek en Oudergem. Dat komt door een defect voertuig op de aansluiting met de E411. En andere vertragingen zijn beperkt.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: Lekker swingend, ja, de jaren 80 natuurlijk. Hè, met Jermaine Stewart en We Don't Have to Take Our Clothes Off.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
2: Promokoken.
3: Vanavond iets Italiaans?
1: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Amai, la vita is echt wel bella.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer.

0: voor een swingende start.
1: Mannekes,
2: Bompie,
1: september, hè?
3: Ja, dat hadden we ook door.
1: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
3: Dat ook, ja.
1: Wat ook, ja.
2: Dat hadden we ook door.
1: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
4: Oh!
3: Dat hadden wij niet door.
1: Dan is het nu door.
4: Ja, naar Gamma.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma. Gamma.
5: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Radio 2, 80, 90 en

0: Met een volle vaart vooruit natuurlijk, hè. MC Hammer, Can't Touch This. Ik heb het gevoel dat we naar Spanje gaan. Dag Erik, goedenavond.
1: Goedenavond, Dirk.
0: Hoe is het in Spanje op dit moment?
1: Lekker weertje, zonnig.
0: Oh, maak ons maar een beetje jaloers. Bij ons is het bewolkt, maar morgen wordt mooi, overmorgen wordt nog mooier en maandag ook dus. Enfin, we leven op hoop. Van waar bel je ergens?
1: Van Rogales.
0: En waar ligt Rogales?
1: Torrevieja.
0: Oké, en is dat het lange vakantie, zalig, niks doen? Of is het ook nog een beetje business of zo?
1: Nee, lang verwachte vakantie, zalig niets doen.
0: Zalig, klinkt goed. Zeg, je had een suggestie, hè, voor Radio 8290, Nelies. Waar kunnen we jou plezier mee doen?
1: Ik zou graag de Dire Straits willen horen van Brothers in Arms.
0: Oh, prachtig nummer. Ja. Is daar een bepaalde reden of een verhaal voor? Of gewoon omdat je het een leuke plaat vindt?
1: Het is een fantastische leuke plaat.
0: Zeker. En we moeten hem ook draaien voor Marijke Vermand. En die zit nu in de Camargue. Is toch een beetje in jouw buurt. Dankjewel, hè. These mist-covered

kreeg toch een redelijk schot in de roos, die Brothers in Arms, als ik zie wat voor berichtjes ik hier allemaal krijg. Ja, zalig nummer natuurlijk van Dire Straits. Geweldig sfeervol, die gitaartop, dus allemaal superlatieven. We gaan richting nieuws uit, dat doen we met Chris Rea. Muziek waar ik altijd blij van word. Dit is I Can Hear Your Heartbeat.

0: Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat. Ik denk dat die mens geen enkel triestige plaat heeft gemaakt. Echt waar, daar word ik heel erg blij van.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Hey, je luistert ook naar Radio 8290. Nillies, heb je een suggestie uit een van die drie decennia? Laat het gewoon weten, stuur een berichtje. Dank je wel alvast.
2: Elke dag, telk voor twee.
3: Goedenavond, VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Massachusetts in de VS dreigt het proces tegen Lindsay Clancy zonder uitslag te eindigen. Clancy vermoordde haar drie kinderen, naar eigen zeggen, tijdens een psychose. Na 7 dagen beraadslagen komt de jury er niet uit. Vanuit de VS, Thomas de Graven.
4: Dit proces heeft de VS heel erg beroerd de afgelopen 5 weken. Lindsay Clancy ontkent niet dat ze haar 3 kinderen ombracht, maar de verdediging zegt dat ze dat deed door een postpartum psychose, dat ze niet zichzelf was op het moment van de feiten, dat ze hallucineerde en geen goed van kwaad kon onderscheiden. De aanklager argumenteerde dat ze wel wist wat ze deed en noemt het moord. De jury heeft nu 7 dagen beraadslaagd, maar raakte het niet eens. 1 jurylid had een andere mening dan de 11 andere juryleden over of Lindsay Clancy schuldig was of dat er redelijke twijfel was, maar in de VS moet een jurybeslissing unaniem zijn, 12-0 dus. De verdediging zal nu nog een laatste poging doen om dit proces alsnog te laten verder zetten. Als dat proces effectief als mislukt wordt verklaard, dan wordt er verwacht dat de aanklager een nieuw proces zal vragen, dat er een nieuwe datum komt en dat er een heel nieuw proces komt met een nieuwe jury.
3: De sabotage van het Duitse elektriciteitsnet de voorbije dagen zou het werk zijn van een klimaatactivist. Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Het gaat om een 48-jarige man uit Gevelsberg in het westen van Duitsland. Hij zou een brief geschreven hebben waarin hij de verantwoordelijkheid opeist. De man zelf is nog niet gevonden. In zijn woning vonden speurders wel vermoedelijk springstoffen. Het is nog niet duidelijk of de man alleen handelde. Sport. Op het WK basketbal in Berlijn hebben de Belgian Cats hun openingswedstrijd tegen Turkije gewonnen. Onze Belgische basketbalvrouwen versloegen Turkije met 89-75. Een verslag van Karel Bertelen.
5: Wie de match niet heeft gezien, zal dit een normale overwinning vinden. Maar het verschil tussen de eerste en de tweede helft was te groot om het door de vingers te zien. Voor de rust was de verdediging te traag, vielen er gaten en sloten de 5 speelsters niet genoeg de weg naar de korf voor de Turkse vrouwen. Zij konden profiteren, ook al omdat hun 3-punters binnenvielen. Niets van dat alles in de tweede helft en vooral in het 3e kwart. De metamorfose die de Cats in de verdediging ondergingen was bij momenten zo overtuigend dat Turkije niet meer tot scoren kwam. In de aanval kon Emma Meesman haar stempel drukken, Julie Almond strooide met assist en Julie van Looy gooide in totaal 7 3-punters binnen. Bij 83-63 in het 4e kwart was de kloof gemaakt. Opnieuw naar zondag voor match 2 tegen Puerto Rico, ook dat moet lukken. En zo is het begin van het toernooi voor de Belgen. Alvast prima.
3: En in het Koning Boudewijnstadion wordt de 50ste editie van de Memorial van Damme gehouden. Bert Sterks, jij bent daar voor ons. Zijn er al sportieve prestaties te melden?
6: Jawel, een beste wereldjaarprestatie in het kogelstoten van Chase Jackson. 21 meter, 14 centimeter ver. En een persoonlijk record van Jonathan Sakkoor op de 400 meter. Het hoofdprogramma begint zometeen met Pauline Kukuyt op de 400 meter horde. In de vorm van haar leven wil ze hier nog een knalprestatie leveren. En ook het polstokspringen met de grote mannen Duplantis en Karalis begint rond deze tijd. Straks zijn er nog Belgen die met de medaille uit Birmingham van het EK zijn teruggekeerd. Met Jana van Lent op de 5000 meter. Gies in het Inkstapspringen en Verherstraten op de 100 meter. Dat allemaal na een openingsceremonie met koning Filip en koningin Mathilde in de tribunes die Helmut Lotti de Brabantsonne hoorde zingen en een huldiging van 9-voudig Olympisch kampioen Carl Lewis.
3: Bedankt Bert. Het wordt geleidelijk droog met wel nog veel wolken. Ook morgen overwegend droog. In de loop van de dag ontstaan er wel stapelwolken. Aan de kust blijft het vaak zonnig, maxima tot 21 graden. Zondag zonnig met aan het einde van de dag hoge sluierwolken. Temperaturen dan tot 25 graden. Meer op sportza.be.
0: Dankjewel. Ja, files bijna opgelost op de Antwerpse ring richting Gent. Nog een kwartier vertraging tussen Merksem en de Kennedy-tunnel. En that's it.
7: 80, 90 en Nillies.
0: We openen met Bruce Springsteen.
1: Dirk Gijs.

Ik krijg hier voorlopig heel veel berichtjes en suggesties voor Radio 8290 Millies. Ik heb het gevoel dat jullie het toch een beetje gemist hebben, hè, met die zomer. Nou, die zomer was fantastisch met Radio 2 in Blankenbergen. Maar ja, Radio 8290 Millies was er niet. Dus kijk, we gaan dat goed maken. Voortaan ook op zaterdagavond 4 uur lang. Dat is ook niet slecht, hè? Hier is Nick Kamen. I promised myself. I promise.

0: was de protégé van Madonna, hè. Die heeft hem helemaal gelanceerd. Nick Kamen, I Promised Myself.
1: Radio 2, 80, 90 en Nilies.
2: Radio 2,
1: Dirk Gijs.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Ik krijg een berichtje van Karien Schotten uit Erpenmeren. Die heeft heel wat suggesties gestuurd. Wat een fantastische muziekkeuze, Dirk, deze avond. Nog wat suggesties. Les Divas du Dancing, Be My Lover, La Bouche. Rhythm of the Night, Rhythm is a Dancer, Snap. I Will Survive, Gloria Gaynor. Deze geven me veel herinneringen aan de zomerfestivals zoals op Rock Zottegem. Super optreden gezien ook van OMD en Nola Gay, Souvenir, Electricity. En op de Lokerse feesten ook een fantastisch optreden van de Human League. Don't You Want Me en Human voegt ze er nog aan toe. Kijk, het is Electricity geworden.

Fergal Sharkey and a good heart is hard to find. Krijg je een berichtje van Karel van Bulk uit Tieltwingen. En Karel stuurt, hey, nog eens met Karel vandaag in de tuin gewerkt. Graag Sex on Fire. Ik zit nu op mijn terras met een drankje. Ah, genieten maar. Groot gelijk, groot gelijk. Fijn dat het nog kan, dat het niet te nat is hier.

0: Dr. Alban die ja, de touwtjes in eigen handen neemt en zegt: het is mijn leven, ik doe ermee wat ik wil. Radio 2. Ja, maar nu we het over leven hebben, kijk, dan komen we nu uit bij Els Leijzen uit Beers. Dag Els, goedenavond.
1: Hi, goedenavond.
0: Want dat is hier Radio 2 80 90 Nelies. Mensen mogen suggesties doen. En jij had een bijzondere verzoekplaat, hè? Vertel eens.
1: Ja, Life van Desiree. Ik heb op mijn 16-jarige leeftijd een zwaar ongeval gehad. En toen ik van intensieve naar de gewone kamer mocht gaan, was dat liedje heel vaak op de radio. Dus ja, Life, leven.
0: Ja, voor jou was dat echt wakker worden, bewust worden. En dan was dat constant op de radio, omdat het toen een hit was, ja. Ongetwijfeld. Hè?
1: Ja. Ja. Dat en het overlijden van koning Boudewijn is mij enorm veel bijgebieden.
0: Zeg, hoe lang heb jij in de kliniek gelegen? Want het was als gevolg van een ongeval, zeker? Verkeersongeval.
1: Ja, 12 weken. 12 weken. Wow. Heb ik in het hospitaal terug moeten leren stappen. Alles een beetje terug leren, hè, ja.
0: Pittig wel. En achteraf ja. Nog iets aan overgehouden of alles zo goed mogelijk eigenlijk?
1: Ja, ik heb nog steeds een slechte gezondheid. Maar ja. Ik ben blij dat ik leef.
0: Dat zal er zijn. Kijk, amai. En dan zo'n liedje van Desiree daarbij. Daar worden we helemaal gelukkig van, Els.
1: Ja, zeker.
0: Ik vind het een fijne suggestie. Merci. En nog een prettig weekend gewenst, hè.
1: Voor jou hetzelfde. Dank je wel.
0: Dank je wel. En geniet ervan van deze Desiree.

Dat is eigenlijk twee keer hetzelfde. Hè? We hadden net het hele mooie verhaal en dan nog eens leven erachter. Maar dan in de versie van Sam Bettes, moet ik zeggen, tegenwoordig. Hè? En voor sommigen is het nog vakantie, voor anderen is het terug naar school. Ja, dan zijn het fijne herinneringen aan mogelijk een reis. Hier is Désirless, Voyage, Voyage.

0: Voyage, voyage, er zijn er nog op vakantie. Ja, zeker. Guy Greven bijvoorbeeld, of Greven, die stuurt een berichtje. Zeker 28 graden nog op dit uur. En luisteren naar Radio 2 vanuit Figline Vadarno, Toscanië. Heerlijke muziek trouwens. Dankjewel, Guy, voor dat berichtje. Even onderweg door werken is er dit weekend hinder op de E314 van Leuven naar Lummen tussen Aarschot en Tieltwingen. Daar is maar één rijstrook vrij, maar het is maar straks. De werken starten om 9 uur, dus over een half uur, en duren tot maandagochtend. Op de Antwerpse ring richting Gent wordt er ook vannacht gewerkt in Antwerpen-Oost. Tussen 23 uur is dat en 5 uur is de aansluiting naar de E313 afgesloten. Je moet doorrijden tot aan de afrit Berghem en daar de ring oprijden in de richting van Nederland. En op de R2, de Antwerpse ring richting Stabroek, wordt er gewerkt op de Liefkenshoek-tunnel. Die is dicht tussen 21 en 5 uur. Allemaal geplande werken.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: Dit was Radio 8290 Nelies. Dankjewel voor het luisteren. En we maken er morgen nog één. Er is tussen 6 en 10.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
2: Radio 2 Relax.
1: En de hele dag lang op onze nieuwe stream. Op Facebook.

0: 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Massachusetts in de VS is het proces tegen Lindsay Clancy beëindigd zonder tot een oordeel te komen. Clancy vermoordde haar 3 kinderen naar eigen zeggen tijdens een psychose. De jury kwam er onderling niet uit en de rechter besloot dat er sprake was van een mistrial, een ongeldig proces dus. Vanuit de VS, Thomas de Graven.
1: Dit proces heeft de VS heel erg beroerd de afgelopen weken. Lindsay Clancy ontkent niet dat ze haar 3 kinderen ombracht, maar de verdediging zegt dat dat kwam door een postpartum psychose, dat ze niet zichzelf was op het moment van de feiten, dat ze hallucineerde en geen goed van kwaad kon onderscheiden. De aanklager argumenteerde dat ze wel wist wat ze deed en noemt het drievoudige moord. De jury heeft 7 dagen beraadslaagd, maar raakte het niet eens. 1 jurylid had een andere mening dan de 11 andere juryleden over of Lindsay Clancy schuldig was of dat er redelijke twijfel was, maar een jurybeslissing in de VS moet unaniem zijn, 12-0 dus. Het proces wordt nu als mislukt verklaard, eindigt zonder uitspraak. Er wordt verwacht dat de aanklager een nieuw proces zal willen. Dan zal er een datum moeten gevonden worden voor dat nieuwe proces met ook een heel nieuwe jury.
0: Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin vindt het ongepast om te zeggen dat Rusland een hybride oorlog voert tegen Europa. De cyberaanvallen en sabotagedaden van Rusland gaan verder dan dat en ze wijzen op echte oorlogsdaden. Dat heeft Quentin gezegd in de afspraak op vrijdag.
2: Dat is geen hybride, dat is wat gebeurt in Leipzig, dat is een aanval. Punt aan de lijn.
3: Dat is oorlog. Is
2: een maar we zijn in een soort van oorlog, dus u heeft ook de wettelijke betekenis. Maar als de cyberattacken, de cyberaanvallen die elke dag, die we krijgen elke dag, als ze snijden kabels in de Finse Zee enzovoort, dat zijn aanvallen.
0: In de Verenigde Staten zijn enkele legerveteranen en een historie.

0: historicus naar de rechtbank gestapt om te voorkomen dat president Trump start met de bouw van zijn omstreden triomfboog. Dat monument, dat 76 meter hoog moet worden, is gepland vlakbij een belangrijk oorlogskerkhof in Washington. Over 2 weken zouden de eerste werken beginnen, volgens Trump. Maar het project is nog niet definitief goedgekeurd. De klagers hopen nu dat de rechtbank de werken daarom verbiedt. Sport. In het voetbal is landskampioen Club Brugge op bezoek bij promovendus Lommel. Peter van der Bemt, ze zitten in de tweede helft. Hoe staat het daar?
1: Een uur ver, Club Brugge leidt met 0-1. Een goal van Joa net voor rust. Een own goal is dat op een voorzet van Sabbe. Club Brugge, goede start met veel doelpogingen in de openingskwartier. Maar daarna niet meer dezelfde druk kunnen aanhouden. Lommel beter en beter in de wedstrijd zonder dat het gevaarlijk kon worden. Tot dan ineens op slag van rust. Joa met de own goal. En dan bij het begin van de tweede helft nog een gevaarlijke vrije trap van Vetlessen via doelman Piklak tegen de lat. En dan daarnet de kans voor Lommel om gelijk te maken. Maar Konadu werd in extremis nog gestuit door een uitstekende redding van Jan Sommer. Club Brugge met één oog al toch op de start van de Champions League. Dinsdag tegen Aston Villa moet wel nog knokken om de voorsprong vast te houden. Een half uur nog hier in Lommel 0-1.
0: Dankjewel Peter. En in het Koning Boudewijnstadion wordt de 50ste editie van de Memorial van Damme gehouden. Bert Sterks, de eerste avond is er zowat afgelopen. Wat is de balans?
2: Het was een best goede avond. Paulien Coquuyt zorgde vroeg op de avond al voor een mooi Belgisch moment door voor de tweede keer in korte tijd het Belgisch record aan te scherpen op de 400 meter horde, 53-20. Meteen ook goed voor de limiet voor het WK van volgend jaar. Andere sterke prestaties kwamen er van de Amerikaanse Chase Jackson met een beste wereldjaarprestatie in het kogelstoten. De Keniaan Wanyonyi liep een meetingrecord op de 800 meter, een fractie trager dan zijn beste jaartijd van vorige week. En er waren nog meetingrecords, onder andere van Kibinachipi op de 400 meter en in het polstokspringen bij de mannen, niet van Mondo Duplantis, wel van de Griek Karalis. Hij ging over 6 meter en 12. Duplantis had last van een blessure tijdens een opwarming en kwam niet in actie. Een domper voor de atletiekliefhebbers.
0: Bedankt Bert. Het weer, vannacht nog wat wolken en lichte regen in het centrum en het oosten. Later brede opklaringen vanaf de kust met minima rond 16 graden. Morgen wisselend bewolkt en overwegend droog tot 22 graden dan. Zondag zon en wolkenvelden, tegen het einde van de dag kans op een bui en 25 graden. Meer in de apps van Sporta en VRT Nieuws.

0: Radio 2, relax.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien.

streel me met je blik. Raak mij zonder raken tot in mijn ziel. Oh, ik heb nood aan u, nog meer nood aan ik. Maar wat ben ik zonder u? Zonder u ben ik niet. Fluister in je woud, doorbreek het isolement. Doe het.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

0: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op Veer.

0: 5 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Jo Valfekes. De Universiteit van Cambridge start een onafhankelijk onderzoek naar de steun die zich gaf aan professor Jason Arday voor zijn dood. Arday overleed op 14 augustus, een week nadat hij ontslag had genomen als sociologieprofessor. Hij stond onder zware druk door beschuldigingen van plagiaat, beschuldigingen die hij altijd ontkende. Het onderzoek is tweeledig. Eerst wordt bekeken of Arday na de beschuldigingen de juiste bescherming kreeg van de universiteit. Een tweede onderzoek moet de bredere omstandigheden van zijn tijd aan de universiteit in kaart brengen. Het hele onderzoek zal 6 maanden duren. Het parket van Luik waarschuwt dat het streng zal optreden tegen bezoekers die dit weekend het afgesloten gebied in de Hoge Venen betreden. Stewards van het natuurpark zijn aanwezig om bezoekers te informeren en te begeleiden naar zones die nog wel toegankelijk zijn. Brandweerploegen uit 3 Waalse provincies blijven ondertussen nablussen. Om brandhaarden snel op te sporen worden drones van de civiele bescherming ingezet. In het voetbal is landskampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van promovendus Lommel. Het verslag is van Peter van den Bemt.
1: Een heel zuinige overwinning van een middelmatig Club Brugge dat weinig overschot had bij Lommel en doelman Sommer mocht bedanken voor 2 goede reddingen. Club speelde wel een sterk openingskwartier met een handvol goede pogingen van Vermand en Tresoldi, maar zakte dan toch weg en de thuisploeg kwam beter mee voetballen met wat snedige aanvallen, maar geen concreet doelgevaar. Club deed nog weinig, maar ging wel met een voorsprong rusten. Ioma duwde een bal van Sabbe onhandig in doel voor 0-1. Club nam ook een scherpe start na de pauze met een vrije trap van Vetlessen, door doelman Piklak tegen de lat geduwd, pogingen van Virgili en een goal van Tresoldi afgekeurd voor buitenspel. Maar Lommel treurde achteraf terecht om 3 grote gemiste kansen, mede door goede reddingen van Sommer op pogingen van Wouters en van de ijzersterke Konadou, die ook nog een keer van dichtbij over doel kopte. Applaus van de fans, maar geen punten voor Lommel. Club deed wat nodig was en maakt zich nu op voor de start van de Champions League en de komst van Aston Villa.
0: Dit weekend wordt de 50ste editie van de Memorial van Damme georganiseerd. Een overzicht van de eerste avond van de jubileumeditie is van Bert Sterks.
2: Een handvol meetingrecords, een beste wereldjaarprestatie van Chase Jackson in het kogelstoten en een Belgisch record. De eerste avond van de Memorial mocht er zijn, zelfs zonder Mondo Duplantis. De wereldrecordhouder Polstok Springen haakte in laatste instantie af met een lichte blessure. De Griek Karalis zorgde gelukkig wel voor een

0: record door over 6 meter en 12 centimeter te springen. Ook op de 400 meter en de 800 meter sneuvelde meetingrecords. De Keniaan Wanyonyi was een zucht te traag om op die laatste afstand zijn snelste jaarchrono van vorige week nog wat scherper te stellen. Vroeg op de avond had Pauline Koekuit al voor een mooi moment gezorgd door haar eigen Belgisch record op de 400 meter horde te breken, 53-20. Meteen goed voor de limiet voor het WK van volgend jaar in Peking.
1: Het weer, vannacht nog wat wolken en lichte regen. Later brede opklaringen vanaf de kust met minima rond 16 graden. Morgen wisselend bewolkt en overwegend droog tot 22 graden dan. Meer in de apps van Sporta en VRT Nieuws.

0: luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister op VRT Max.
2: Radio 2.
3: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopech, of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek.

0: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op 4.

0: middernacht, VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Massachusetts in de VS is het proces tegen Lindsay Clancy beëindigd zonder tot een oordeel te komen. Clancy vermoordde haar drie kinderen, naar eigen zeggen, tijdens een psychose. De jury kwam er onderling niet uit en de rechter besloot dat er sprake was van een mistrial, een ongeldig proces dus. Vanuit de VS, Thomas de Graven.
1: Dit proces heeft de VS heel erg beroerd de afgelopen weken. Lindsay Clancy ontkent niet dat ze haar drie kinderen ombracht, maar de verdediging zegt dat dat kwam door een postpartum psychose, dat ze niet zichzelf was op het moment van de feiten, dat ze hallucineerde en geen goed van kwaad kon onderscheiden. De aanklager argumenteerde dat ze wel wist wat ze deed en noemt het drievoudige moord. De jury heeft 7 dagen beraadslaagd, maar raakte het niet eens. 1 jurylid had een andere mening dan de 11 andere juryleden over of Lindsay Clancy schuldig was of dat er redelijke twijfel was, maar een jurybeslissing in de VS moet unaniem zijn, 12 tegen 0 dus. Het proces wordt nu als mislukt verklaard, eindigt zonder uitspraak. Er wordt verwacht dat de aanklager een nieuw proces zal willen. Dan zal er een datum moeten gevonden worden voor dat nieuwe proces, met ook een heel nieuwe jury.
0: Het parket van Limburg heeft nieuwe klachten ontvangen over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. De eerste klacht werd begin augustus ingediend bij de politie. Ondertussen zijn er 6 klachten binnengekomen. Het gaat nog om een opsporingsonderzoek en er is nog geen verdachte. De stad Peer werkt mee aan het onderzoek. De kinderopvang blijft wel gewoon open. De Universiteit van Cambridge start een onafhankelijk onderzoek naar de steun die ze gaf aan professor Jason Arday voor zijn dood. Arday overleed op 14 augustus, een week nadat hij ontslag had genomen als sociologieprofessor. Hij stond onder zware druk door beschuldigingen van plagiaat, beschuldigingen die hij altijd ontkende. Het onderzoek is tweeledig. Eerst wordt bekeken of Arday na de beschuldigingen de juiste bescherming kreeg van de universiteit. Een tweede onderzoek moet de bredere omstandigheden van zijn tijd in Cambridge in kaart brengen. Het hele onderzoek zal 6 maanden duren. De Verenigde Naties willen een nieuwe wereldkaart tot standaard maken. Het gaat om een kaart die wetenschappelijk correcter is dan de Mercatorkaart die nu meestal gebruikt wordt. Op die Mercatorkaart lijkt Afrika veel kleiner dan het in werkelijkheid is. De Algemene Vergadering van de VN heeft gestemd over de zaak. Alleen de VS stemden tegen het voorstel. De resolutie is niet bindend, maar kan gevolgen hebben voor schoolboeken en navigatiesystemen wereldwijd. In het voetbal is landskampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van promovendus Lommel. Voor Hans van Aken was het een speciale wedstrijd. Hij doorliep de jeugdreeksen van Lommel en maakte er zijn debuut. Hij kreeg dan ook een warm welkom.
2: Ik heb ervan genoten, zeker ook het aankomen hier en dan al mensen zien buiten aan het stadion. Ja, dan komen weer herinneringen naar boven, dus dat maakt het plezant en speciaal. Ik zeg, eenmaal die wedstrijd bezig is, dan denk je daar niet aan. Uiteindelijk, als er één ploeg misschien echt nog verdiende te winnen, dat wij het dan misschien net iets meer waren. Maar het was redelijk kort bij elkaar.
0: Dankzij de zege gaat Club voorlopig mee aan.

0: de leiding in het klassement. Het heeft nu 12 punten, dat is evenveel als Charleroi en Gent. Lommel blijft achtste. In het Koning Boudewijnstadion in Brussel is de eerste avond van de Memorial van Damme afgewerkt. Een overzicht van Bert Sterks.
1: Een handvol meetingrecords, een beste wereldjaarprestatie van Chase Jackson in het kogelstoten en een Belgisch record. De eerste avond van de Memorial mocht er zijn, zelfs zonder Mondo Duplantis. De wereldrecordhouder Polstok springen haakte in laatste instantie af met een lichte blessure. De Griek Karalis zorgde gelukkig wel voor een meetingrecord door over 6 meter en 12 centimeter te springen. Ook op de 400 meter en de 800 meter sneuvelde meetingrecords. De Keniaan Wanyonyi was een zucht te traag om op die laatste afstand zijn snelste jaarchrono van vorige week nog wat scherper te stellen. Vroeg op de avond had Paulien Koekuit al voor een mooi moment gezorgd door haar eigen Belgisch record op de 400 meter horde te breken, 53-20. Meteen goed voor de limiet voor het WK van volgend jaar in Peking.
0: Vannacht nog wat wolken en lichte regen. Later brede opklaringen vanaf de kust met minima rond 16 graden. De dag wordt wisselend bewolkt en overwegend droog tot 22 graden. Zondag eerst zonnig. Tegen het einde van de dag kans op een bui en 25 graden. De komende uren laat ik u in handen van Matthijs Bijnens, die voor jullie de wereld in de gaten houdt. Meer nieuws vindt u in de apps van Sporta en VRT Nieuws.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

0: Je moet er mee leven, je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.
1: VRT Radio 2. Radio 2, relax.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. Hey, hey. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste

0: luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen. Werken, studeren, klussen, chillen. Wat je ook doet tijdens de nacht, wij zijn er graag bij. Met de juiste muziek. Tot zo, na het nieuws.
1: Elke dag, telk voor twee. WRT Radio 2.
2: Het is 1 uur, een heel goede nacht. WRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het parket van Limburg heeft nieuwe klachten ontvangen over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. De eerste klacht werd begin augustus ingediend bij de politie. Intussen zijn er nog 6 klachten binnengekomen. Het gaat om een opsporingsonderzoek en er is nog geen verdachte. De stad Peer werkt mee aan het onderzoek en de kinderopvang blijft wel gewoon open. In Mexico hebben speurders bijna 17 ton methamfetamine in beslag genomen. Dat gebeurde in geheime drugslabo's van de machtigste kartels van het land. Volgens de Mexicaanse minister van Veiligheid is het een van de zwaarste klappen tegen synthetische drugs sinds president Sheinbaum een jaar geleden aantrad. De overkoepelende vereniging van Belgische voetbalsupporters eist de onmiddellijke intrekking van het verbod voor Antwerpfans om de wedstrijd van vanavond op Standaar bij te wonen. Ze zijn niet welkom in Luik. Volgens de Luikse burgemeester De Meijer zijn er niet voldoende politiemanschappen beschikbaar om de veiligheid te garanderen. Volgens de supportersvereniging is een verplaatsingsverbod een gemakzuchtige oplossing en worden 1000 fans die hun tickets en vervoer al geregeld en betaald hebben, gestraft. En er werd ook echt gevoetbald. Gisteren in het voetbal is landskampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van promovendus Lommel. Aanvaller Romeo Vermand was achteraf blij met die zege, maar beseft dat Club beter kan dan wat het liet zien.
3: Nee, inderdaad, want liever wel gedaan op een niet zo overtuigende manier, want 0-1 is zuinig. Maar je wil natuurlijk meer winnen. Zeker gezien de kansen die we gekregen hebben, moeten we er zeker meer maken. Maar goed, het belangrijkste zijn de 3 punten en aan die efficiëntie moeten we zeker en vast werken. Ja.
2: Dankzij die zege gaat de club voorlopig mee aan de leiding in het klassement. Het heeft nu 12 punten, evenveel als Charleroi en Gent. Lommel blijft 8e. Vannacht nog wolken en wat lichte regen. Later vannacht brede opklaringen en minima rond 16 graden. Overdag wordt het wisselend bewolkt, meestal droog en maximaal tot 22 graden. Ook zondag zonnig, tegen het einde van de dag dan wel kans op een bui. En zachte maximaal tot 25 graden. Fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.